0: rechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016, waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Favoriete artiesten voor de FunX Awards. En maak kans op tickets. Check de FunX app voor meer info.

0: je nog serie kijken.
1: Juist, en dan voordat je het weet is het 11:30, 12:00, 12:30... en dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
0: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
1: Ja, niet.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal.
1: Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school lichtte door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de FunX Awards. En maak kans op tickets. Check de FunX app voor meer info.

0: gedood. En dan kan ik niet. Ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Ja. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Eén persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Favoriete artiesten voor de Funnix Awards. En maak kans op tickets. Check de Funnix app voor meer info.

0: 30 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Brenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest. Phonics.

0: Rise and Shine, good morning, zometeen muziek van Bilal Wahib met Trofee. Sommige mensen verdienen een trofee voor het bedenken van slechte smoesjes. Wat is het slechtste smoesje die je ooit hebt bedacht? Je dacht, mijn god, jezus, of die iemand je ooit gegeven heeft. Want je weet hè, zijn er lare smoesjes, motherfuckers, om je heen. Denk erover na, wat is het slechtste smoesje die je ooit hebt gebruikt? Of die tegen jou is gebruikt, niet kadel.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijs-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Op jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info. Of ga naar phonix.nl/awards.
2: Fernando.
0: It's the good vibes only. Rise and shine.

0: not crazy, you know?
1: Oma Lee met Waze.
2: Funnix. Your city, your sound.
3: Een hele goede morgen.

0: volgende week gaan we horen wie de grote winnaars worden tijdens de grootste muziekfestijn van Nederland. Ja toch, helemaal tof. Laten we het hebben over smoesjes. Er zijn van die mensen die altijd smoesjes hebben. En ik ben iemand die ook met smoesjes komt. Eerlijk is eerlijk. Ik ben iemand die letterlijk smoesjes bedenkt om niet naar vrienden te gaan, familie te gaan. En dat bedoel ik niet slecht, hè. Maar dat bedoel ik gewoon, en dan ben ik echt real met je. Luister. Je weet toch dat je soms kapot bent van de hele week. En dan zeggen mensen tegen je, laten we zaterdag afspreken. En dan voel je aan alles, ik wil ze niet zien. Dus dan ga je dat boekje openmaken met allemaal smoesjes. Ja, nee, het was een harde week, moeilijke week. Ja, ik moet dit doen. Ja, ik moet voor die oppassen. Ik moet zus doen. Ik heb een... Snap je, uiteindelijk wil je gewoon je favoriete serie kijken op de bank zitten. En eigenlijk mensen ghosten. Ja, ik ben zo iemand die echt letterlijk heel veel smoesjes heb bedacht. Totdat mijn moeder me een keertje ging preken en zei... Fernando, je moet blij zijn dat mensen je willen zien. Mijn moeder zegt... Uiteindelijk kan je hard werken en al die leuke dingen doen die je doet. Maar als je niet je tijd kan spenderen met fijne, leuke mensen... waarom doe je al die dingen? Nou ja, mijn moeder is een beetje vervelend. Ze gaat spreken op mijn gevoel. Dus nu probeer ik wat vaker af te spreken in het weekend. Soms tegen mijn zin in, maar omdat mijn moeder zei is belangrijk... probeer ik van de smoesjes weg te blijven. Toen dacht ik, ik kan toch niet de enige zijn met slechte smoesjes. Laat even weten via de NPO Luister-app... wat de slechtste smoesjes die je ook... Nou, die ooit heb gebruikt. Of die tegen jou is gebruikt. Want je weet, hè, mensen liegen ook tegen je. Donna, my sister, good morning.
1: Good morning, Fernando. Hey.
0: Ben jij iemand die smoesjes verzint?
1: Was ik wel.
0: Oké. Okay.
1: Omdat ik eerst gewoon niet durfde te zeggen... precies ook eigenlijk wat jij zei met dat afspreken met mensen. Ik durfde dan niet te zeggen dat ik geen zin had. Snap je? Dus dan vond ik het makkelijker... om gewoon met een soort van white lie te komen.
0: Oh ja.
1: Om dan te zorgen dat ik niet uiteindelijk... in een soort van sociale setup, zeg maar, kwam. Daar had ik dan geen zin in.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat de slechtste die ik ooit heb bedacht... was dat ik had gezegd dat ik de hond van een vriendin van mij naar het ziekenhuis moest brengen.
0: Oh, wow.
1: Of naar de dierenarts, omdat hij een soort van virus had gekregen of iets. Of dat hij ziek was geworden. En dat die vriendin van mij, zeg maar, geen auto had. Maar ja, die hond was er niet en die vriendin ook niet.
0: Oh shit.
1: Maar weet je waarom ik op een gegeven moment ben gestopt met dat soort smoesjes? Omdat mensen dan ook medelijden met je krijgen.
0: Ah.
1: Dus je moet heel goed onthouden wat je allemaal hebt gezegd. Ja. Want je komt de eerste volgende keer wel op een feestje. Ja, hoe is het nog met die hond? Wat?
0: Ja.
1: Welke hond?
0: Ja.
1: Ja, die hond die jij naar de dierenarts. Oh ja, en dan moet je dus eigenlijk in een vette leugen gaan. Van ja, hij moest ingeslapen worden, dit, dat. Ja, dan wordt het op een gegeven moment wel schizofreen hoor. Als je allemaal verhalen gaat verzinnen. Dus ik ben ermee gestopt, maar dat was de slechtste, denk ik. Dat ik een fictieve hond naar de dierenarts moest brengen.
0: Arme hond.
1: Vicky, I hope you're good.
0: Nee, maar dat is wel een dingetje hoor. Zeg maar gewoon smoesjes bedenken en ze onthouden. Leugens onthouden. Sommige mensen kunnen dat, hè? Die zijn gevaarlijk.
1: Zo.
0: De mensen die de leugens van hun eigen leugens kunnen onderscheiden... en nog steeds gewoon... Hey, Vicky is er nog.
1: Ja, dan moet je een goede herinnering hebben ook.
0: Ja.
1: Dus je moet echt onthouden tegen wie heb je wat gezegd.
0: Ja.
1: Maar ik moet wel zeggen, dus ook misschien, dat is misschien ook wel een tip voor jou... sinds ik gewoon zeg tegen mensen... sorry man, ik heb geen zin... is alles cool. Heel vaak vinden mensen dat helemaal niet erg. Of op de dag zelf, als we iets hebben afgesproken, zeg ik... ik word wakker en ik wil eigenlijk gewoon chillen vandaag. Dus
0: Oké,
1: prima, doen we een andere keer.
0: Oh, dus... je hebt chillen vrienden. Ik heb vrienden die gaan zeggen... Kill, come on, man. Je bent er nooit. Come on, dit... Dus die gaan me overtuigen, dan voel ik me slecht.
1: Ja, dan kan je altijd nog zeggen dat je Rakker naar het ziekenhuis moet brengen. Want mijn kat is wel echt.
0: Ja, get us some new nuts.
1: Nee, die noten van hem die zijn al lang weg. Die smoes kan je niet meer gebruiken.
0: Wat is de slechtste smoes die je ooit hebt gebruikt of die tegen jou is gebruikt? Laat hem doorkomen via de NPO Luister-app. Muziek kan ons inspireren, dingen bijleren. We gaan even terug in de tijd, man. Deze tune blijft heerlijk. Moesten we weer.

0: Slechtste excuus die je ooit hebt gebruikt, Dennis zegt. Geloof het of niet, bro. Lang geleden op voetbal kwam een teamgenoot aan. Veel te laat. Weet je wat hij gewoon gooit? Ja, tramhalte was verplaatst. Broer Amang moest 20 rondjes om de veld rennen. Weet niet wat hij gerookt had. Die was waarschijnlijk crack.
1: De tramhalte is verplaatst. Ja. Die is ineens gewoon met een gaaf machine. Is die
0: dan ben je wel creatief, hoor.
1: Ja, ik vind het ook wel weer. Ik zou zorgen dat je niet rondjes hoeft te rennen. Ik zou denken, ik vind het zo leuk bedacht.
0: Ja.
1: Ga jij maar gewoon meespelen. Maar ja, daarom moet ik ook geen coach worden. Dat zou niet goed komen met dat team.
0: Je moet de politiek ingaan als je zo goed kan liepen. Bas aan de lijn. Bas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jouw verhaal, vertel.
2: Nou, ik had dus zo'n meid die bij me had geslapen. En ik moest van me afkomen. Ik had gewoon echt geen zin meer in die dame. En ik had een mattie van me een berichtje gauw gestuurd. Van, joh, bel me met een half uurtje. Zeggen van, we moeten nu naar de sportschool. Geen excuses, geen excuus. Dus hij belt mij na een half uurtje, belt mij op. Yo, ja, we kunnen morgen ook wel naar de sportschool. Geen probleem, ik hoef vandaag niet per se heen, hoor. Blijf jij maar lekker met dat meisje.
0: Wauw.
1: Oh,
0: hij gooit
1: nee.
0: je voor de bus gewoon.
1: Oh, nee.
0: Hij liet je gewoon. En toen? Wat is toen gebeurd?
2: Hij snapt het gewoon niet. Ja, ik heb uiteindelijk nog een laf excuus bedacht, maar...
0: Maar waarom wil je vanaf daar? Wat was er aan de hand? Was het niet meer leuk?
2: Nee, hoor. Dan... Je hebt de avond gehad en dan denk je daarna wel van... Ja, je bent helemaal niet zo interessant dan ik dacht dat je was.
1: Maar heb je nog tegen die Mattie gezegd van... Hé, hey, dit was wel zeg maar jouw kans om mij te redden. Waarom heb je me niet geholpen?
2: Hij snapt het gewoon niet. Hij snapt er gewoon niks van.
1: Hij dacht, doe gewoon rustig joh. Waarom ben je ineens zo gemotiveerd voor de gym?
2: Ja, hij dacht, we kunnen morgen ook mee. Geen probleem jongen. Blijf jij maar lekker met een meisje.
0: Oh mijn god.
1: Heerlijk. Zo zie je maar. Eerlijkheid duurt het langst, hè?
0: Ja. Maar ik ben benieuwd.
2: Ja,
0: maar wat is het smoes wat je uiteindelijk hebt gebruikt dan om weg te komen?
2: Oh, ik ben wel moe en ik moet ook wel zo een keer naar huis toe. En ja, gewoon zulke simpele dingetjes.
1: En gelijk geblokkeerd toen hij in de auto zat.
2: Oh. Dus, ja, misschien.
1: Misschien. Ik weet genoeg.

0: Nu moeten 6 weken.
1: Ja, ik wist nog wat er gebeurde in Wuhan op een markt. Ja,
2: nee, maar die mensen zijn juist ook vaak heel veilig op zo'n cruiseschip. Omdat ze die quarantaine ook al gehad hebben.
1: Maar ze hebben hem misschien in een systeem ergens zitten.
2: Ach man, in een systeem.
1: Oké, je weet hè. Vorige keer gebeurde iets op een markt. Ik zeg alleen.
0: En mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Het festival ging zaterdag op het laatste moment niet meer door. De tent die de organisatie gebruikte was mogelijk niet veilig, waarna de gemeente de vergunning introk. Balen voor de 20.000 bezoekers.
3: Ik had heel veel zin in. Ik was net wakker geworden pas. En toen had ik allemaal berichtjes gekregen eigenlijk van vrienden. Toen kwam ik dus achter dat het was gecanceld.
0: Balen?
4: Zeker, voor niks. Ik heb 100 euro betaald. Als je ze wilde kopen was wel wat voordeliger. Maar ja, alles is uitverkocht. Het is een heel populair event.
0: Mensen kunnen dus hun geld terugkrijgen, maar ze kunnen er ook voor kiezen hun kaartje te bewaren voor de editie van volgend jaar.
1: Dus nu was het Music Off. We moeten wachten op de volgende.
0: Ja, dit was Music
1: Band.
0: Off. Ja.
1: Fernando. Mr. Good Vibes Only, Lil Kleine, Jonah Fraser, Fashion Week.

0: het officiële WK-lied met Burna Boy. Net Shakira in 2010 heeft ze ons de Waka Waka gegeven. Maar over 2 dagen gaat ze ons Dai Dai geven met de Nigeriaanse superstar Burna Boy himself. Ik heb een verhaal voor je, Donna. Ik hoorde dit, ik las dit en ik dacht, ik heb ook zo'n opslagbox. Maar dit is mij nog nooit overkomen.
1: Vertel het me.
0: Er is een of andere guy die heeft een opslagbox voor €460 genomen. Omdat de originele huren niet betaalde.
1: Oké, ik
0: neem het gewoon over. Het is mijn ding. Uiteindelijk vindt diezelfde man, hier komt de donna, 6,9 miljoen in een kluis. 6,9 miljoen in een kluis. Cha-ching! Laten belden toch de advocaat van de eigenaar van... Hallo, dit is €553.000. Dit geef ik jou om mijn geld terug te krijgen. Dus om die 6,9 terug te krijgen. Nou, daar ging de koper niet mee akkoord. Uiteindelijk werd het €1,1 miljoen.
1: Wauw, hoeveel goede karma heeft die man opgespaard om dit te vinden? Maar ik zeg je heel eerlijk, als dit mij zou overkomen, als ik zo op het knopje zou drukken dat het rolluikje omhoog gaat van die opslagbox. En ik hoor gewoon die engelen geluiden. Ja. En er ligt 6,9 miljoen. Ja. Ja, dan zou ik wel veel meer vragen hoor. Nou, als ik al niet alles zelf hou. Want ik heb het gekocht. Eigenlijk, als ik nu helemaal kolgen op je ga. Ik heb het gekocht. Het is van mij. Ja, sorry.
0: Ja, klopt. Maar je weet dat als jij 6,9 miljoen in een kluis vindt. En je hebt Breaking Bad gezien. Dan weet je dat er ergens een Walter White, a.k.a. Heisenberg, misschien denkt. I'm gonna fuck you up. Snap je dus?
1: Ja, maar je maakt een cruciale denkfout.
0: Ja.
1: Ik heb het niet gevonden. Ik heb het gekocht. Ik heb het niet gevonden. Want als je eigenlijk kijkt naar de eigenaar van die kluis,
0: ja,
1: dan ga je mijn naam daar vinden. Dus eigenlijk moet ik jou dus gunnen om jou mijn geld te geven. Mijn 6,9 miljoen.
0: Wauw.
1: Mijn naam staat toch op die kluis? Ik heb niks gevonden.
0: Dus jij zou deze guy zeg maar niet zijn money teruggeven?
1: Nee, maar je zegt het weer zijn money. Het is mijn geld nu.
0: Nee, maar...
1: Nee, Fernando, dit moet je heel goed snappen.
0: Nee.
1: Mijn naam staat op die kluis.
0: Nee, dat gaat niet werken, man. De principiële toren. Nee, man.
1: Mijn principieel.
0: Maar 1,1 miljoen krijgen is toch netjes? Ik bedoel, ik ken heel veel mensen die mensen snitchen en die krijgen maar €0,0. Maar...
1: Nee, maar eigenlijk heb ik dus 5,8 miljoen verloren die dag.
0: Nee.
1: Jawel, ik heb niet 1,1 miljoen gewonnen. Ik heb er 5,8 verloren. Dat is veel geld.
0: Nee, je hebt 5,8 miljoen in hoofdpijn. Heb je zelf bespaard. Geloof me dat deze
1: als
0: guy...
1: Als ik op mijn jacht ergens met hoofdpijn van 5,8 miljoen... caviar eet en champagne drink... gaat die hoofdpijn heel gauw weg.
0: Oh my god, money.

0: Hey, Boogie with a hoodie.
1: Are you ready?
0: I'm ready. You ready, ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: De zoetigheid voor je oren, oftewel de

Nieuwe tunes kan je altijd vinden in die ene playlist. Nando Leek Sound System op Spotify. Dan vind je muziek van Lijpen, Fali Poepa, Adekunle Gold, Ziggy Dins, Chris Brown, Ashafat. Ja, go get it. Nando Leek Sound System. Keep it hot. Keep it.

met fouten dealen. En mijn gebed het liefst op tijd, of niet voor jou te knielen. Je moet je boot zelf varen en je waggie zelf rijden. Niemand zet het hier voor jou op wielen. En wat is love en wat is eenheid? Je bent helemaal alleen als je probleem krijgt. Ik was

0: kippenvel, man. Shout-out aan Lijpen voor deze, man. Paraplu, go check it out, man. Echt een van mijn favoriete tunes op zijn album. Wauw. Reskeezy met de nieuws van NOS op Dreezy. Was poppin'.
1: Ja, straks hoor je misschien wel de meest dramatische voetbalwedstrijd ooit.

0: smaak straight out the wok.
1: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
2: Air Europa, you decide.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
1: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
4: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
5: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
4: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.

0: altijd goed.
1: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Net papa, net mama. Maar dan kleiner. Babykleding met naam of foto. Direct klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture Moments.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Dat ene fotomoment verdiende iets moois. Op canvas of op metaal. Binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture Moments.
4: Zometeen muziek van KM featuring Idali met Pandova. Voordat we al die beweging gaan uitvoeren, zometeen ook de kwalificatievraag voor Vijf van Fernando. Welke feestdag vieren we aanstaande donderdag? Welke feestdag vieren we aanstaande donderdag? Als je het antwoord weet, laat hem doorkomen via de NPO Luister-app. Nu gaan we luisteren naar Rens Kiesi van het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij een patiënt met het Hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Volgens het ziekenhuis zijn sommige medewerkers in aanraking gekomen met bloed en plas van de besmette patiënt.
6: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook. Maar dat betekent dat een heel aantal van onze medewerkers die daarmee in aanraking zijn geweest, in quarantaine moeten.
5: Gisteravond kwamen in Eindhoven de laatste 2 vliegtuigen aan met 22 mensen van het cruiseschip Hondius, waar het virus uitbrak. Het zijn vooral bemanningsleden. In Amerika hebben 2 politieagenten de acteurs Ben Affleck en Matt Damon aangeklaagd. De agenten vinden dat de personages in de film te veel op hen lijken. De film is geïnspireerd op een zaak uit 2016... waarbij de politie miljoenen aan mogelijk drugsgeld vond. Damon zei kort geleden nog blij te zijn met de samenwerking met de politie.
7: You know, these guys, we went down to Miami. We went on ride-alongs with these guys. We brought them up there in the movie. They were incredibly helpful to the making of this movie. And these police officers that we met down there, who this movie is based on, are outstanding people.
5: De agenten klagen de acteurs aan voor smaad. Moet je via Amsterdam-Zuid reizen? Let dan even op, want de A4 en de A10 zijn op verschillende momenten dicht vanwege werkzaamheden. Duurt tot volgende week maandag. En ook rijden er vanaf morgen 5 dagen geen treinen van en naar station Zuid. Dat heeft ook te maken met onderhoud. Reken dus maar zo'n 30 minuten tot een uur extra reistijd. En Avanti, 31 uit Schijndel, speelde zondag een wedstrijd die ze snel willen vergeten. Tegen een voetbalclub uit Den Bosch kregen ze maar liefst 61 tegengoals. Ze stonden maar met 7 spelers op het veld, die ook nog eens een kater hadden. En er was geen keeper, vertelt speler Bas Lohman.
8: We zullen een vriendenteam starten en we waren van, nou, is goed, gaan we doen. En toen hebben we iedereen bij elkaar gesproken over voetbalervaring. Ik en niet.
9: Oh, eigenlijk niet, maar ja, doe maar, weet je wel hoe slecht je altijd kan. Dit is de 3e keer in heel mijn leven dat ik gevoetbald heb. 2 keer training gehad en afgelopen week veel FIFA gespeeld.
10: En dan is het tijd voor de helft waar de mannen het allerbeste in zijn.
11: We doen ons best. Meer kunnen we ook niet doen.
5: Ja, het duel eindigde in een bizarre 2-61. Krijg je nog het weer? Het is weer even herfst. Opnieuw een dag met buien en af en toe zon. Het wordt 11 tot 14 graden.
12: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info. Of ga naar phonics.nl/awards.
4: Fernando. It's a good vibes only. Rise and shine. It's KM.

0: zometeen Jo Sylvio Young Felix met Toxic. Vorige week schoof je nog aan in de morning. Mocht je meer beelden en dingen willen zien, check sowieso de Instagram van Funnix of funnix.nl. Ja, de awards volgende week donderdag. Dan is het weer zover in AFAS Live. De afgelopen week heb je kaarten kunnen winnen door mee te kunnen, ja, door mee te spelen aan verschillende, ja, spelletjes. Of natuurlijk Hitmachine. Vandaag weer.
1: Tickets winnen.
0: Hey.
1: Maar wij gaan er natuurlijk ook zijn.
0: Ja.
1: Ik vroeg me af, Nando, heb je eigenlijk al een outfit? Want ik weet van mezelf dat ik er vorig jaar super ver van tevoren al mee bezig was.
0: Ja.
1: Ik had zelfs een stylist dat ik in de handen genomen om helemaal iets sliks helemaal klaar te zetten,
0: nice,
1: voor me. Maar dit jaar, ik weet niet, het is ineens volgend jaar al. En ik, ja, ben veel meer bezig met welke toffe artiesten daar gaan optreden dan wat ik zelf aan ga doen.
0: Ja.
1: Heb jij wel al een outfit? Want ik weet, en ik mag dit zeggen, omdat ik een hele, hele goede vriendin ben van jou.
0: Ja.
1: Ik weet dat je broek iets strakker zit dan vorig jaar. Om het even, zeg maar, aardig te zeggen.
0: Ja.
1: Hoe ga je dat oplossen, zeg maar? Heb je al een outfit? Heb je daar zorgen over? Waar sta je mentaal?
0: Nou ja, hier komt het. Ik kom gewoon op het podium in een tent.
1: Nou, zo erg is het nog net niet, hoor.
0: Ik trek zo'n tent aan als outfit. Nee, zeker. Waar ik van geschrokken ben, is... vorige week ging ik wat dingen passen.
1: Ja, voor de awards ook. Of,
0: ja. En toen kwam ik in een aantal winkels. En toen merkte ik dat ik op een gegeven moment... bepaalde dingen niet meer paste die ik voorheen wel paste.
1: Oei.
0: Want voor de duidelijkheid, ik kwam van een L. En ik zit nu op een XXL. Maar dat heeft te maken met... En dan denken mensen, ja, maar ik zie het niet. Ja, maar ik zie het wel. En mijn spijkerbroek ook.
1: Jij bent de X in de Funnix Awards.
0: Zou ik het wel? Sowieso. Extreme, baby. Nee, maar wat het ook is met wat er bij mij altijd gebeurt. Als ik wat zwaarder word, gaat het altijd naar de evenaar. Dus zeg maar het middenstukje bij mij. Zeg maar de buik, de beren. Die wordt letterlijk, zeg maar... Daar komt die pressure. En dan merk je dat die knop op spanning staat. En die blouses, ja, die staan echt op spanning. Dus je merkt als je lacht, dan poppen er gewoon knoppen
1: los. Je mag niet hoesten op het podium.
0: Hoesten, want anders ben ik gewoon naakt. Maar,
1: ja, hoe ga je dat oplossen? Want je kan, kijk, je kan natuurlijk gewoon even een maatje groter kopen. Want dan ben je
0: er vast naaien aan mezelf.
1: Nee, maar dan ben je wel, zeg maar, comfortabeler toch op het podium. Want ik ga die dag, ga ik jou, zeg maar, een beetje bijstaan en helpen met de teksten en zo. Ja. Dus ik ben achter de schermen ook heel de tijd met jou bezig.
0: Ja.
1: Maar ik kan niet ervoor zorgen dat ik je blouse bij elkaar hou op het podium. Dus we moeten wel iets regelen. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja. Ik denk met AI, man. Ik denk zo'n audiovisuele...
1: We gaan gewoon een hologram.
0: Een hologram die daar gewoon met 20 kilo minder... Weet je wat grappig is?
1: En ik denk
0: dat veel mannen hebben het er hier niet over. Omdat we al te stoer doen en weet ik veel wat. Maar weet je, het is... Je kan je gewoon zwaar onzeker voelen op het moment dat je bepaalde kleding niet meer past. Want ik ben iemand... It is what it is, snap ik bedoel?
1: Ja.
0: Maar ik heb de afgelopen tijd veel in mijn hoofd gehad. Er zijn geen smoesjes, maar dan ga ik dus veel eten. En dan op dat moment ben ik er niet van bewust. Tot ik bij mijn moeder langskom, die zegt... Hé, je hoofd is rond, hij past niet meer op een selfie.
1: Oh.
0: Dus, snap je? Maar ze is heel eerlijk. En dan merk je op een gegeven moment dat wanneer je aan het dansen bent... en je vriendin kijkt naar je, ze kijkt niet meer naar jou... maar ze kijkt een beetje naar het midden. En dan besef je van, ah, je ziet de buik.
1: Maar dus, is dan misschien die combinatie... Want we hebben nog een week.
0: We hebben nog een week. Kijk, in een week kan ik geen wonderen verrichten.
1: Nee.
0: Ik ben nu wel water aan het drinken. En ik probeer wat minder lekkere dingen te verwerken. Dus wat ik ga doen...
1: Ja, wat ga je doen?
0: Qua outfit. Ik ga verder zoeken.
1: Ja,
0: naar iets.
1: Koop gewoon een maat groot. Dan heb je die stress ook niet.
0: Zeker, maar hij moet ook niet als een soort...
1: Hij moet niet om je heen vallen, zeg maar.
0: Snap je wat ik bedoel? Ja. Hij moet ook een beetje getailleerd, maar niet te... Waardoor bij het middengedeelte kan het dan... Ziet dan gek uit. Dus hij moet...
1: Maar voor getailleerd heb je wel een taille nodig.
0: Snap je wat ik bedoel? En mijn taille is nu één. Dus, nee, maar ik denk dat veel mensen maken het mee. Ik zie veel boys en veel gasten om me heen. Die zitten gewoon zwaar op.
1: Ja,
0: met,
1: je ziet er hartstikke goed uit. Dus ook met een maatje meer, als hij dan gewoon goed past... You're gonna kill it on stage.
0: Oh, thank you. I'm gonna kill someone with that weight.
2: New music. New music. New music. New music.

0: for Fernando.
1: Ja man, voordat we 5 voor Fernando gaan spelen, wees alert en wees scherp. Dat heb je zo meteen nodig. Welk feestdag vieren we aanstaande donderdag? Dat is de kwalificatievraag. Als je daar antwoord op weet te geven, dan gaat het helemaal goed komen. Althans, dan kwalificeer je voor het spel. Dus wees scherp, wees alert. Welk feestdag vieren we aanstaande donderdag? Laat hem doorkomen via de NPO Luisterapp. Je kan hem gewoon bellen. Kan ook. Dat is een simpele strikken van je feest. 0909-3869-3869. Dit is John en Fraser samen met Lil Kleine. Don Julio Daddy.

0: Thailand's Zara Larsson. She did it again. 5 voor Fernando. Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Als het antwoord ja is, dan is dit het spel voor jou. 5 voor Fernando spelen vandaag met Mark en Nigel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welk feestdag vieren we aanstaande donderdag?
1: Ja, hemelvaart.
0: Ja man, hemelvaartsdag. We gaan beginnen met Mark. Mark, are you ready?
1: Ja, zeker.
0: Go!
1: Oké, okay, pittige saus. Stukjes pizza doet.
0: Peper.
1: Nee, die saus die je erop doet. Knoflook.
0: Oh,
1: en...
0: knoflooksaus en... Jezus, saus. Pasta saus? Nee, fuck it. Is alles.
1: Nee, op de Turkse pizza kan je dat doen. Knoflooksaus en...
0: Turkse pizza, Ja, ik eet geen Turkse pizza, what the fuck, hè?
1: Oh, je eet dat
0: stel iets anders!
1: Je kan het ook,
2: Ja,
0: je moet stel iets anders geven, bro, soms valt het niet en dan moeten we gelijk de volgende.
2: Luister, gisteren hebben we ook een ronde gespeeld en toen kon je niet op dit woord komen, dus ik dacht...
0: Sambal.
2: Inmiddels, ja, weet je wat het is, dus ik kan hem weer erin zetten.
0: Sambal op mijn Turkse pizza.
2: Maar ik heb je gisteren nog uitgelegd wat het is.
0: Dus het was een herhaling van... Oké.
2: Sambal.
0: Sambal.
2: Ja... Dat waren 0 goed, sorry.
1: Ja, maakt niet uit.
0: Maar net. Nigel, are you ready?
1: Ja, man.
0: Go!
1: Het land waar Madrid in ligt.
0: Spanje.
1: Steekt die sigaret mee aan.
0: Aansteker.
1: Gebruikt het om iets tussen je tanden weg te halen.
0: Tandenstoker.
1: Nee, iets anders.
0: Vlosdraad.
1: Yeah. Een klein insect kan heel vaak zijn gewicht tillen.
0: Mier, 500 keer.
1: En wat is Robin van Persie van Feyenoord?
0: Voetballer. Spits, hey. Coach, trainer.
2: Ja.
0: Hoeveel waren dit?
2: 5.
0: Precies.

0: stuur me de juiste richting op. Dan kom ik. Dan kom ik.
1: Jij kijkt nooit meer hetzelfde naar Sambo. Inderdaad, ja, 5-0. Dus Nigel die gaat morgen het spel weer spelen.
0: Tot morgen, Nigel. Mark, sorry.

hier moet je bij zijn. Koop nu je tickets via funnies.nl/

0: gaan we naar de afterparty met kleine John en Chavante in de morning show. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Plaatselijk valt er zelfs een lichte bui. Later vanmiddag overal droog. Ongeveer 13 graden. Dat is Kiesje van NOS op 3 met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In ruim 90 gemeenten gaan mensen vandaag op pad om het aantal daklozen in kaart te brengen. Dat gebeurt niet alleen op straat, maar ook in buurthuizen en scholen.
2: We hebben een groot scala aan organisaties gevraagd om met ons in kaart te brengen hoeveel mensen zij kennen in de situatie van dak- of thuisloosheid. En dan niet alleen de situaties waar je vaak aan denkt, zoals mensen die verblijven in de opvang of op straat, maar juist ook mensen in minder zichtbare situaties van dakloosheid. Bijvoorbeeld bij familie en vrienden op de bank of noodgedwongen verblijven in een auto of op een camping bijvoorbeeld.
1: Het doel is om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. De informatie wordt doorgegeven aan gemeentes die dan beter beleid kunnen maken om deze mensen te helpen. In Bunnik bij Utrecht is een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Daarbij is iemand gewond geraakt. Buurtbewoners werden uit bed gehaald en opgevangen in een hotel. Volgens de brandweer is de brand inmiddels uit, maar is de autozaak wel volledig verwoest. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies kon ontstaan. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. Ja, de twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat, merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op stoelen. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekte de twee naakte passagiers in vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw meegenomen en ze krijgen mogelijk een boete.
0: Seks in een vliegtuig. Ik heb hier wel eens van gehoord, de Malhaal Club. En dan vraag me altijd af, hoe doe je dit? Kijk, ik weet hoe het werkt, zeg maar, gefriemel en waar het in moet en dat soort dingen, gelukkig. Als was ik ook geen vader. Maar in ieder geval, wat ik me dus afvraag, hoe doe je dit in de business class? Want dan zit je daar, dan ga je dus onder de deken, dan ga je dus seksen waar andere mensen ernaast zitten, naakt. Dat is toch... Ja. Nee, maar nou ja, help me, Renske.
1: In de business class kan je sowieso al iets meer liggen, natuurlijk.
0: 100%!
1: Kijk, first class dan heb je natuurlijk helemaal. Dan zit je gewoon echt in zo'n cabine dingetje.
0: Ik zie al stralen. Heb je iets gedaan in de first class wat wij niet weten?
1: Nee, I wish. Ik echt? Had willen dat ik ooit een keer een first class zou kunnen vliegen, bijvoorbeeld.
0: Oh, dat is het bedoeld friemelen.
1: Nee joh, ben je mal? Nee. In dat opzicht gedraag ik me daar wel netjes.
0: Ja.
1: Maar ja, gewoon als je gewoon economy reist, ja, dan...
0: Dan kan je niks. Economy kan je niet friemelen.
1: Dan moet je op het toilet, maar daar zijn ze ook altijd heel erg...
0: Nee, maar dan vraag ik mezelf. Soms hoor je mensen met grote verhalen. Ja, ik heb dit gedaan in de vliegtuig. Maar hoe pak je dit aan?
1: Ja, nou ja.
0: Donna, je hebt altijd van die aparte verhalen en veel meegemaakt in live.
3: Nou, maar nu moet ik je toch teleurstellen.
0: Okay.
3: Het is ook niet echt een wens van mij om in een toilet waar weet ik veel hoeveel vreemde mensen hebben zitten schijten, om daar ergens in zo'n kleine cabine voorover gebukt. No freaking way.
0: Nee, maar snap je?
3: Nee, sorry. Nee hoor.
1: Nee, dan goed, nou was dit natuurlijk in de business class en dan kun je een beetje je stoelen zo klappen en ja, dan...
0: Ik heb ook een keer in business class gezeten en ik zag de opties niet.
3: Is de nood zo hoog? Dat vraag ik me
0: af. Ja, dat vraag ik me af. En letterlijk
1: voor deze mensen wel, ja.
0: Oké, als je het luisteren bent...
1: Het gebeurt, ja. Dus er zullen misschien wel mensen zijn die weten hoe je dat moet doen.
0: Ja,
1: maar ik weet het niet.
0: Als je het luisteren bent en je hebt dus wel eens meegemaakt, laat ons even weten. Ik ben echt benieuwd.
1: Of je hebt dat wel eens gedaan.
0: Snap je wat ik bedoel? Hoe pak je dat aan? Sex in the air.
1: Nou.
0: Fernando. Sfeertje, jongen. Dit soort verhalen. Oei, oei, oei.

0: a.k.a. mokrobioloog Sharifa Zemouri, deelde op Instagram een opvallend bericht over alle sensatie en clickbait rondom het hantavirus. Volgens haar moet de berichtgeving echt anders. Hoe anders? Nou, we hebben dan een lijn. Sharifa, good morning.
1: Goedemorgen.
0: Kun je even zelf uitleggen, ja, want we hebben het over hantavirus, maar voor de mensen die het allemaal gemist hebben, het hantavirus is een virus die je kunt oplopen via uitwerselen, via knaagdieren en dat soort dingen. Kun je een beetje uitleggen hoe het nou precies zit voor ons allemaal? Want je zegt dat dit virus nu groter gemaakt wordt dan het nodig is. Waar raakt dit jou zo?
1: Het raakt mij enorm, omdat we overal op deze planeet meerdere virusuitbraken hebben die weinig tot geen aandacht krijgen. Totdat onze eigen mensen uit Europa, vanuit het Westen, in aanraking komen met de infectieziekte. En dan opeens krijgt het heel veel aandacht. Kun jij je de apenpokken nog herinneren?
0: Apenpokken? Nee.
1: Een paar jaar geleden was er op een gegeven moment een uitbraak in apenpokken. Dat heet nu Mpox. En daar was toen ook heel veel om te doen. Heel veel media-aandacht. Er kwamen ook vaccins vrij. En heel veel maatregelen. Terwijl apenpokken al langer bestaat in Centraal-Afrika. En tot op de dag van vandaag, bijvoorbeeld sinds januari, al 300 mensen in Afrika aan apenpokken zijn overleden. Waarom het mij raakt, is dat wanneer infectieziektes ons raken, dan geven we daar heel veel aandacht aan. En kloppen we het zelfs een beetje op. Waardoor het lijkt alsof het een wereldgroot probleem is. Maar als het plaatsvindt bijvoorbeeld in Afrika of Zuidoost-Azië, dan kijken we daar eigenlijk niet naar om. En dat is wat mij raakt.
2: En eigenlijk zeg je het zelf al, maar misschien voor mensen die luisteren kan je het misschien nog iets specifieker maken. Waarom denk je dat die ziektes dan volgens jou zoveel minder aandacht krijgen?
1: Omdat het ons gewoon niet raakt. Het is een ver weg van mijn bedshow. En ja, wij denken dat als infectieziektes of uitbraken ergens anders plaatsvinden, dat ze niet naar ons toe komen. En omdat het nu een Nederlands schip betreft en er ook Nederlandse slachtoffers zijn gevallen, dan denken wij, oh, wij zijn nu allemaal at risk. Terwijl virussen, die hebben geen visum nodig om te reizen. Dus uitbraken in Bangladesh of in Congo, die veel sneller overdraagbaar zijn en beter overdraagbaar van mens tot mens, wat in het geval van hantavirus niet is, zijn juist meer relevant dan wat er nu op dit schip is gebeurd.
2: Ja, en het laat voor mij ook zien dat mensen die slachtoffers dus minder serieus nemen. Nou, schrikken mensen natuurlijk heel erg van woorden als ratten en virus, maar hoe gevaarlijk is dit virus nou echt?
1: En als je het virus zelf echt oploopt, dus je komt direct in contact met een rat en niet zomaar een Amsterdamse rat die bij ons op de grachten loopt, maar een rat die dus het virus heeft. Bijvoorbeeld er zijn in Afrikaanse of in Zuid-Amerikaanse landen ratten die dit dragen. En je maakt bijvoorbeeld een schuur schoon of die rat die poept in jouw eten en jij eet dat op of jij ademt dan die stofdeeltjes in. Je loopt het virus op, dan kun je er echt flink ziek van worden. En als je een zwak immuunsysteem hebt en je bent wat ouder, dan heb je zelfs ook het risico op dood.
0: Ja, maar kijk, we horen natuurlijk en we lezen er heel veel over, maar hoe zorg je dat je goed geïnformeerd blijft zonder mee te gaan in alle online chaos? Want ja, iedereen hoort ratten, virus. Iedereen wordt bang en denkt dat er een tweede, zeg maar, coronasituatie komt. Dat we allemaal dit in gaan of iets. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap natuurlijk dat wij allemaal een collectieve trauma hebben overgehouden aan de COVID-19-pandemie. Maar om echt goed geïnformeerd te blijven, op dit moment vind ik het zelf ook heel erg moeilijk. Want als ik naar mainstream media luister en kijk, zie ik ook gewoon dat journalisten van gerespecteerde kranten zoals een Parool bijvoorbeeld niet luisteren naar wetenschappers. En toch de boel een beetje opkloppen en groter en meer aandacht geven dan wat het is. Terwijl bijvoorbeeld wetenschappers en zelfs de WHO die zegt, het is niet hetzelfde als COVID. Het gaat niet hetzelfde worden als COVID. Het heeft geen pandemische potentie. Het is allemaal niet zo groot als wat het is. Hou met zoveel aandacht geven. Maar media doet dat niet. Dus ik snap ook, als het zelfs voor mij moeilijk is om goed informatie te vinden en mijn weg daarin te banen als wetenschapper, dan zal het nog moeilijker zijn, denk ik, voor de gewone burger. En daarom ligt ook dus die rol bij mainstream media om dingen niet groter te maken dan dat ze eigenlijk is. En helemaal niet met 30 pushberichten per dag.
0: Oké, duidelijk. Je hebt gesproken. Nou, thanks voor je uitleg. En je hoort het niet. Alles wat viraal gaat betekent meteen paniek. Dus blijf kritisch op wat je online ziet. Dank je wel.
1: Alsjeblieft.

0: Lachen featuring Boef met Leetjes.
1: Are you ready?
0: I'm ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren, oftewel...

0: autodealer.
1: Ja man. Ik hou van hem, man. Die man rapt gruwelijk. Zijn nieuwe album is weer vuur. Go check it out, man. Rode Kaart, out now. Jullie net paraplu van Lijpen. En nog vele andere tunes heb ik in mijn playlist gestopt. Van Adi Koenli Gold, Fali Poepa, Ziggy & Dins, Chris Brown, Ashafar. Ja, check die playlist, man. Nando Leak Sound System op Spotify.
2: You know what, it's your boy B.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 828 88 786 of check istanbulhair.nl.
3: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
4: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
1: Air Europa, you decide.
5: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
4: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
6: Net papa, net mama. Maar dan kleiner. Babykleding met naam of foto. Direct klaar. Picture Moments op Zuidplein.
7: Picture Moments.
8: Hermanos.

0: fotomoment verdiende iets moois. Op canvas of op metaal. Binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture
1: Moments. Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Start je dag vol energie met de good vibes van Fernando. Of ontdek antwoorden op de grootste moderne liefdesdilemma's in de podcast It's Complicated. Of geniet van de beste R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Nu bij Dirk, Unica's jongbelegen plakken. €3,49, lekker voordelig.
3: Zometeen muziek van Frenna, Comas, Jack Harlem met Loving On Me. Mijn grootste nachtmerrie kwam uit. Dit weekend zag ik iets in mijn studio waar ik direct aan moet... Ja, waar ik niet echt blij mee was. Wat het is hoor je zometeen. Met Skizzy gaat je nu meer vertellen over het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Femicide wordt in de rechtszaal bijna nooit duidelijk herkend. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Femicide, vrouwenmoord dus, wordt in slechts 2 van de 100 uitspraken in de rechtszaal expliciet genoemd. Deze universitair docent legt uit waarom het belangrijk is dat femicide benoemd wordt.
5: Het echt benoemen, dat kan bijdragen aan een grotere zichtbaarheid en ook expliciete erkenning waar het in deze zaak nou echt om gaat. Dat kan belangrijk zijn voor enerzijds nabestaanden, maar ook bijvoorbeeld voor het slachtoffer. We hebben namelijk niet alleen gekeken naar voltooide femicidezaken, maar ook zaken waarin het een poging femicide betreft. Dus voor het slachtoffer dat in dat geval er is, kan dit wezenlijk belangrijk zijn.
4: Rechters willen het wel duidelijk benoemen als het gaat om een moord op een vrouw, omdat ze vrouw is. Ze willen dat dan ook zwaarder laten meewegen in de uitspraak. Een betere betekenis van het woord femicide zou daarbij helpen, denken de onderzoekers. De grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van de mbo-studenten in Hogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school lichtte door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens vanaf vandaag gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus naar een andere locatie van het Alpha College gebracht in Emmen. Bijzonder nieuws gisteravond voor het NOS Jeugdjournaal. Het dagelijks nieuwprogramma voor kinderen krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipco schijf. Dat werd bekendgemaakt in het tv-programma Eva.
6: Dames en heren, de winnaar van de Ere Zilveren Nipco schijf is het NOS Jeugdjournaal.
4: Het Jeugdjournaal krijgt die prijs omdat ze volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van het land weet te vinden. En de Amerikaanse influencer Jake Paul kan misschien nooit meer de ring in. Dat zei hij in een gesprek met vechtsportjournalist Ariel Helwani. Jake Paul liep een paar maanden geleden een kaakbreuk op toen hij met Anthony Joshua het gevecht aanging. Hij heeft er nog veel last van en zijn kaak is nog niet goed genezen, maar hij is nog niet klaar met boksen.
7: I'm not done. Like I can just feel it in my spirit, in my soul, in my heart that I have more fights left and unfinished business in my mind.
4: Krijg je nog het weer? Het is weer even herfst. Opnieuw een dag met buien en af en toe ook zon. Het wordt 11 tot 14 graden.
8: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de FunX Awards. En maak kans op tickets. Check de FunX app voor meer info.

0: The Remix. Ja, gisteren heb ik een lichaam gevonden in mijn studio van Mickey Mouse.
1: Nog meer bodies.
0: Ja, Mickey Mouse lag daar. Na een paar dagen geleden zag ik opeens iets snels bewegen. En ik dacht, wat is dit nou? Het bleek een of andere soort muis te zijn die daar niet hoorde. En toen dacht ik, maar wacht eens even. Ik ben iemand... Ik zit al best wel een tijdje. Ik heb nooit eentje daar gezien. Dacht ik van, maar wat is er dan aan de hand? Ik ging dus research doen. In het gebouw zit ook zeg maar een hotel. En zit ook, dus het kan ook zo zijn. En dat zei ook die gozer die zeg maar de eigenaar is van het pand. Het is ook een oud gebouw. Dus weet je, dus ze kunnen overal vandaan komen. Ik heb nu alle gaten laten dichten. Of van die potentiële andere muizen af te komen. Die eentjes dieren. Madonna is heel duidelijk. Als je één muis ziet, zijn er ook meerdere.
1: En er komen wel heel goede tips binnen in de NPO-luister-app. Alemski die zegt bijvoorbeeld, Alemski uit Groen, die zegt, leen een kat van iemand, laat hem daar rond snuffelen tot je geen keuters meer vindt.
0: Ah.
1: Kijk, ik heb wel Rakker natuurlijk, maar dat is een binnenkat. Dus ik vraag me af of zijn jaaginstinct...
0: Je zit erin hoor.
1: Ja, misschien dat hij automatisch verder uit gaat komen.
0: Maar dan gaat hij ook weg als je want je hebt zijn ballen verwijderd. Is het, dan gaat
1: waarom
0: moet
1: je dat nou weer benoemen?
0: Nee, omdat je hem hebt ontmand. Maar zeg maar, is, maar is dan zijn instinct nog steeds intact? Dat vraag ik me af. If you take off the nut.
1: Nou, zijn noten gaat alleen maar om of hij zichzelf gaat voorplanten, ja of nee. Dus als een andere instinct is hij nog intact, hoor.
0: Oké, die werken nog. Ik ga Rakker inhuren.
1: Laten we even doorgaan. Nee, je mag hem niet meer inhuren, aangezien je mij een Rakker dist.
0: Nee.
1: Janice, jawel. Janice, die zegt, muizen komen altijd op plekken waar eten te vinden is. En of waar het lekker warm voor ze is. En ze zijn inderdaad nooit alleen. Waar één is, zijn er meer. Ik had ooit muizen in de keuken die ik uiteindelijk met muizenpasta heb uitgeroeid. Had alles al geprobeerd. De ruimte vrij van eten en of kruimels restjes houden. De geur van eucalyptus vinden ze ook zeer onprettig, by the way.
0: Echt?
1: Succes!
0: Oké.
1: Kan je misschien dus ook proberen. Want
0: eucalyptus,
1: dat is ook wel fijn,
0: gaan spuiten.
1: Wel fijn voor je gasten als ze dan komen, dat het ook nog eens lekker ruikt.
0: Ja, maar dat ruikt lekker hoor. Ik heb mijn eigen parfum heb ik ook daar opgespoten in de lucht. Gewoon.
1: Dat ruikt lekker, maar aangezien je mij ook dist ik jou wel.
0: Maar ik dis jou nooit, dis ik je?
1: Jij zegt dat ik mijn kat heb op, man.
0: Nee, ik zeg dat zijn ballen zijn eraf gehaald.
1: Ja.
0: Dat is niet dissen, dat is de realiteit.
1: Nee, je zegt dat ik hem ontmand heb.
0: Nee, maar als je ballen eraf...
1: Luister nou, dus wat Janice zegt, ze houden van plekjes waar eten te vinden is.
0: Ja, ik heb geen eten daar.
1: Nou, je hebt wel andere dingen, want ik heb net een filmpje gezien dat je die dode muis filmde. Het enige wat ik zag was die vieze vloer daar.
0: Ja, die was vies.
1: En daarom zijn er muizen.
0: Was die vies. Nee,
1: die vloer was vies.
0: Nee, wat zag je op die vloer?
1: Nou, ik vond het een ontmande vloer.
0: Wat zag je daar aan die vloer?
1: Ik zag allemaal spikkels erop en rode dingen. Wat was dat allemaal voor
0: spul? Zijn bloed.
1: Ja, hou op me. Delicia zegt nog, Delcia, sorry, controleer ook je banken. Dat is een fijn muizenhuis. Dus kijk uit
0: je
1: waar
0: banken?
1: Je gaat...
0: Echt?
1: Ja, daar gaan ze tussen zitten, tussen die kussens. Dus de eerste volgende keer dat jij gaat zitten, is Rakker niet de enige zonder ballen.
0: Oh mijn god, neem Rakker mee.
2: English girl named Fiona.
3: Big bad girl named Abiola.
2: Yodi shaped like cola.
3: Back up, bring it to the owner.
4: I'm still up on the rose, can I look?

0: aan een muis. Mickey Mouse zat te chillen in mijn studio een paar dagen geleden. Inmiddels heeft hij het leven gelaten en is hij niet meer. Maar ja, Donna zei heel duidelijk, Nando, als er één muis is, zijn er zeker andere muizen. Ik zeg, nee, Donna. Ja,
1: jawel,
0: Nando.
1: Jawel, een muis komt nooit alleen.
0: Hij komt nooit alleen. Hij waarschijnlijk zijn brada, zijn niffo, die zitten ergens te wachten en te hopen. En toen dacht ik, ja, ik moet nu paraat zijn. Ik moet alert zijn. Wat vind jij? Hoe kom je van die muizen af als er muizen zijn? Cuba hebben we een lijn. Cuba, good morning.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat is jouw advies?
2: Ja, ren. Je hebt echt een probleem.
0: Ren? maar kijk, ik heb zoiets van, luister, het is mijn studio, ik was daar eerder, dus wat gaan we doen? Behalve rennen.
2: Wat Donna net zei, misschien kan je haar kat echt lenen, want wat Donna net zei, dat klopt wel. Want die geur, zeg maar, van een kat, dat jaagt die muizen al weg. Omdat dat, zeg maar, natuurlijk hun vijand is. Dus bijvoorbeeld urine van een kat of een kattenbak of zo in die ruimte, dat kan ze al verjagen. Alleen, het zijn er waarschijnlijk gewoon heel veel. Alleen, jij hebt er maar één gezien.
0: Ah, dus ik moet de urine van Donna's kat opvangen en dat verspreiden in mijn studio.
1: Je kan het voor 50 euro per korrel overkopen.
0: I got you. Ik heb hier, ik ga nu 50 euro overmaken.
2: Maar dat, maar haar kattenbak.
1: Ja, je mag maar oprecht. Dit is wel een goed idee.
0: Kan je kattenbak meenemen?
1: Ik kan wel oprecht. Ik kan gewoon even in zo'n boterhammenzakje. Kan ik een beetje als Rakker geplast heeft. Ik krijg toch een melding. Ik heb
0: heerlijk.
1: Ik heb zo'n smart kattenbak. Heerlijk. Dus hij geeft mij een seintje op mijn telefoon. Your cat has just went to the toilet. Als hij dat gedaan heeft, ga ik naar die kattenbak. Dan neem ik een zakje en een boterhamzakje. En dan kan je dat bij Real Talk ergens neerleggen.
0: Dus ik doe mijn best om een parfum te ontwikkelen in Dedication. Maar nu moet ik eigenlijk een kattengeur hebben.
2: Ja, maar één zakje gaat je echt niet redden.
0: Ik heb meerdere zakken nodig.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ik ga Rakker de kat van Donna inhuren. Cuba, dankjewel voor deze. We hebben Jet aan de lijn. Jet, good morning. Want ik wil niet alleen weglopen. Hardlopen, ik ben van de confrontatie. Hoe kom ik van die Mickey Mouse bradas af?
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Nou, ik ben toch wel voor de no-kill aanpak.
0: Ah,
3: dus
0: oké.
3: Je hebt ook muisvriendelijke valletjes.
0: Oh, leuk.
3: Die zet je neer, doe je een beetje pindakaas achterin.
0: Heerlijk.
3: Als ze aan die pindakaas zitten, dan gaat het deurtje achter ze dicht. En dan kun je ze weer ergens vrij laten. Moet je wel een stukje van je studio afdoen, want ze weten altijd de weg anders terug te vinden.
1: Oh, maar in ieder geval dus levend vangen.
0: Leven, jij bent van het leven.
3: Ja, natuurlijk.
0: Ah, oké. Okay. Jij bent niet van, zeg maar...
3: Ik kan er niks aan doen dat hij een muis is, hè?
1: Oké, daar heeft ze echt een punt, hè?
0: Oké,
1: Oké.
3: En hij komt niet om jouw ballen eraf te bijten, naar huis te spreken. Hij komt gewoon eten zoeken. Of hij houdt gewoon van je podcast.
0: Oh, hij wil gewoon een gast zijn.
1: Real talk met een muis. Waarom heb je mijn broertjes vermoord? Zie je zo? Want dat is het dan eigenlijk, hè? Je vermoordt dan eigenlijk zijn broertjes, dat is zielig.
0: Jij
1: praat altijd over daddy issues, maar dat geef je die muis ook.
0: Knap. Maar hij kan maar een theatervoorstelling komen als hij ooit komt.
3: Ik vond de tips van de kattenbakvulling met urine ook goed en de gaten dichten. En zorg dat je niet eet in de studio.
0: Ik gooi altijd de vuilnis gewoon weg en dat soort dingen. Dus duidelijk. Okay. Dus duidelijk. Ik heb zo'n sonarapparaat gehaald die ik in een stopcontact moet zetten. En die geeft hele hoge piepsignalen af wat ongedierte niet fijn vinden. En dan blijven ze weg. Is mij verteld.
3: Ja, had ik ook gehoord. Maar ik had ooit ratten in de kruipruimte, die bleven gewoon.
0: Die bleven gewoon?
3: Dus. Dat is nog wel een tandje erger.
0: Mijn god, hou ze daar. Lobby. Thanks, Jet. Yo, what up, man? It's your boy for the now.

0: Star Life. Ja. De Modern Mute gaan we weer spelen. Durf je het aan? Ja? Luister dan goed. Ik heb een kwalificatievraag voor je. Waarvan is Bill Gates de oprichter? Waarvan is Bill Gates de oprichter? Ja? Dat heeft hij gedaan, inderdaad. Stuur het door via de NPO Luister-app. Je kan ook bellen. 0909-389-389. Maar je kan gewoon makkelijk via de NPO Luister-app gewoon het antwoord doorgeven. Oké? Okay? Dan spelen we de moordende minuut.
1: Je krijgt puisten. Ja. Je bent moe. Je bent verdrietig.
2: Het is niet voor no reason gewoon.

0: diagnose. En dan kan ik niet. Ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Ja. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's

0: zien we dan? Ja, wisselend. Zon en wolken wisselen elkaar af. Plaatselijke lichte bui laat op de dag. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt zo'n 13 graden. Met de nieuws van NOS op Dreezy. What's poppin'?
1: Rechters hebben het bijna nooit over femicide. Uit onderzoek blijkt dat het woord maar in 2% van de gevallen wordt gebruikt. En dat is een probleem, zeggen die onderzoekers. Femicide is moord op een vrouw omdat ze een vrouw is. En dat moet benoemd worden, zeggen ze.
2: Het is niet een regulier levensdelict. Het is een levensdelict op een vrouw vanwege haar vrouw zijn. Dat kan belangrijk zijn voor enerzijds nabestaanden, maar ook bijvoorbeeld voor het slachtoffer. We hebben namelijk niet alleen gekeken naar voltooide femicidezaken, maar ook zaken waarin het een pogingsfemicide betreft. En het zou toekomstig onderzoek ook vergemakkelijken.
1: Aan femicide gaat meestal een patroon van geweld, controle, stalking en vrouwenhaat vooraf. Door zulke signalen eerder te herkennen, zou de politie en justitie sneller kunnen ingrijpen, is het idee. Is de Britse premier Starmer na vandaag nog premier? Veel politici willen dat hij vertrekt nadat zijn Labour-partij enorm heeft verloren bij de gemeenteraadsverkiezingen. Gisteren hield Starmer nog een toespraak die voor rust had moeten zorgen binnen zijn partij. Maar de roep om zijn aftreden wordt alleen maar groter, ziet correspondent Arjen van der Horst in de Britse ochtendkranten.
3: Starmer is on the brink, kopt de Sun. Starmer staat op het rand van de afgrond. Kabinet in opstand tegen Starmer staat op de voorpagina van de Times. Het is tijd om te gaan, de Daily Telegraph. De muiterij tegen Starmer groeit met een open opstand binnen Labour, kopt de Independent. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar het geeft wel aan hoe wankel de positie is van de premier op dit moment.
1: Starmer zou wel eens net zo kunnen eindigen als Boris Johnson. Die moest 4 jaar geleden aftreden nadat steeds meer van zijn ministers er uit protest mee ophielden. En als je veel kwark eet, heb ik slecht nieuws. De kans is groter dat je steeds vaker voor een leeg schap komt te staan. Volgens de Telegraaf werken producenten op volle toeren, maar kunnen ze de vraag niet aan. Zowel bij de A-merken als bij de huismerken. Een ontbijt met kwark is populairder dan ooit, vanwege de proteïnehype op tv en social media.
0: Fernando. It's a good vibe zone, it's fresh.

0: Good morning. Rafi, 34 jaar uit Rijswijk. Good morning.
1: Hey, good morning.
0: Ja, ik heb gehoord dat jij de morgen nu gaat slopen.
1: Ik hoop het, man.
2: Ja. Kan je misschien, heb je je radio nog aan? Kan je die misschien uitzetten? Want we horen onszelf een beetje dubbel. Nou vinden wij het best lekker om naar onszelf te luisteren, maar dan horen we jouw antwoorden niet zo goed.
1: Ik heb jullie van de luidspreker afgehaald.
2: Kijk, geweldig.
0: Helemaal top. Are you ready?
1: Yes, zeker.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Waarvan is Bill Gates de oprichter?
1: Van Microsoft.
0: Welk virus is er laatst op een cruiseschip gevonden?
1: De hantavirus.
0: Welke kleur is Bert van het poppenduo Bert en Ernie?
1: Bert en Ernie die is oranje.
0: Welk dancefestival ging dit weekend last minute niet door?
1: Oh, ik ben de naam kwijt, weet ik even niet pas.
0: Hoe wordt het jong van een kip genoemd?
1: Het jong van een kuiken.
0: Bij welke stad hoort het voetbalteam Go Ahead Eagles?
1: Deventer.
0: In welk land vind je het berggebied de Dolomieten?
1: Griekenland.
0: Van welk merk is de slogan "Je bent jezelf niet als je honger hebt"?
1: Snickers.
0: Van welk sport ken je Naomi Osaka?
1: Osaka, zo. Tennis.
0: Wat is 12 keer 6?
1: 12 keer 6 is 72.
0: Ja man.
1: Ja.
0: Lekker bezig.
2: Kijk, hij zucht gewoon. Je hoort dat die spanning uit zijn lichaam verdwijnt. Ja. Ja.
0: Kijk of de spanning terecht uit zijn lijf is. Of we het weer terug moeten halen. Hoeveel heeft hij er goed? Oh. Je hebt er 7 goed.
2: Ja.

0: Lekker bezig.
1: Lekker, man.
0: De Dolomieten, Italië.
1: Oh ja, Italië, tuurlijk. Ja,
0: Music
1: ja,
0: On
1: ja,
0: gaat
1: ja,
0: niet
1: ja,
0: door ja. En Bert ja. is geel.
1: Ja, Bert was geel inderdaad.
2: Toen je moet het maar weten. Je moet het maar
1: ja,
2: weten.
1: Je moet het maar weten.
0: Maar je hebt wel een kleurrijke sokkenpakket gewonnen. Namelijk.
2: Ja, nou, pakket. Je krijgt één setje, hè? Want je gaat het nu weer hyper.
0: Gooi je pen erbij. Je
2: krijgt ook geen pen, Nando.
0: Gewoon wat het is.
2: Een mooie limited edition paarse Phonic sokken.
0: Ja, die krijg je.
1: Gaaf. Die ga ik zeker aandoen.
0: Top. Hey. En we willen de foto zien.
1: Ja, is goed.
0: Resolutio, Christian D. Alleen is maar alleen.
3: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was ze vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken.

0: Radio. Mi gente.
1: Are you ready?
0: Yeah. Ready. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: De plek waar je de nieuwste releases hoort. Nando Leaks Sound System.

0: frisse geluiden. De nieuwste release is gepropt en gestopt in één playlist. Now the Leak Sound System. Tunes van Adekunle Gold, Fally Poopa, Lijpe, Siggy and Diz, Chris Brown, Ashafat. Ga checken, man. Nando Leak Sound System op Spotify, baby. Je weet toch, keep it hot, keep it banging.
1: Nando Champions League.
0: Lijpen samen met KM. Droom soms.

0: Skeezy, what's cracking? Good morning, wat heb je zo meteen?
1: Het bedrijf achter het gehackte Canvas heeft een deal gemaakt met de hackersgroep Shiny Hunters. Dat hoor je zo.

0: aan de stoep.
1: Profiteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288786 of check istanbulhair.nl.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test.

0: Je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
2: Woehoe!
1: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag.
2: Woehoe!
1: En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Net papa, net mama. Maar dan kleiner. Babykleding met naam of foto. Direct klaar. Picture Moments op Zuidplein.
4: Picture Moments.
5: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
3: Dat ene fotomoment verdiende iets moois. Op canvas of op metaal. Binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein.
4: Picture Moments.
6: Nieuw op NPO Start. De dramaserie Mokro's.
7: Ik ben verscholen getrapt.
8: Hoe ga je ouders dit vertellen?
7: Niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
9: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
10: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
11: Ik doe toch mijn fucking best!
6: Stream Mokro's. Gratis op NPO Start.
12: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
13: Oh, wat betekent dat voor mij?
12: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
13: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
12: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
13: En moet ik verder nog ergens op letten?
12: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
14: Zometeen een overheerlijke mix van Miguel Keidel. It's time to get started. Starten we met het nieuws van NOS op 3 met Rens Keezy van NOS op 3. Was poppin'.
15: Het bedrijf achter het gehackte Canvas heeft een deal gemaakt met hackersgroep Shiny Hunters. Shiny Hunters stal vorige week gegevens van 275 miljoen studenten, docenten en onderwijsmedewerkers wereldwijd. Het moederbedrijf van studie-app Canvas heeft een deal gemaakt met hackers, zodat gegevens niet online komen en misbruikt kunnen worden. Tech-redacteur Joost Schellevis weet meer over de deal.
16: Het belangrijkste is dat Shiny Hunters belooft dat individuele klanten van Instructure niet worden afgeperst. En dat is wel iets waar de vrees toch wel voor toenam toen erop bleek dat Instructure niet zou willen betalen. En nu is dus de belofte dat dat niet gaat gebeuren en dat dan dus de data van klanten, dus van studenten uiteindelijk en medewerkers, dat die veilig zou moeten zijn.
15: Het is niet duidelijk of er los geld is betaald. Dat hadden de hackers wel geëist. Mijn tech-collega heeft nog geprobeerd dat te achterhalen.
16: Ik heb het vanmorgen ook nog gevraagd aan Shiny Hunters. En die willen daar ook verder niet op ingaan. Dat is waarschijnlijk onderdeel van die overeenkomst, dat daar verder niks over naar buiten wordt gebracht. Maar je kunt er wel vergif op innemen dat daar echt wel is betaald.
15: Opnieuw zijn er mensen aangehouden bij een AZC-protest in Apeldoorn. Het is de 4e dag op rij dat er demonstraties zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Een lokale verslaggever zegt tegen Omroep Gelderland dat een grote groep zich weer had verzameld bij een rotonde. Volgens de verslaggever was er opvallend veel jeugd op de been. In de wijk werd op meerdere plekken zwaar illegaal vuurwerk afgestoken. De afgelopen dagen zijn in totaal al tientallen aanhoudingen geweest. Ook gisteravond dus. Hoeveel is niet duidelijk. Bij de arrestatie van een leider van een drugskartel in Mexico zijn ook huisdieren in beslag genomen. De man hield 7 tijgers in een kooi. De dieren worden in de Mexicaanse drugswereld vaak ingezet als statussymbool en afschrikmiddel. Er werden ook vuurwapens, drugs, auto's, motoren en contant geld in beslag genomen. En goed nieuws voor mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam. Ze worden gecompenseerd. Het dancefeest werd op het laatste moment afgelast omdat de gemeente de vergunning introk. De feesttent zou niet veilig zijn. Organisatie Loveland zegt niet moeilijk te doen over die compensatie.
17: Als Loveland zijnde gaan we er altijd netjes mee om. Hebben we ook met COVID gedaan. Het is nu nog wat kort dag hoe we dat precies gaan doen. Maar we gaan dit netjes oplossen met iedereen.
15: Bezoekers kunnen hun geld terugkrijgen of hun ticket gebruiken voor volgend jaar. Krijg je nog het weer? Het is weer even herfst. Opnieuw een dag met buien en af en toe zon. En het wordt 11 tot 14 graden.
18: Wow. Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Funix Awards. En maak kans op tickets. Check de Funix app voor meer info.

0: 25 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Brenna.
2: This thing.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Funnings Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar funnings.nl/awards. En stem op jouw favoriete artiest. Funnings Awards.
3: Ik kan me voorstellen dat je heel graag naar de Funnings Awards wil. Ja toch? Hey. Speel dan zometeen mee met Hitmachine. Stuur nu via de NPO Luister-app Hitmachine. Als je mee wil doen met dat spel. Want als je het spel sloopt en kilt, dan ga jij naar de Funnings Awards. Dus geef jezelf op met Hitmachine. Stuur het even op via de NPO Luister-app. Nou, luister even naar het nieuws. Een beetje wolken en zon. Mixen elkaar af. Wisselen elkaar af. 13 graden. Reskizi van het nieuws van NOS op 3 van NOS op 3. Good morning.
4: Goedemorgen. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen omdat het bedrijf veel post te laat door de brievenbus heeft gegooid. Het postbedrijf krijgt bij die boete van toezichthouder ACM. PostNL is het er niet mee eens, zegt mijn collega Ruben.
5: PostNL die zegt, we hebben te weinig mensen, we hebben te weinig postbodes, krapte op de arbeidsmarkt. We doen er alles aan om die mensen te behouden. Er gaan te veel mensen met pensioen en daar stromen te weinig nieuwe mensen in. Dit is allemaal overmacht.
4: De boete gaat over 2023. Toen bezorgde PostNL 90% van de brieven binnen een dag, terwijl dat 95% moest zijn. Vanaf juli krijgen ze een extra dag om brieven te bezorgen, want vanaf volgend jaar mag het bedrijf er zelfs 3 dagen over doen. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo weinig vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer 1/5 van de Nederlanders had volgens het CBS vertrouwen in politici. In 2016 was dat ruim 1/4. Het CBS keek ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen. Maar ook dat percentage is lager dan ooit. En mensen in Japan moeten de komende tijd met saaie zakken chips doen. De grootste chipsmaker in het land zal een deel van de chips gaan verpakken in zwart-wit verpakkingen. Vanwege de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan nafta. Dat wordt vaak als oplosmiddel gebruikt voor drukinkt. En dat wordt dan weer gebruikt voor zakken chips. Japanners kunnen onder meer de lichtgezouten aardappelchips binnenkort in een zwart-wit zak tegenkomen.
0: Fernando. Konnichiwa.

0: dit een spel waar je zeker mee moet doen. 21 mei is het zover. Volgende week donderdag. En zeg, ik zeg je, Saskia en Joël. Zo, die hebben er zin in. Saskia.
1: Ja, hallo.
0: Good morning. Hoeveel ga je er goed hebben?
1: Ik denk 3.
0: Je denkt 3. Joël, denk je 4?
2: Ik denk sowieso allemaal.
3: Oh.
0: Oh.
3: Maar je gaat dus in ieder geval voor 4.
2: Minimaal 4.
0: Oké. Minimaal 4, oké. Oké. Maar gaat Saskia hoger of niet?
1: Is goed, dan doe ik 5.
0: Oh.
3: Oh.
0: Oh, oké.
3: Maar Joël, ga jij dan voor 6?
2: Ik ga voor 6 dan.
3: Saskia, ga jij dan voor 7?
1: Nee, ik pas.
3: Oké, dus dat betekent, en voor de goede orde, dat Joël er 6 goed moet hebben.
0: Joël, we beginnen met een nummer uit 2018 van

0: jammer, jammer.
1: Saske.
2: Hij stikt gewoon in zijn...
1: Hij was dichtbij. Hij stikt erbij ervan. Dat een meisje me kill. Saskia, you did it.
3: Nee.
1: Verkeerd gedacht. Jij gaat naar de Phonics Awards.
3: Dankjewel.
1: Ja, wie ga je meenemen?
3: Mijn mannetje.
2: Leuk man. That's love. Nou, ik moet wel zeggen, Joël, je had het wel echt goed gedaan. Want er zaten er echt een paar bij die misschien maar een jaartje verschilden. En die had je ook alsnog goed.
1: Ja.
0: Klopt. Jammer. Volgende keer beter.
2: Zo is het, man.
1: Dat is jezelf af en try again. Goed bezig, man. Lobby, man. Morgen, same time, same

0: is in the room, Travis Scott. We hebben Gandalf in the room.
1: En Gandalf is ook wel de highest in the room.
2: Hey.
0: Hey.
1: Ja, toch? Ja, de man is lang, hij tovert. Pam,
0: hij moet wel je stok meenemen, die heb je niet bij je.
2: Hij heeft hem altijd
1: geen
2: bij zich.
1: Geen commentaar.
2: Hij heeft hem altijd bij zich op een geheime plek.
1: Ik kan het zeggen. Oh ja. Hij is er altijd.
0: Altijd tevoorschijn.
1: Je weet.
0: De lawsuit. Dat
2: is leuk, hij haalt hij eruit, hoor.
1: Ik kan zeggen, dat is het HR, het Phonics.nl.
0: Wat kwijt, man.
1: Ja, gisteren was je een beetje teleurgesteld dat ik geen vraag voor je had.
0: Dus ja, man.
1: Ik heb er vandaag wel eentje.
0: Hi.
1: Wat is een tune voor jullie waarvan je denkt... Zo, die is qua instrumental super lekker. Goeie vibe, je catcht hem meteen. Maar heeft eigenlijk best wel diepe lyrics. Dat je denkt, wow, dit had... Eigenlijk echt niet verwacht bij deze pokoe.
0: Maar diep in de zin van depressief of diep?
1: Okay. Kijk, ik zal even een voorbeeld geven. Je hebt bijvoorbeeld Future met Mask Off. Als je die beat hoort, denk je, wow, we gaan helemaal los. Maar eindelijk heeft deze man het gewoon over drugsgebruik, paranoia zijn, eenzaam zijn. Dat je denkt, wow, eigenlijk als je deep down op die lyrics ingaat, best wel gek eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: We schreeuwen Perkinson, gewoon gek in het refrein. Ik kijk als eerst even naar Donna. Ik zie Nando graven.
2: Kijk, ik had net, stelde je de vraag ook eventjes, maar toen had ik hem even anders begrepen. Maar die zit nu wel in mijn hoofd.
1: Okay.
2: Want ik dacht dat de tekst anders was dan wat je had verwacht. Dus de vibe klinkt leuk, maar het is toch iets anders.
1: Okay.
2: Jullie kennen allemaal wel dat liedje van la la la la long, la la la la long, dong di dong dong dong.
1: Ja.
2: Nou, eigenlijk forceert hij gewoon zijn lala in iemands poepgat. Daar gaat dat... Luister.
1: Wow.
2: Luister.
1: Wow.
2: I look into your eye. Niet eyes, eye. I'm looking in your big brown eye. Ja.
1: Gaat het echt over de poepgat?
2: Ja, en that's no lie. Hold up, guys. Oh, I wanna make you sweat. Sweat until you sweat no more.
0: Dan ga je zeker zweten als je
2: and
0: daar komt.
2: And if you cry out,
0: ow,
2: I'm gonna push it some more.
0: Oh,
2: nee. Ja, daar gaat hij over.
0: Deze is bro.
2: Luister, daar gaat hij
0: over. Kijk, en nu vind ik het moeilijk. Maar zeg maar,
1: ik moet vrij nemen naar deze
2: daar
1: info.
2: Daar gaat hij over.
0: Wat?
2: Maar weet je wat
0: kut is? Ze heet ook volgens mij In a Circle. Ja, nu snap ik waar die circle vandaan komt.
2: Precies, en wow. He's looking in a big brown eye, niet ijs.
1: Ja,
2: hij heeft nooit ijs gezet.
1: Dit is wel uiteindelijk het principe waar ik naartoe wil gaan. Soms luister je gewoon die lyrics en denk ah, de vibe klinkt, wat la la la la long. Ja. Je denkt, hey, happy vibe. Ja. Ja. Maar dat hebben we nu gewoon over
0: een la la in het oog.
1: Hey, gewoon rape shit bijna.
2: Ja,
1: gewoon. Hey,
2: ja echt, want I see you from across the room. Hij wist al lang wat hij ging doen.
0: Maar waarom in die billen dan? Waarom
2: I'm gonna, if you cry out, I'm gonna push it some more.
0: Maar dat gaat toch ook in die pony?
2: Nee, maar dan gaat ze niet, misschien niet huilen.
0: Oh, jawel hoor. Misschien
2: dat
0: je...
2: Jeetje, Vida.
0: Ze zijn niet meer kloppen. Ik ben helemaal flapperige gast hier zo.
2: Flapperige
0: gast.
2: Ja, dan kan je, weet je, je kan er eigenlijk al gewoon niet meer overheen.
1: Nee.
2: Kom hier maar gewoon even.
1: Nou, laat ik het niet maar zo zeggen. Zo meteen de rewind heb ik dit niet klaarstaan. Laat ik dat ook even voor me. We gaan niet in...
0: Gaan we hem draaien?

0: eerlijk, ja, ik twijfel hoor. Nee. Ik dacht, hij heeft het gewoon over poenie eten.
1: Nee, maar zo zie je maar, Nanda, je bent nooit te jong om te leren.
0: Ik heb iets geleerd, man. Ik ga anders luisteren naar Inner Circle.

Ook zo'n trek in echte Asian streetfood? Bij Wokholi vind je de lekkerste wokgerechten. Dagvers, 100% halal en bereid door echte Aziatische chefs. Laat je wok bezorgen in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Of kom gezellig eten bij een van onze filialen. Bestel direct via wokholi.nl. Wokholi, pure smaak straight uit de wok.

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: BME Legends. Jack and Jones. Cars. Gabbiano. Cast Iron. Sams. Altijd een sterke, wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonixAds.nl. Your city, your sound.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
1: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Hermanos! Ja, dat dacht

0: en plus. Zainab Foods, authentieke Surinaamse smaken bij jou thuis.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Start je dag.

0: R&B, hip-hop en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Zometeen muziek van Ira Star, maar ook nu sta je hier van S&P ga je horen. Fernando Don en ik hebben het net luid en duidelijk besproken. Soms voel je echt een vibe bij een tune op basis van de instrumental. Maar is de tekst eigenlijk wel vrij rauw? Nou, ik heb er zo meteen eentje voor je klaarstaan die dat eigenlijk perfect bespiegelt. Alleen welke dat is, dat hoor je zo meteen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske en NOS op 3. Een hele goede morgen.
4: Goedemorgen. Het vertrouwen in politici is op een dieptepunt. Dat blijkt uit cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek. Zij melden dat in 2025 maar zo'n 21% van de Nederlanders van 15 plus vertrouwen in politici had. In 2016, bij de eerste meting, was dat nog 27,5%. Opvallend is dat jongeren iets meer vertrouwen in politici hebben dan ouderen, legt deze onderzoeker uit.
5: Want in de cijfers die ik ken, zijn de uitkomsten daarvan vaak best wel wisselend. Dus ik ken ook wel gegevens waaruit blijkt dat jongeren juist wat minder vertrouwen hebben in de politiek en in de democratie. Hier zie je juist het omgekeerde.
4: Het CBS ziet vaker dat de sociale situatie meer invloed heeft op vertrouwen in de politiek.
5: We zien heel erg dat het politiek vertrouwen erg afhangt van de partijvoorkeur of van iemand welke opleiding iemand heeft gedaan. En die verschillen zijn doorgaans wel groter dan leeftijdsverschillen.
4: Het vertrouwen in de Europese Unie groeit juist. Meer dan 50% van de ondervraagden heeft vertrouwen in de EU. In 2012 was dat rond de 39%. Rusland heeft meteen na het aflopen van het tijdelijk staakt het vuren weer droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In Kiev werd het luchtafweersysteem ingeschakeld en kregen inwoners het advies om naar de schuilkelders te gaan. De witsnuitdolfijn, die eerder deze maand aanspoelde bij Egmond aan Zee, is alsnog dood gegaan. Het dier was opgevangen in Annapolona. Het leek goed met hem te gaan. De dolfijn zwom weer zelfstandig rond, maar ineens ging het slecht. En in Almere loopt de voetbalkoorts op. Almere City heeft halve finales van de play-offs bereikt en daardoor komt promotie naar de Eredivisie langzaam in zicht. Een verslaggever van Omroep Flevoland wilde weten hoe hoog de koorts inmiddels is opgelopen in de stad en vroeg eens rond.
6: Bijzonder spannend.
7: Ja, het leeft wel in de stad, ja.
8: We gaan door, hè? Dus,
7: Met neefjes en dan hebben we wel contact over de voetbal, dus dan is het altijd wel leuk.
6: Bijzonder spannend.
9: U heeft ook last van het virus?
10: Ja, het had een virus zeker.
9: Het Almere City koorts virus.
11: Oh, dat wou ik zeggen.
12: En Feyenoord, hè?
9: Feyenoord, wat zegt u nou?
12: Veel belangrijker.
9: Is toch Almere?
12: Ja, nou, weet ik wel, maar je mag er wel voor Feyenoord zijn.
4: Krijgen nog het weer. Het is weer even herfst. Opnieuw een dag met buien en af en toe zon. Het wordt 11 tot 14 graden.
13: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info. Of ga naar phonics.nl/awards.
3: Quincy. Where do we go is onderweg. Eerst nu sta je hier van SFB.

0: En soms moeten we eigenlijk best wel beter luisteren naar de lyrics.
1: Rewind and rewind and play it back. Oh yeah.
0: Met Quincy. Nou, misschien herken je het ergens wel. Hè? Soms hoor je een tune en die beat eronder is zo goed dat je meteen weer opgezogen wordt in die vibe. En zonder te beseffen, wat zijn nou eigenlijk de lyrics die ik hoor? En des te ouder ik eigenlijk word, des te meer ik daar wel naar probeer te luisteren. Zeker als een artiest bijvoorbeeld een nieuw album dropt. Meteen ook eventjes goed luisteren naar de lyrics. Wat wordt er nou daadwerkelijk gezegd? Want als ik even terug in de tijd ga, denk bijvoorbeeld aan Mask Off van Future. Banger van een tune. Ik denk dat als je in een urban club staat en je draait die pokoe, dat iedereen sowieso losgaat.

zulke leuke dingen. Passion Fruit van Drake, dat is ook zo'n tune. Gaat over een afstand die hij voelt met iemand. Het gaat over trust issues hebben. En een relatie die langzaam stuk loopt. Terwijl dat echt een soort happy feeling beat eronder heeft. En dan kijken we dan ook nog even ietsjes verder terug naar Waves van Mr. Props. Dat is zo'n tune, ja, die laat je een beetje zweverig voelen. Geeft je een hele relaxte vibe. Maar eigenlijk gaat het nummer over mentale struggles en jezelf kwijtraken. Mocht je hem nog nooit zo beseft hebben, ja, dan kan dit nu je eerste moment zijn om er gewoon goed naar te luisteren en het echt tot je te nemen. Je hoort Waves van Mr. Props dus. Dat is Rewind of Phonics. Een hele goede morgen.

0: nog serie kijken.
1: Juist, en dan voordat je het weet is het 11:30, 12:00, 12:30. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
0: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
1: Ja, dat niet.

Citywide, the Phonics. Mashup. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet gaan raden om welke twee tunes het gaat die ik dus samen heb gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. En als jij die dus zometeen door je speakers hoort en je denkt bij jezelf, Quincy, ik weet echt de juiste antwoorden. Ik wil ze heel graag aan je doorgeven. Nou, dan kan dat via de NPO Luisterapp. Die staat zoals altijd voor je open. In dit specifieke geval wil ik dus weten welke twee tunes het om gaat die ik samen heb gemixt. Ben je de nummer 1 die de juiste antwoorden heeft toegestuurd? Dan ga je naar huis met prachtige paarse Phonics sokken. Ja, trust me, die wil je winnen. Alleen voordat het zover is, moet je natuurlijk wel de juiste antwoorden kunnen toesturen. Dus luister.

0: Mashup.
1: Welke twee tunes heb je zojuist gehoord tijdens de Morning Mashup? Dat kan je nu laten doorkomen door middel van een appje in de NPO-luisterapp. Ben je vervolgens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Dan krijg je van mij prachtige paarse Phonics sokken. Ja. Nog één keer, welke twee tunes heb jij zojuist gehoord tijdens de Morning Mashup? Drop het in de NPO-luisterapp. Ben je misschien zometeen Phonics sokkenrijker?

twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik samen heb gemixt. Dat is de bedoeling van het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. De NPO-luisterapp die heeft wat antwoorden binnengekregen. Alleen of er juist tussen zitten, daar ga jij en ik zo meteen naar luisteren. Nu kan het zo zijn dat je zegt, ja Quincy, ik kom pas net aan op kantoor. Ik heb hem nog niet eens gehoord. Dan zou ik zeggen, luister even goed mee. Speciaal voor jou nog één keertje die Morning Mashup.

Bertie zegt, je bent op zoek naar Tuesday van Jonah Fraser en Burna Boy met Last Last. Gaby die zegt Burna Boy met Last Last en Jonah Fraser met Chara in Waka. En Angelo die zegt Burna Boy met Gabona en Jonah Fraser met Tuesday. Dus we hebben wel wat verschillende varianten binnengekregen. Alleen welke variant is die?

Dat is het juiste antwoord. Dus dat betekent verder dat jij de eerste bent die de juiste antwoord heeft toegestuurd. En je bent de Funnix Goodie Pakket Rijker, a.k.a. die prachtige paarse Funnix sokken. Er zijn natuurlijk meerdere goede antwoorden binnengekomen, maar er kan er maar één de snelste zijn. Niet getreurd, morgen ben ik bij je terug. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Want ja, dit is niet de eerste, maar het zal ook niet de laatste.

goedgekeurd. De Phonics Awards natuurlijk in de AFAS Live. We beginnen aan te komen bij de laatste tickets die je dus nog kan bemachtigen via phonics.nl. En stemmen kan dus ook nog op je favoriete artiesten. En daar meteen over gesproken. Een van de genomineerden is Latifah in de categorie Artist of the Year Female. Alleen nu heeft zij dus online aangegeven dat ze dat echt oprecht enorm waardeert dat zij genomineerd is. Maar dat ze eigenlijk te weinig gedropt heeft om er aanspraak op te maken. En dat je dan dus vervolgens beter kan kijken naar een Delisa of Kaya Imani. En als je dat zo uitspreekt, dan heb ik echt bijzonder veel respect voor je. Want als je dat kan zeggen en je steeds zo kan delen, dan heb je niet alleen een groot hart, maar heb je ook gewoon een enorme grote persoonlijkheid. Dus een hele dikke shout-out naar Latifah hiervoor. Dat gezegd hebbende, een van die kanshebbers voor die Phonics Awards, waarvan zij zegt, daar kan je beter naar kijken. Die heb ik nu voor je klaarstaan en heb ik het over Kaya Imani. Samen met Dior hoor je nu tijdens Rewind hier op Phonics, My Boo. Phonics!

0: en Sean Paul met Boosty tijdens Rewind op Phonics. En gisteren nog was het dus zover, de roast of Kevin Hart. Het ging er weer genadeloos aan toe. En Usher, die kwam ook echt lijp. Alleen wat hij deed, dat hoor je zo meteen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske. Wat heb je zo meteen voor ons?
1: Nou, straks hoor je over welke reclame er vorig jaar het meest is geklaagd.

0: Ook zo'n trek in echte Asian streetfood? Bij Wokholi vind je de lekkerste wokgerechten. Dagvers, 100% halal en bereid door echte Aziatische chefs. Laat je wok bezorgen in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Of kom gezellig eten bij een van onze filialen. Bestel direct via wokholi.nl. Wokholi, pure smaak straight uit de wok.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.

0: Nederlands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Met zometeen muziek van Dave & Terms, maar ook 501 van Bilal Wahib ga je horen. Gisternacht was het dus zover, de roast of Kevin Hart. Er gingen punchlines links, rechts, diagonaal, voor, achter. Ze kwamen alle kanten. Maar Usher die kwam ook heel gek. Alleen wat hij heeft gedaan, dat hoor je zo meteen. Eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske, NOS op 3. Een hele goede morgen.
4: Goedemorgen. Is de Britse premier Starmer na vandaag nog premier? Daar lijkt het tot nu toe wel op. De Britse premier is nu in overleg met zijn ministers. Eentje daarvan is zojuist opgestapt. De roep om Starmer's optreden wordt steeds groter nadat zijn Labour-partij enorm heeft verloren bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij kan wel eens net zo eindigen als zijn voorganger Boris Johnson, zegt correspondent Arjen van der Horst.
5: Ja, dat klopt. Dat begon ook met ministers die in opstand kwamen. Toen stapte zijn minister van Financiën op. Toen gingen de sluisdeuren open. De ene na de andere minister stapte op. Ja, en zo klapte Boris Johnson's regering in elkaar en kon hij niets anders doen dan aftreden. Nou, als dit met Starmer gebeurt, kan het heel snel gedaan zijn met zijn premierschap.
4: Starmer ligt vooral onder vuur omdat hij Peter Mandelson benoemde als ambassadeur, terwijl al bekend was dat hij nauwe banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Instructure, de maker van studie-app Canvas, heeft een deal gesloten met de hackers van Shiny Hunters. Vorige week maakte Canvas bekend dat de gegevens van miljoenen docenten en studenten waren gestolen bij een hack door die groep. De hackers eisten los geld, anders zouden ze de data online gooien. Maar volgens Instructure hebben de criminelen alle data weer verwijderd. Daar heeft mijn tech-collega Joost zo zijn twijfels over.
6: Ik moest ook een beetje lachen, eerlijk gezegd, om de verklaring van Instructure. Want ze zeggen, de data zijn aan ons geretourneerd. Maar zo werkt dat niet met data. Tenzij je een CD-ROM op de post doet of zo. Nou, dat is niet hoe deze hackersgroepen werken.
4: Het bedrijf heeft waarschijnlijk los geld betaald, maar wil daar niets over zeggen. En het Walibi-reclamespotje van vorig jaar voor hun jaarlijkse Fright Nights is de reclame waar het meest over geklaagd is bij de stichting Reclamecode. In de video is een bange, bebloede vrouw te zien die opgesloten zit in een glazen kooi en wordt aangeboden als veilingobject. Aan het eind van de veiling zakt de vrouw door de bodem van de glazen kooi, waarna de ramen van de kooi besmeurd raken met bloed. Over het spotje kwamen bijna 900 klachten binnen. Krijg je nog het weer? Het is weer even herfst. Opnieuw een dag met buien en af en toe zon. Het wordt 11 tot 14 graden.
7: Wow. Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Funnix Awards. En maak kans op tickets. Check de Funnix app voor meer info. Of ga naar funnix.nl/awards.
3: Quincy. Zometeen Raindance door je speakers. Is 501, Bilal Wahib en Ronnie Flex.

0: Dit is de Morad met Mansori. En Asha heeft Kevin hard vernederd tijdens de roast.
1: Phonics Rewind. Met Quincy. Rewind.
0: Als er iets is waar je mij dolgelukkig mee maakt, dan is het wel een roast. Op het scherpst van de snede iemand belachelijk maken. Ik hou ervan. Een beetje zoals die radiobattle die Chris en ik samen hadden, weet je wel. I live for that shit. Maar ja, Justin Bieber die is een keertje geroast. Vorig jaar was het NFL legend Tom Brady. Maar gisteravond was Kevin Hart aan de beurt.
2: I know this is something I gotta do. But I don't know why you chose to do this.
3: What you about to do?

Hey, ik moet zeggen, ik loef deze remix wel van Burn, man. Kevin Hart is letterlijk geburnt. Maar goed, het origineel, die heb ik nu voor je klaarstaan tijdens Rewind of Phonics. Dit is Asher met Burn.

The Boogie with the Hoodie, Party and Get Drunk. Zometeen tijd voor een bizar bakkie, want het gaat om een hele rare Europese kampioenschap. Maar wat het is, dat hoor je zo.

is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal die je thuis zometeen weer kan gaan delen, zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou is wel de vraag, hoe loopt het bizarre verhaal die ik jou ga vertellen af? Dat kan je zometeen droppen door middel van een appje in de NPO Luister-app. Dus ik zou zeggen, pak hem maar alvast bij. Kan je zometeen lekker snel meereageren. En terwijl je dat doet, vergeet eventjes niet de benen te strekken. Misschien even wat water te pakken, misschien een cakeje. Je hebt hard gewerkt begin van deze ochtend, dus je hebt het verdiend, Voor het verhaal van vandaag neem ik je mee naar onze zuidenburen, België om precies te zijn. En die kunnen al wel eens wat raar doen, zeggen wij natuurlijk altijd. Maar wat ik deze keer heb gelezen, ja, dat kan je niet eens bedenken. In het plaatsje De Pannen, vlakbij de zee, hebben ze een Europees kampioenschap waarvan ik dacht, ik moet gewoon een klein beetje schelden. Hoe de fuck kom je hierop? Er komen ook echt mensen op af. Sterker nog, er komen gewoon ook echt nog eens fans op af. Ja, ik lieg niet. Het is een echte competitie. Ik zweer het je. Je gaat het echt niet geloven als ik je zo meteen vertel. Alleen aan jou is natuurlijk de vraag, wat voor soort Europees kampioenschap is er daar in België? Is het antwoord A, het EK meeuwenschreeuwen? Antwoord B, het WK schenentrappen? Of antwoord C, het EK racen in gemotoriseerde badkuipen? Ja, helemaal gek toch? Wat voor Europees kampioenschap is daar dan toch gaande? EK meeuwenschreeuwen, antwoord A. Antwoord B, het EK schenentrappen? Of antwoord C, het EK racen in gemotoriseerde badkuipen? Welk antwoord denk jij dat juist is? De NPO Luister-app, die staat voor je open. Drop je gedachten erin. En vergeet ook niet om lekker wat water te drinken.

0: Ty Dolla Sign samen met Post Malone, Spicy tijdens Rewind of Phonics. En wat voor Europees kampioenschap is er toch te vinden in dat Belgische plaatje De Pakken?
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar.

0: zorgen ervoor dat je je benen gaat strekken. Zorg dat je even wat lekkers te drinken gaat nemen. Misschien een klein happie moet helemaal goed komen. Dan kan je wat beter nadenken over die vraag. Want ja, wat voor Europees kampioenschap is er toch te vinden in dat Belgische plaatje De Pannen? Was dat antwoord A, het EK meeuwenschreeuwen? Het antwoord B, het EK schenen trappen? Of antwoord C, het EK racen in gemotoriseerde badkuipen? Nou, Rick, die was er vliegensvlug bij in de NPO Luisterrap.
1: Ja, het is gewoon meeuwig schreeuwen. Ik heb die gasten gezien. Nou, dat is echt niet normaal. Wat doen ze die geluiden? Ja, het is gewoon meeuwig schreeuwen. Ik kan het niet, maar die gasten kunnen het wel. Dus ik ga voor A. Meeuwen schreeuwen.
0: Het lijkt ook bijna alsof je ballon aan het opblazen bent, Rick. Maar in ieder geval antwoord A. Kubra, die komt met ook een voice memo.
2: Ja, Gio, het is sowieso antwoord C. Het racen in gemotoriseerde badkuipen. Hoe verzin je het? Ik denk dat dat het is. Oké, bye bye.
0: En tot slot zie ik ook nog eens Jeffrey. Die zegt ook, ja, ik denk antwoord A. Ik had hierover gelezen. En toen heb ik vervolgens mijn schoonzus verteld dat ze mee moest doen. Maar dat werd niet echt gewaardeerd. Wauw. Wauw, dat je dit tegen je schoonzus hebt gezegd. Respect. Nee, jokes. Anders wordt zo meteen gecanceld. Dat is ook niet de bedoeling. Maar welk antwoord is toch juist? Wat is er toch voor Europees kampioenschap te vinden in dat Belgische plaatje De Pannen? Het EK meeuwenschreeuwen, het EK schenen trappen of het EK racen in gemotoriseerde badkuipen? Nou ja, het mooie van alle is, alle antwoorden bestaan echt. Alleen specifiek in dat Belgische plaatje is het juiste antwoord. Antwoord A, dat is dus het EK meeuwenschreeuwen. En dan denk je bij jezelf, Quincy, dit verzin jij. Dit kan helemaal niet echt zijn. Nou, weet je, ik ga het jou gewoon laten horen. Hey, wat is dit, man? We hebben te veel tijd deze wereld, man, dat we dit soort EK's organiseren. Maar ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Denkt iemand van de Phoenix fam van, ja, ik kan ook heel goed als een meeuw schreeuwen. Dat ben ik wel benieuwd. De NPO Luisterrap, die staat in ieder geval open. Daar kan je het eventjes laten doorkomen, ja? Even schreeuwen als een meeuw, als je dit goed kan. Je hebt er in ieder geval veel stamina voor nodig. Net Jan en

Wie kan er een mail goed nadoen? Nou, op basis van het verhaal dat ik je net vertelde. EK, mail is schreeuw, wie bedenkt het? Ik kreeg als eerst een voice memo binnen van 010. Hey, dit is nog geen mail. Zo zie je maar, niet alles wat uit 010 komt, dat klinkt dus heel erg goed. Ik heb er nog eentje binnengekregen van Roelof. Hey, die klonk wel een stukje beter. Shout-out naar jullie, man. Echt.

0: Rest in peace, Pop Smoke, Dior. Dior είναι η Τέλε Ριουάι Top Phonics. Zometeen gaan we samen heerlijk de middag opstarten met onder andere Stefano Summer en de Bare Minimum van Fresh en KM. Maar kan je dus ook tickets winnen voor de Phonics Awards? Ja, volgende week donderdag is het zover. Wil je die tickets winnen, stuur dan alvast Hitmachine in de NPO Luisterapp. En terwijl je dat doet, word jij en ik nog geblist met het laatste nieuws van Renske NOS op de 3. Wat heb je zo meteen voor ons?
1: Ja, het verkeer op de A16 bij Rotterdam zag waarschijnlijk iets bijzonders voorbij komen vanochtend op de snelweg. Wat het was, dat hoor je zo.

0: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar AirEuropa.com en boek jouw droomreis.
1: Air Europa, you decide.

0: maken bij jou thuis.
1: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar airEuropa.com en boek jouw droomreis.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
4: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
7: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
8: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
9: Caterinara, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je

0: van Fresh en KM. Maar ook Summer ga je horen van Savanio. En kan je tickets winnen voor de Phonix Awards? Stuur of als hitmachine in de NPO-luisterapp als jij ze graag wil winnen. En terwijl je dat doet, word jij en ik ook geblest met het laatste nieuws. Renske, NOS op 3, een hele goede middag.
1: Goedemiddag. Het gaat hart tegen hart in de Britse ministerraad. De druk op premier Starmer om op te stappen wordt steeds groter, vertelt correspondent Arjen van der Horst.
2: Verschillende ministers hebben tegen Starmer gezegd dat hij moet aftreden. En ze hebben hem gevraagd een tijdspad bekend te maken voor zijn vertrek. Maar ja, zojuist is via de BBC ook de reactie van de premier uitgelegd. En hij zet zijn eigen ministers voor het blok. Hij zegt, willen jullie me weg hebben? Kom maar op, daag me maar uit voor het leiderschap.
1: Om een leiderschapsverkiezing te houden moeten er minstens 81 Labour-partijleden een handtekening hebben gezet. Dat is nog niet gebeurd. Starmer ligt vooral onder vuur doordat hij Peter Mandelson noemde als ambassadeur, terwijl al bekend was dat hij banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Ook leed zijn Labour-partij een grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht voor angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden. En wie vanochtend op de A16 reed, had iets opmerkelijks kunnen zien. Een man op een fatbike reed over de vluchtstrook. Beelden van Rijkwaterstaat hebben het vastgelegd. De fatbiker rijdt, zo lijkt het, op zijn dode gemakje over de snelweg tussen auto's en vrachtwagens. Zijn reis duurde zo'n 10 minuten. De politie hield hem aan net voor de Van Brineoordbrug. En in New York is een speciale bibliotheek gemaakt waar je alle stukken uit het Epstein-dossier kan lezen. Een non-profit organisatie heeft alle 3,5 miljoen pagina's uit het dossier uitgeprint en daar meer dan 3000 boeken van gemaakt. En al die boeken bij elkaar weegt nogal wat, zegt de organisator.
3: They weigh about 17.000 pounds.
1: Ja, het doel van deze bieb is om verontwaardiging te creëren zodat er echte verantwoording komt. Niet iedereen mag trouwens een bezoekje brengen aan deze Epstein-bibliotheek. Alleen journalisten en advocaten zijn welkom. Krijg je nog het weer? Het is weer even herfst. Opnieuw een dag met buien en af en toe zon. Het wordt 11 tot 14 graden.
4: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info. Of ga naar phonix.nl/awards.
0: En als je tickets wil winnen voor die awards, stuur dan hitmachine in de NPO Luisterapp.
5: It's not my fault. Oats made me do it, bro.

hier zo on air. Als je ze on air wil winnen, moet je voor nu alleen maar hitmachines sturen in de NPO-luisterapp. Dan weet ik dat jij ready to rumble bent en dat je hoofd heet is om dus die twee tickets te bemachtigen, ja? Dus nog een keertje hitmachine in de NPO-luisterapp. Slide erin, wie weet heb je mij zo meteen aan de lijn. Draai ik ondertussen nog eventjes een heerlijke throwback voor je. Coolio LV, Gangsta's Paradise. En ja, even jalla jalla, snel, haas je naar die NPO-luisterapp.

21 mei, dan is het zover. Dan gaan de Phonix Awards 2026 plaatsvinden. Ja, de laatste tickets die zijn nog in de verkoop. Kortom, je moet nog snel zijn als je daarbij wil zijn. Onder andere optredens van Broederliefde, Kaya Imani, Kulas, Cho. Kortom, dit wil je toch niet missen. Ik heb twee strijders aan de lijn. Die

0: tickets willen winnen. En dan beginnen we als eerst met Gerson. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, de Phonix Awards komen eraan. Wie is jouw favoriete artiest van dit moment van Nederlandse bodem?
1: Ja, sorry, maar Frenna die blijft het toch wel nakken.
0: Frenna blijft het nakken. Ja, wat vind je van die nieuwe release Starlife?
1: Ik vind hem lekker. Het enige is, die beats die blijven altijd hetzelfde. Maar ja, wat hij erop spit is toch uiteindelijk wel lekker, hoor.
0: Dat is het toch. En ja, ze zeggen ook altijd never change a winning team. Als het werkt, werkt het.
1: Dus dat.
0: Hey Gerson, je hebt aan de andere kant van de lijn ook echt een heavyweight zitten. Dat is namelijk niemand minder dan Prins. Een hele goede middag, broski.
2: Goedemiddag.
0: Ja, geldt het voor jou ook dat Frenna jouw favoriete artiest is van Nederlandse bodem? Zeg je, nou Quinn, ik kijk toch nou liever naar iemand anders.
2: Frenna 100.
0: Frenna ook 100. En deel je die mening ook, dit nieuwe tune, die werkt wel van hem?
2: Ja, ook. Wel, die beat is inderdaad gewoon typisch Frenna. Maar ja. Gewoon een nieuw laagje eroverheen, toch?
0: Ja, toch? Ja, wat ik zeg, never change a winning team. Hij laat het nog steeds lukken. Hij laat het nog steeds gewoon lukken. Maar goed, mannen, we zijn hier niet om over Frenna te discussiëren. We zijn natuurlijk om tickets weg te gaan geven. Eén van jullie gaat winnen tijdens de hitmachine zometeen. Alleen voordat we die gaan spelen, wil ik wel toch eventjes de spelregels goed hebben uitgelegd. Ik laat je zometeen een geluidsfragment horen. Laat voor het gemak zeggen dat het Frenna met Pretty Girls is. Dan zeg ik dat er ook bij en ik zeg, die komt uit 2024. Is de volgende tune nieuwer of ouder? Stel je voor, ik draai daarna Tupac met Changes. Dan is jouw antwoord natuurlijk Tupac. Changes is ouder dan dat Pretty Girls is. Vervolgens draai ik nog een geluidsfragment. Laten we zeggen, dit is Zaza. Dan is de vraag, is Zaza nieuwer of ouder dan de tune daarvoor? In dit geval dus Changes. Zeg jij nieuwer? Nou, dit blijft net zo lang doorgaan totdat het juiste aantal is bereikt. Is dat duidelijk, mannen?
1: Yes, jammer.
0: Oké, Gerson, hoeveel tunes denk je achter elkaar goed te kunnen raden, broski?
1: Deze is lastig. Ik ga toch voor vier
0: stuks. Oké dan, Prins, je hoort hem zeggen. Vier stuks. Ga jij voor vijf of zeg je, nou weet je, laat Gerson het maar regelen. Ik heb er vertrouwen in dat hij gaat falen.
2: Ik laat hem het regelen.
0: Oké dan. Dat betekent dat je achterhoofd kan leunen, Prins. Gerson, ben je ready to rumble?
1: Yes, sir.
0: Oké dan, dit is de eerste tune. Is dit over? Je hoort nu Is dit over? Van onder andere Ronnie Flex en Tabitha. Komt uit 2017. Is de volgende tune nieuwer of ouder?

0: Nee.
1: Mino Lop komt uit 2016. Hey meisje uit 2018.
2: Hey, twee jaartjes verschil.
1: Sorry, broski. Ja, ik moet streng zijn en ook rechtvaardig. Want anders is Brins niet blij met mij. Want hij is nu wel de winnaar van die twee tickets voor de Phonix Awards. Gefeliciteerd. Ja, zo makkelijk kan het dan zijn, hè, Brins. Een beetje achteroverleunen en die tickets komen jouw kant op.
2: Precies, we
1: weer. Gerson, ik zou zeggen, blijf luisteren. We geven nog meer dan genoeg tickets weg. Blijf spits, blijf actief. En in het geval van Brins, blijf even hangen. Gaan we ervoor zorgen dat het in orde wordt gemaakt.

0: dood. En dat kan ik niet. Ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Ja. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij

Post Malone samen met Swae Lee, Sunflower tijdens Rewind of Phonics. Voor een kwartiertje is tijd voor Kwart voor Quincy. Drie tunes die ervoor gaan zorgen dat jij en ik heerlijk in de energie gaan komen. Dus heb je hete tunes liggen waarvan je zegt, die geven energie? Drop ze dan in de NPO Luister app. Ja.

nog iets meer dan 10 minuten te gaan. Er is 12:15 en dus tijd voor 12:15. 3 tunes die jij en ik gaan draaien om ervoor te zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. En als je dat zo hoort, wat is dan zo'n tune die nu bij jou naar binnen springt, waarvan je zegt, als je die draait, dan krijg ik heel veel energie. Je moet er eigenlijk zoveel energie van krijgen dat als je op kantoor op dit moment bent, dat je als een stuiterbal rondvliegt, zeg maar. Daar ben ik naar op zoek. Kan je nu droppen in de NPO luisterapp. Je kan natuurlijk sowieso daar altijd je gedachten met mij delen. Alleen in dit geval wil ik van je weten welke tune er zoveel energie aan jou geeft, dat we hem zometeen moeten gaan draaien. Ja? We krijgen vaak heerlijke suggesties binnen, eigenlijk altijd wel. Het is ook heel vaak heel erg moeilijk kiezen. Dus ik ben heel erg benieuwd waar we vandaag mee gaan komen. Zo'n tune waarvan ik zeg, nou, daar zou ik nu wel goed op gaan, is een Day and Night van Kid Cudi. Vind ik wel heel erg goed. Die nieuwe pokoe van Frenna, die gaat ook wel lekker. Zit, ja, veel rhythm in. Veel rhythm, you get me? Maar het belangrijkste is, waar ga jij lekker op? Dat kan je nu droppen in de NPO luisterapp. Die staat voor je open. Ik ben heel erg benieuwd waar je gedachten heen gaan. En wie weet wil je dan zometeen voorbij komen tijdens 12:15.

het is 12:15, dus tijd voor 12:15. Drie tunes die jij en ik gaan draaien om echt voor een energieboost te gaan zorgen. Er zijn meerdere goede tunes binnengekomen, dus er is een mooie selectie samengesteld. De eerste tune die binnen is gekomen, die komt van Gifaro. Die zegt, Quinna, wat zegt een J Koppig met Jong Felix? Giftig. Nou ja, ik zeg dat het zegt. Eerste tune 12:15.

We zijn jong, maar denken wij zijn oud. Die mensen spreiden verhalen en dat maakt zwijgen goud. Iedereen is gesneden hier uit zijn eigen hout. Ben even snel geland, weer in NL, het is hier grijs en koud. Zocht ik minder naar money, had ik nu tijd voor jou. Maar we zijn samen vertrokken en je begrijpt me nou. Als deze shit niet zou lukken.

tunes kunnen gewoon terechtkomen bij Kwart voor Quincy. Want de album van Lijpe Rode Kaart was dit Toto speciaal voor Ashraf. Tijdens Kwart voor Quincy. En Chris en Fruiter, die zitten alweer klaar voor de show. Die wordt natuurlijk heet, dus je hoeft helemaal nergens naartoe. Alleen voordat we daar zijn, eerst nog tijd voor het laatste nieuws.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
2: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
3: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
4: Kei Tornada, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/keitornada.
3: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
5: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
6: Air Europa, you decide.
7: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
8: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
9: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke rotibarra,

0: Line-Up Foods. Authentieke Surinaamse smaken bij jou thuis.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Ons vertrouwen in de politiek was vorig jaar ontzettend laag. Slechts 21% had vertrouwen in politici. Dat is het laagste niveau sinds 2016, toen het voor het eerst gemeten werd. Het Sociaal Cultureel Planbureau vertelt wat voor redenen mensen geven voor dat lage vertrouwen.
1: Er zijn grote problemen in Nederland, maar de politiek lost dat eigenlijk niet op. Ze zijn met zichzelf bezig. En we zagen dat vooral het kabinet Schoof in die laatste periode heel erg impopulair was, eigenlijk onder alle kiezersgroepen.
0: En mogelijk is het vertrouwen inmiddels dus wel weer wat hoger, omdat we nu een nieuw kabinet hebben. Van alle leeftijdsgroepen hebben 15 tot 25-jarigen het meeste vertrouwen in de politiek. Nederlanders tussen 65 en 75 het minste. Een fikse boete voor PostNL. Een bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen, omdat in 2023 de post te vaak te laat werd bezorgd. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat ze te weinig personeel hebben. Maar daar heeft de toezichthouder geen boodschap aan.
2: Ze moeten doen wat nodig is. En daar kunnen betere arbeidsvoorwaarden bij helpen. Daar kan innovatie bij helpen. Dat is aan PostNL. Wij zijn er om toe te zien dat PostNL voldoet aan de wet.
0: Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, dat is een gids die klimmers begeleidt, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Hij is al de vijfde bergbeklimmer deze maand die een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. En in Japan zijn zakken chips in het nieuws.
3: Potato chips nado no package wo junji shirokuro no 2-shoku ni henkou suru to torikisaki ni tsutaeteita koto ga wakarimashita.
0: Ja, je hoort hem zeggen. Een Japanse snackmaker gaat binnenkort hun populairste chips verkopen in zwart-wit verpakking. Vanwege de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. Ook een Japanse drankenfabrikant neemt maatregelen en gaat etiketten niet meer bedrukken. Japanse fabrieken zouden die grondstof uit China kunnen halen, maar daar willen ze juist economisch minder afhankelijk van zijn. Het weer vanmiddag af en toe zon met in het oosten kans op een bui bij 11 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met ook kans op hagel en onweer dan bij maximaal 13 graden.
4: Wow. Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de FunX Awards en maak kans op tickets. Check de FunX app voor meer info.

de Phonics tracks die sneller bewegen dan de Amsterdamse vergunningen last minute ingetrokken worden. Bijvoorbeeld Russian, hij zet zijn producer Magic erop. Rao Alejandro, die brengt die Latin flavor aan. Wizkid, die brengt gewoon een Afro vibe. Nieuw binnengekomen op positie 31 is deze heerlijke Vapongo.

0: Mensa, Serrano en Dopeboy met Ben met Serrano hier op Phonics. En ik heb gisteren dus een record geldbedrag uitgegeven.
1: Hey Chris. Chris, even uitdas. En ik voel me weer helemaal fris. Ik ben niet meer depressief. Rij die tunes.
2: Chris.
0: Kijk, om toch wel een hele bijzondere reden was ik gisteren dus niet Chris en Fruitig door je speakers. Misschien weet je wel van mij dat back in the days, echt jaren geleden, dat ik als vluchteling van Rwanda naar Nederland ben gekomen. Dus je kan je voorstellen dat ik het ene na het andere asielzoekerscentrum heb gezien. Wij als gezin, maar ook ikzelf, heb best wel veel zijpaden gehad in mijn leven. Ik ben bijvoorbeeld echt al 14 keer verhuisd in mijn leven. Mind you, ik ben 29, dus gemiddeld om het jaar woon ik weer ergens anders. En het houdt niet op, niet vanzelf, want gisterochtend heb ik met een hele trotse moeder aan mijn rechterzijde bij de notaris getekend voor mijn allereerste koopwoning. Shit! Kijk, ik ben excited, man. Het is sowieso crazy dat ik in mijn eentje in de stad Utrecht een huis heb kunnen kopen. Maar wat het voor mij dus extra speciaal maakt, is dat ik dan in de ogen keek van de vrouw die er alles aan gedaan heeft om ons een mooie toekomst te bieden. Letterlijk haar hele hebben en houden heeft ze achtergelaten om uit een oorlogsgebied te komen. Om te zien dat haar zoon als eerste van al haar kinderen een huis koopt. Ja, en dan deze reactie van haar te horen, dat is voor mij gewoon alles.
3: Hey, wat is dat voor jouw woning, hè? Hier is de woning, hè? Is het huis? Eigen huis? Eigen daar? Gefeliciteerd.
0: Ja, echt, ik hou van mijn moeder. Kijk, je weet nooit waar het leven je naartoe brengt. Maar zolang je positief blijft, het licht volgt, keihard werkt en achter je doelen aangaat. Geloof me, de blessings gaan jouw kant op komen. God zegen! Een hele goede middag. Russian Alejandro Whiskit hoor je nu.

0: 25 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lawrence.
0: Frenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Boerenliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

0: esa sonsonaría. Por ti, ¿quién lo diría? Que hasta la esquina hasta esa sonsonaría.
1: Ik zou wel even je tank vol gieten als je op date gaat voordat je dit soort dingen krijgt.
2: Mic check, 1, 2. Is this thing on? Mic check.
1: Okay. Het dagelijkse moment dat we in de songteksten duiken van onze favoriete Phonics tracks. En dat doen we door de zinnen even helemaal uit te gaan spitten met de linecheck. En ja, toch even checken wat die artiesten allemaal roepen. Vandaag in het bijzonder Lil Kleine en John en Fraser, want ja, Kleine is op gas geven deze dagen. En dan met deze track.
3: Kom je halen, het is 5 voor 7. Als ik pull op in die 9-11.
1: Hij wil een dame ophalen in een hele dikke Porsche. En dat brengt mij eigenlijk op het volgende. Hoe ben jij erachter gekomen dat je een date moet ophalen überhaupt? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar zelf nooit zo over nadacht. Of dat ik dat überhaupt een ding vond. Tot ik een paar collega's hier sprak. Bijvoorbeeld de Quincy, Annelijn. Kijk bijvoorbeeld Annelijn, hè. Zij vindt het echt een afknapper als een man haar niet ophaalt op een date. Of überhaupt geen Uber of iets stuurt, weet je wel. En dat heeft me ook wel een beetje aan het denken gezet. Moet je iemand ophalen op een eerste date? Hoe denk jij hierover eigenlijk? Wanneer ben jij erachter gekomen dat je je date blijkbaar moet ophalen bij een eerste date? Wat zijn jouw gedachten hierover? Ik ben benieuwd naar je hersenspinsel. Deel met me in de NPO Luisterapp. Moet je iemand ophalen op een eerste date of niet?
4: New music.

in zijn dikke Porsche 911. Ja, maar is dat prettig dan dat je wordt opgehaald, bijvoorbeeld als vrouw zijn op een eerste date? Nou, ik had een discussie achter de schermen bij met collega's, onder andere Quincy en Annelijn. Kijk, Annelijn die zegt, joh, het is gewoon bijna een moetje. Een man moet een vrouw ophalen op een eerste date of iets van een Uber sturen. Alleen, ja, ik was daar niet echt mee bezig. Ik was benieuwd hoe jij hierover denkt. Ruby die zegt in de NPO-luisterapp, yo Chris, nee, eerste date sowieso niet ophalen. Iedereen op zichzelf. Wat als de date niet leuk is of een klik ontbreekt? Moet je eerlijk zeggen, Ruby, ja, dat snap ik wel. Kijk, voor hetzelfde geld voel je hem niet helemaal. En dan moet je alsnog dus met die persoon in de auto zitten om diegene naar huis te brengen. Dus ja, ik snap Ruby wel. Eens even kijken. Seaham, die laat weten in de NPO-luisterapp. Ik kwam daar pas achter toen een guy ooit zei, stuur maar de locatie, ik zie je daar wel. Vond ik eerst normaal. Tot mijn vriendin helemaal losging van, haalt hij je niet op? Sindsdien kijk ik toch echt anders naar. Niet eens omdat ik niet zelf kan gaan, maar het voelt wel attent als iemand de moeite doet. We hebben ook Aisha in de NPO-luisterapp. Een jongen stuurde ooit gewoon een Uber naar mijn huis zonder moeilijk te doen. Dat moment dacht ik wel van, ja, dit voelt verzorgd. Niet eens om het geld, maar meer dat hij gedachte had van, ik wil dat jij veilig en chill aankomt. Sindsdien vind ik het ook meer dan normaal. Alle jongens die dat niet doen, zijn geen echte mannen, vind ik. Oeh, Aisha! Altijd ervoor zorgen dat je als vrouw veilig ergens aankomt of vertrekt. Oké, dit zijn hele duidelijke meningen in de NPO-luisterapp. Maar ik lees ook wel heel vaak terug, onder andere van Fellin. Beter gaan.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: Net papa, net mama, maar dan kleiner. Babykleding met naam of foto. Direct klaar. Picture Moments op Zuidplein.
2: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
3: Dat ene fotomoment verdiende iets moois. Op canvas of op metaal. Binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture
4: Moments. Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
5: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
6: Air Europa, you decide.
4: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
5: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
7: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
8: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim €20.000 wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
9: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
10: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
11: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
12: Ik ben van school afgetrapt.
13: Hoe ga je ouders dit vertellen?
12: Niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
14: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
15: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
16: Ik doe toch mijn fucking best!
11: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
17: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
18: Oh, wat betekent dat voor mij?
17: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
18: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
17: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
18: En moet ik verder nog ergens op letten?
17: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland voert weer beschietingen uit op Oekraïne. Nadat het staakt het vuur afliep, werden ruim 200 drones afgevuurd in de richting van Kiev. Dat zegt president Zelensky. En ook Oekraïne stuurde drones de lucht in, waardoor het vliegverkeer in een deel van Rusland een tijd stil lag. Dan gerechtigheid voor de man achter deze plaat. Let's get down, to business. Give you one more night to get it. Nou, DJ Chesto, het gaat inderdaad om business, want hij sleept een Amerikaans belastingkantoor voor de rechter vanwege verkeerd belastingadvies. Chesto krijgt nu gelijk en krijgt 14 miljoen euro schadevergoeding. Volgens de rechter heeft zijn Amerikaanse advocaat hem niet goed ingelicht over het feit dat hij ook in de VS belasting moest betalen. Want daar woont Chesto grotendeels. Jarenlang vulde DJ Chesto zijn belastingaangifte daardoor verkeerd in, want er meer belastingkosten en ook boetes. Het reclamespotje waar het afgelopen jaar de meeste klachten over binnenkwamen bij de stichting Reclamecode ging over de Fright Nights van Walibi. Er kwamen 889 klachten binnen over deze reclame, waarin te zien was hoe een vrouw in een glazen kooi werd geveld.
1: Hey, ma! De andere man!
0: En daarna valt de vrouw door een shredder heen en zit alles onder het bloed. Walibi trok die reclame terug na veel kritiek, omdat rond die periode ook Lisa van 17 werd vermoord en er veel aandacht was voor femicide. En examenleerlingen op een school in Breda keken gek op toen ze de examenzaal inkwamen. De muur van de gymzaal daar hangt helemaal vol met groene planten. Een bedrijf dat het heeft geregeld weet wel waarom.
2: Uit onderzoek weten wij dat planten kunnen helpen stress te verlagen. Nou, wat is een van de meest stressvolle periodes? Examenperiodes.
0: Nou, de leerlingen zien dus een halve jungle in de examenzaal om de stress te verlagen. Maar of de leerlingen zelf dat ook nuttig vinden?
3: Ik was er eerder van afgeleid van die planten dat ik echt dacht van wow.
4: Ik heb ze eerlijk gezegd niet echt per se gemerkt.
5: Ja, ik zat helemaal vooraan de eerste rij. Dus ik had wel goede zicht op die planten.
0: En heeft het geholpen?
5: Voor mijn gevoel niet heel erg.
3: Het zag er gezellig uit, maar voor de effecten die qua van oh, het is rustgevender en dat heb ik echt niks van gevoeld.
0: Het weer vanmiddag af en toe zon met in het oosten kans op een bui bij 11 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met ook kans op hagel en onweer dan bij maximaal 13 graden.
6: Wow. Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards en maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info of ga naar phonix.nl/awards.
7: Jonna Fraser en Lil Kleine hoor je zometeen naar Macar met Mood.

artiest. En aan jou de vraag. Eigenlijk een hele simpele vraag. Welke artiest hoor je vandaag in de Beat Blender? 5 korte stukjes aan muziek, maar wel met een herkenbare stem. En als je het antwoord weet, drop het dan in de NPO Luisterapp. En doe dat ook nog eens heel snel, want dan kan je er vandoor gaan met exclusieve Phonic sokken. Dus zet je radio ietsjes harder. Welke artiest hoor je hier? Beat Blender. 5 hele korte stukjes aan muziek van 1 artiest. Een hele bekende artiest.

0: No Games van Dior featuring Cansophonics. Beat Blender. 5 tracks van 1 artiest en een blender. En aan jou de vraag, welke artiest hoor je? Nou, zometeen krijg je hem nog een keer te horen. Maar we eerst even een rondje langs de velden maken in de NPO Luisterapp. Want het gaat niet zo heel goed in die app. Jamie gaat namelijk voor S10. Nou, Jamie, deze is...
1: Deze is fout, man.
0: Nee, niet goed. Deference zegt SBMG. En Maxime denkt dat het Chief is.
2: Everybody's so creative.
0: Ja, heel creatief. Maar niet het juiste antwoord wat ik zoek. Dus ik ga hem gewoon nog een keer laten horen. 5 tracks van 1 artiest, a.k.a. de Beat Blender. En ik ga het nog mooier voor je maken. Je krijgt een extra hint van me mee. Want deze rapgroep uit Rotterdam... werd groot door een samenwerking uit te brengen met Jer van Broederliefde. Welke

de vragen. Welke artiest hoor je vandaag in de blender? Ik zie al wat antwoorden voorbij komen in de NPO luisterapp die dus niet goed zijn. SBMG bijvoorbeeld. Niet goed. Gio zou het zijn. Ook niet goed. Mocht je niet luisteren en je hebt hem niet gehoord. Nou, zo klonk hij vandaag. Met als extra hint dat deze rapgroep uit Rotterdam werd groot door een samenwerking uit te brengen met Jer van Broederliefde. Ja, daar kom je maar uit op één naam.

0: gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Lekker bezig, Finé. Hey, jij gaat er dus voor zorgen met die sokken. En de tracks die erin zaten waren Stop met typen, Casablanca, Op de weg, Love Song en Alles delen. Hey, als je dit zo hoort, Finé, is er een track waarvan je denkt, ja Chris, die moet je draaien voor me?
1: Dan zou ik die echt die van Casablanca willen horen, man.

0: 5'9" brown eyes.
1: Dave en Tams Raindance hier op Phonics. Iets over 3:30 in de middag. En net als jouw leven zijn de socials ook op volle toeren aan het draaien. Dus je krijgt van mij 3 nieuwtjes waar iedereen online het over heeft.
2: Oh my god, heb je het al gehoord?
3: Wat erg.

gemeente trok de vergunning dus last minute in. Omdat daar een hele grote tent was die blijkbaar niet veilig genoeg was. Maar nu zegt de organisator Loveland dat de bezoekers dus hun geld terug kunnen krijgen. Of een ticket kunnen bewaren voor volgend jaar. Tenminste, als je de originele koper bent. Want alle mensen die een kaartje hebben gekocht via een resale, ja, die zijn gewoon faya. En er zijn mensen die een laptop stelen. En er zijn mensen die blijkbaar unreleased Beyoncé muziek meenemen en jatten. Volgende week begint in Atlanta namelijk het proces tegen een man die ervan wordt verdacht harde schijven en laptops van Beyoncé's team te hebben gestolen tijdens haar Cowboy Carter Tour. En daar zat niet zomaar wat op, want volgens de politie ging het om onuitgebrachte muziek, toekomstige setlist, tourbeelden en geheime bestanden van een van de grootste artiesten ter wereld. Dus het bizarre van dit alles is, die spullen zijn na de arrestatie nog steeds niet teruggevonden. Dus ergens op de wereld is er muziek van Beyoncé wat dus nog niet uitverkocht is en uitgebracht is. En over uitverkocht gesproken, 90% van de tickets zijn al loose. Dus ik blijf het zeggen, jij moet erbij zijn. 21 mei, AFAS Live.

zat. Dus hier gaat het niet om wie er al gearriveerd is, maar wie op punt staat om door te breken. En jouw stem is meer dan belangrijk. Laat hem vooral doorkomen via Phonics.nl. Komt er ook nog eens bij. Als je stemt op je favorieten via Phonics.nl, kan je ook nog eens

0: de stad.
1: Kevin, Roxy Dekker met Jij hebt mij hier op Phonics. Zometeen ook eerst Size met Tropical. En het had niet heel veel geschild. Of Trobi on the Beat had een internationale hit met Karol G. Hoe dat zit, hoor je zometeen naar Gunna en Chris Brown. WGN.

0: en Carol G. Vanix! Kish! En het had niet heel veel gescheeld of Troby van Troby aan dat beat had nu ook een internationale Carol G hit gescoord, volgens mij.
1: Toen ik 17 of zo was, toen heb ik dus ooit met Carol G in de studio gezeten. Ja. Ook gewoon in mijn sluis. Maar ik maakte toen nog niet zulke gekke beats. Zeg maar. Ik heb wel contact met haar daar gehouden. We DM'en gewoon nog steeds wel eens soms. En het is wel sick om te zien hoe groot zij is geworden, weet je wel. Soms ben je gewoon op plekken net te vroeg. Ja. Snap je? En dan denk je van, nu denk je van, zo shit. Maar als ik nu die beats van mij had laten horen, dan was het gek geweest. Maar vorig jaar of het jaar daarvoor had ze een concert in Amsterdam. En toen had ze mij ook daar op die lijst gezet van familie en zo. Dus was ik met haar familie daar.

kan je dus zo meteen gaan winnen met de Funx Hip Machine. Wil je erbij zijn? 21 mei, de AFAS Live, de Funx Awards. Ga dan naar de NPO Luisterapp en typ in het woord Hip Machine. Zometeen er meer over.

Heeft u Metalimex metaalhandel al ontdekt? Daar betalen ze u de beste prijzen voor metaalafval. Zoals koper, aluminium, lood, zink, RVS en ijzer. Van industrie tot particulier. Metaalhandel Metalimex. Overschiessenweg 68, Rotterdam Spaanse Polder.

0: vanochtend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
3: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
0: Air Europa, you decide.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
5: Net papa, net mama. Maar dan kleiner. Babykleding met naam of foto. Direct klaar. Picture Moments op Zuidplein.
6: Picture Moments.
7: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Dat ene fotomoment verdiende iets moois. Op canvas of op metaal. Binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein.
6: Picture Moments.
8: Hermanos. Ja, dan dacht je vandaag een outfit check-in. Wil je niet vandaag een

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Justitie gaat ervan uit dat er meer slachtoffers zijn in een grote misbruikzaak rond een kinderdagverblijf in Amsterdam. Invalmedewerker Jan B. wordt tot nu toe verdacht van 6 ernstige dingen, vertelt deze verslaggever van AT5.
1: We weten dat hij is aangehouden voor een poging tot verkrachting van een 2-jarig meisje op een locatie van kinderopvang Partout in Amsterdam-Oost. Daar wordt hij van verdacht, maar daarnaast zou hij ook kinderporno hebben vervaardigd van een 3-jarig jongetje en een baby. Dus dat is een greep uit de verdenking op dit moment.
0: Het OM denkt dus dat er meer slachtoffers zijn, maar ze zeggen niet hoeveel. Het is ook niet duidelijk of Jan B. ook vervolgd gaat worden voor die extra 5. Drankjesmaker Stelz stopt met een reclamecampagne op straat. Daarin worden hun drankjes met alcohol aangeprezen als limonade. Er kwam veel kritiek op en daarom gaat Stelz meer benadrukken dat er alcohol in zit. In Loosdrecht zijn vanochtend de eerste bewoners aangekomen bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Een groep van 70 alleenstaande mannen blijft daar een tijdje in het oude gemeentehuis. De gemeente heeft expres niet gezegd hoe laat de mannen vanochtend aankwamen, omdat er van tevoren vele protesten waren tegen hun komst. Ja, Nederland doet niet mee, maar dat betekent niet dat er geen Nederlanders naar het Songfestival gaan. Deze fan is gewoon naar Wenen toegereisd.
2: Ik sta heel erg achter dat we dus als Nederland niet gaan. Echt superstoer. Een heel duidelijk statement. En dan vragen mensen van ja, waarom ga je dan alsnog? Maar dan zeg ik ja, ik ging ook wel soms ondanks Nederland naar Eurovisie. Dus het is niet dat we altijd de beste inzendingen hebben gehad.
0: Hij heeft zijn plannen wel aangepast vanwege de spanning die er rond het festival hangt door de deelname van Israël.
2: 2 jaar geleden waren we in Malmö. Ik voelde me best wel onveilig vaak. Dus wij gaan nu ook niet voor in de zaal staan, maar we hebben een zitplek genomen om weg te kunnen als het naar wordt.
0: Vanavond is de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Donderdag is dan de tweede en zaterdag is de finale. Volgens de wetkantoren is Finland de grote favoriet. Het weer, de rest van de middag af en toe zon, met in het oosten kans op een bui bij 11 tot 14 graden. Morgen een wisselvallige dag met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan max 13 graden.
3: Jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info.

Hamas, Frenna door je speakers. En natuurlijk is hij genomineerd voor een Phonix Awards. In de categorie Best Album, categorie Best Song en Artist of the Year Mil. 21 mei de AFAS live in Amsterdam. En geloof me, hier wil je echt bij zijn. Optredens zijn er onder andere van Cho. Kaya Imani is erbij. Wat dacht je van de Kulas en de Boys van Broederliefde? Ook zijn

En je kan ze winnen door mee te doen aan de Funix Hitmachine. Het spel waarin het gaat om jouw muziekkennis. Je hoort namelijk een track, daarna hoor je nog een tune. En de vraag is steeds, de volgende tune die je hoort, is die ouder of nieuwer dan de tune ervoor? En we gaan door tot het getal waarvan jij zegt, Chris, hey, ik kan er bijvoorbeeld...

En dat is, ga naar de NPO Luister-app en tik in het woord hitmachine. Dan weet ik dat jij ready bent om zometeen te gaan kantelen.

0: Cardi B med Be Careful.
1: Dit is de Phonix Hitmachine. Dikkes winnen. Hitmachine. Dikkes winnen.
0: Ja! En die tickets, die kan je nu bij mij gaan winnen voor de Phonix Awards. 21 mei in de AFAS Live. Er zijn al heel veel kaarten verkocht. 90% van de tickets. Dus, als je erbij wilt zijn, moet je spits zijn. En dat kan dus met de Phonix Hitmachine. Je hoort namelijk een track. En de volgende tune, is die ouder of nieuwer dan de track ervoor? En zo gaan we door tot het getal waarvan je denkt, nou, ik kan er zoveel achter elkaar gaan doen. En vandaag speel ik het met Lorenzo. What's poppin?
2: Yo, what up, what up?
0: Goedemiddag, man. Hey Lorenzo, jij gaat het opnemen tegen Gino.
2: Yo, yo.
0: Ook in de building. Hey Lorenzo, heb je er een beetje vertrouwen in dat je gaat kantelen?
2: Ja, we gaan ons best doen. We gaan ons best doen. Ik heb er zin in, dus...
0: Mooi. Mooi, kijk. Ja. Meer dan je best kan je niet doen. Gino, mocht jij die kaartjes winnen, wie zou je mee willen nemen?
2: Matthias van Homa, Nino.
0: Gezellig. Oké, Gino en Nino. Oké, dit zou een leuke combi kunnen zijn. Hey ja, boys, toch? Jullie kennen de spelregels. Ik ga beginnen bij Lorenzo. Hoeveel denk je dat je er achter elkaar goed kan pakken?
2: Ik zet hem op 3.
0: Oeh, je zet hem laag in, maar dat is akkoord. Geen probleem, geen stress. Gino, ga je er overheen met 4?
2: Ja toch, Matty.
0: Kijk, dat wil ik horen. Lorenzo, laatste poging, pak je 5?
2: Geef hem de kans.
0: Oké, dan ga ik hem met Gino spelen. Ben je ready, bro?
2: Ja toch, sowieso.
0: Dan is dit jouw begintje.
3: Want je slaat bij me in als een meteor. Als een vallende ster. Ik hoop dat je mij ziet.
0: Antoon featuring Dope Boy met Meteoriet uit 2022. De volgende tune, is die ouder of nieuwer?
4: Jaar of 17, ik dacht alleen aan stelen vriend.
2: Ouder.
4: Rijden Vespa in mijn hoofd dat ik al eens verdien. Was...
5: Praat Nederlands met me.
2: Nederlands
5: met me. Mijn
0: Nee. Nee, Boef komt uit 2018 en Parijs van Kenny B uit 2015. Nee, man, Gino.
2: Ja, nee, man, dit is hem niet.
0: Oh, dit is zo jammer.
2: Jammer, man.
0: Nou, je begrijpt, die tickets, ja, die moeten nu wel gaan. Naar Lorenzo.
2: Ja. Top. Jammer, man, Gino, jammer.
0: Hey, gefeliciteerd, Lorenzo.
2: Dankjewel.
0: Gefeliciteerd. Ja, je kan alleen maar Gino bedanken. Jammer man, Gino. Je zat er wel lekker in. De energy was goed, maar toch net niet goed. Kan gebeuren.
2: Oh, goed. Ik kom weer voor jullie.
0: Goed zo, blijven proberen. Lorenzo, hey, die tickets zijn voor jou. Wie ga je meenemen?
2: Ja, ik denk ook wel een goede Mattie van me, maar wie moet ik even goed gaan kiezen? Want ik denk dat ze allemaal mee willen.
0: Oké, je hebt 9 dagen. Je hebt nog even de tijd. Ga goed over nadenken.
2: Dat ga ik zeker doen.
6: Op een island.

Fresh featuring KM met Bare Minimum. De track die genomineerd is voor Best Collab hoorde hier op Phonics. Zometeen ook een Boogie with the Hoodie, Kyle Rich en Zeddy Will met PGD. En jij mag de powerpokoe gaan bepalen. Hoe dat werkt hoor je zo na Aya Nakamura. Dit is Jaja.

dat is waar ik naar op zoek ben. De power pokoe van vandaag. Je merkt het vaker, zo tussen 3 en 4 uur 's middags, dat je toch even een inkakker krijgt. Weet je wel, dat je de middagdip die loert je al een beetje. Je hebt er al een hele werkdag op zitten en dit is het laatste staartje van je werkdag. Dus

naar Boy door je speakers hier op Phonics.

0: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
1: Hoe kom ik hier weg?
0: Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
0: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
0: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
4: Profiteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
6: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.

0: altijd goed. Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
1: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
5: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Britse premier Starmer wil blijven, ook al staat hij onder grote druk om op te stappen. Door schandalen en politieke fouten zat hij al een tijd niet lekker in de wedstrijd. En nadat zijn partij ook nog eens flink verloor bij de lokale verkiezingen, willen veel mensen in zijn eigen partij en het kabinet dat hij ophoepelt. Deze BBC-verslaggever zegt dat de Labour-partij met een flink dilemma zit.
1: We absolutely know for sure that Keir Starmer is one of the most unpopular prime ministers we've ever had. But we also tend to know that the public don't like to see political parties waste time over things like internal processes.
0: Starmer is niet populair, zegt hij, maar de Britten willen ook niet nog meer chaos. De premier houdt zich voorlopig aan het laatste vast en zegt dat hij door moet regeren. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat hoorde deze verslaggever van AT5 net in de rechtbank.
2: Het Openbaar Ministerie zei vandaag op een tweede pro forma zitting dat er dus nog meer verdenkingen aan die telastenlegging worden toegevoegd. Dus inderdaad kom je erop uit meer slachtoffers.
0: De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van 2 kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkt als invaller bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. DJ Chesto krijgt een schadevergoeding van dik 14 miljoen euro. Een Amerikaanse belastingadviseur gaf hem jarenlang verkeerd advies. Chesto woont grotendeels in de Verenigde Staten, maar betaalde daar te weinig belasting en kreeg er zelfs meerdere boetes voor. Volgens de rechter is dat de schuld van zijn belastingadviseur. En vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn is een vogel kwijt. Ja, hij klinkt zo. Ja, het is een papegaai, een groenvleugelara om precies te zijn. Hij deed mee aan een soort voorstelling en ging er toen vandoor. Nou, als je hem ziet, wil Avifauna graag dat je belt. Het weer, nu nog droog. Later vanavond trekken er nieuwe buien over. Morgen een wisselvallige dag. Er trekken dan ook stevige buien over, met kans op hagel en onweer zelfs. Het wordt maximaal 13 graden.
3: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de FunX Awards. En maak kans op tickets. Check de FunX app voor meer info of ga naar funx.nl/awards.
4: Nordin en West. En zometeen Antoon en Doughboy.

0: dinsdagmiddag, denk ik. Gisteren zat ik in de auto met mijn vriendin en zij was een verhaal aan het vertellen. En eigenlijk zonder dat ik het door had, moest ik hem even goed leggen. En toen draaide ze met haar ogen en toen zei ze, dit doe jij dus altijd. Het maakt niet uit waar we zijn, in de winkel, in de woonkamer, nu. Jij zit zonder dat je het door hebt
1: altijd aan je ballen.
0: Aan je ballen, of je legt hem even goed, of je moet er even aan zitten. Of je moet... Maar ik heb dat dus niet door. En een van de dingen die mijn moeder vroeger altijd echt vervelend vond, was ook dat ze altijd zei, hou je hand eens uit je broek. Hou je hand eens uit je broek.
1: Ja, je bent dus echt niet de enige, hè? Want uit onderzoek blijkt dus dat mannen gemiddeld 7 keer per dag aan hun ballen krabbelen. Omdat het niet lekker zit, zweten of dus uit gewoonte.
0: Ja, ja.
1: Maar ja.
0: Maar kan het bij jou niet lekker zitten?
1: Bij me. Nou, we hebben het nu over jou.
0: Nee, maar ik bedoel, jullie hebben het. Kijk, wij hebben gewoon iets wat naar links, naar rechts. Dat zit ze.
1: Nou ja, ik ga niet zomaar in het openbaar even aan mijn hoek zitten.
0: Nee, maar waarom ik het vraag is.
1: Ik vind meer het ook van, echt een rare vraag het is, die je aan mij stelt.
0: Het is meer van. Bij jou begrip. Kan die niet toch nee, verkeerd liggen?
1: Want nou, ik vind dat je. Los van dat je die vraag aan mij stelt, vind ik het echt viezig. Dat je met je hand waar je aan alles zit, dus aan je toetsenbord, aan je collega's, aan dezelfde koelkast waar ik ook mijn eten in zet. En dan met die.
0: Aan jouw glas water die ik voor je haal.
1: Met diezelfde hand heb je gewoon aan je ballen gezeten. Want jullie wassen gewoon je handen niet.
0: Maar ik wil dus wel even weten: van, ben ik de enige die dit doet? Want ja, er is dus onderzoek geweest. Maar hoeveel van de mannen die dus nu luisteren, doen dit ook wel eens? Als je als vrouw luistert en je hebt misschien een partner die dat doet zonder dat hij het door heeft. Ik wil dus even weten, zijn er meer mannen die dus aan hun, ballen zitten zonder dat ze het door hebben? Je mag dus voor je partner antwoorden en je mag dus ook voor jezelf antwoorden. Want ik wil eerst even weten hoeveel dat percentage is. En daarna kijken we wel wat we ermee doen. Want als ik de enige ben, dan is het echt een ik.

0: Trap jij of je partner wel eens onbewust aan je kruis? Noordin en Wes van Nix. Ja, mijn vriendin die wordt er helemaal gek van dat ik dat dus onbewust best wel vaak doe op de dag. En ik dacht van, laat me gewoon even met jou checken. Ben ik de enige of zijn dit wel dingen die vaker voorkomen? Dennis, jij reageerde in de NPO Luisterapp, hè?
1: Ja.
0: Dus zit jij wel eens te krabbelen daar beneden?
1: Nou,
0: jongen. Oeh, hele slechte verbinding. Ik hoor je eigenlijk bijna niet. Ja,
2: alleen in de ochtend.
0: Alleen in de ochtend. Nou, dan gaan we dat... alleen in de ochtend krabt hij. Soufiane, laat ook het volgende weten in de NPO Luister-app. Ja, dan moet ik hem eventjes... Soufiane, laat het volgende weten.
3: Hey. Wie is jullie? Getrouwde mannen, die wassen sowieso hun handen. Niet getrouwde mannen, die wassen hun handen nooit.
0: Hè?
2: Dus je krabt aan je ballen en hij was gelijk zijn handen erna. Oké. Manuel die zegt, mannen zitten aan hun ballen, vrouwen trekken de hele tijd hun string uit hun kont.
0: Ja, Arjan zegt, ja, dit doe ik. En Remy die zegt, je moet je ballen af en toe op temperatuur houden.
2: Arjan die zegt, tuurlijk doen we dit, wat moet je doen? Wat moet je dan doen? Oké.
0: Ja, en nu komt de percentage wat ik toch wel heel fijn vind waar ik mee thuis kan komen.
2: Ja.
0: 84% die doet dit en 16% doet dit niet. Is dit, denk je, moet ik dit afleren?
2: Ja, zeker. Het is echt te goor voor woorden. Ja, 84, heel schaamteloos.
0: 84% doet dit.
2: Ja,
0: van
2: nou en dat
0: luistert.
2: Doet me niet. Dat doet maar zeg maar in een thuisomgeving, maar niet op straat of werk of wanneer
0: maar thuis,
2: je
0: thuis, mijn vriendin daar ook over.
2: Ja, omdat je het misschien bij mensen doet. Dus kap daar gewoon mee. Of was tenminste je handen?
0: Ik was mijn handen.
2: Helemaal niet.
0: Wil je ruiken?

0: dood. En dat kan ik niet. Ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Ja. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Om alleen door je speakers naar Kidnuff, Kleine John en Chavante.

0: got crazy, you know?
1: Was dat vandaag?
2: Heb je geleerd?
1: Ja, ik heb dus niet geleerd.
2: Adobo.
3: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
4: Middagtentamen, kennisquiz van 5 vragen waarin wij jouw hulp nodig hebben. Ik heb hulp van Ivan.
2: Ja, jij hebt al iemand in je team en ik niet, dus denk je mij te kunnen steunen. Want ik vind echt oprecht dat we het laatste tijden wel goed doen in Team WEF. Maar net niet genoeg. Dus denk jij toch echt dat we de winst binnen kunnen halen vandaag? Dan kun je Team WEF in de NPO luisterapp sturen. En dan kunnen wij Noordin verslaan.
4: Ja, reageer Team WEF in de NPO luisterapp als jij mee wilt doen met de middagtentamen.
5: New music. New music.
6: Boko Sam. Featuring Rijk. Ademnood. Your City.

0: Wie hoor je nog meer op Rijk zijn tune januari?
1: Noordin.
0: Noordin.
1: Sigourney Kay.
0: 1-0 voor Noordin.
2: Huh? Hebben ze tamen?
3: Was dat vandaag?
2: Heb je geleerd?
3: Ja, ik heb dus niet geleerd.
2: Adobo.
4: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
1: De kennisquiz van 5 vragen waarin we jouw hulp keihard nodig hebben. Reageer Team Wef in de NPO Luister app als jij bij Team Wef wilt.
2: Ja, en Suus heeft dat gedaan. Hallo Suus.
5: Hallo.
2: Ja. Wat een gezelligheid, girls team.
5: Ja, ik ben helemaal klaar voor Wef. Ik wilde zo graag een keer bij jou in de team. Het is me eindelijk gelukt.
2: Oh, wat leuk. Nou, nu hoop ik echt dat we gaan winnen.
1: Ja, dat hoop ik ook. Dat hoop ik ook voor jullie. Ivan, laat je horen. Gewoon net als gisteren, toch?
6: Ja, zeker. What's up, what's up. Wat ja, gebeurd is, Suus, vergeet het maar.
5: Gaan we het best doen, toch? Hey, je best kan je niet doen.
1: We hebben nog 4 vragen over het middagtentamen. Denken Wef en ik het te weten, kunnen we onze naam noemen? Ja, gaat het fout, dan kan onze teamgenoot antwoord geven. En Sander is onze quizmaster.
0: Sir.
4: Het middagtentamen.
0: Met 1-0 voor Noordin op dit moment. Vraag 2. Wat voor Frans gerecht bestaat uit gekookte slak?
1: Noordin.
0: Noordin.
1: Bij escargots.
0: Escargots?
2: Ik zei volgens mij echt eerder. Maar goed, weet je, hè?
1: Hoeveel staat het nou?
0: 2-0 voor Noordin. Vraag 3. Welke artiest won vorig jaar de categorie Best MC?
1: Noordin.
0: Noordin.
1: Lijpen?
0: Nee, geen Lijpen. Wef, weet jij het? 5. 4. 3.
2: Frenna.
0: Nee, jongen. No, Suze, no. Weet jij het?
5: Jo Silvio?
0: Oh, nee, geen Jo Silvio.
1: Goed.
0: Ivan, weet jij het?
6: Dat was toch die guy, waar was je? Kulas.
0: Ja, dat is Kulas.
1: Oh, Ivan!
6: Ja, joh.
2: Dit is echt ongekend.
0: Uit welke twee landen bestaat het eiland Sint Maarten?
1: Noordin.
0: Noordin.
1: Sint Eustatius?
0: Nee, die zoek ik niet. Nee, Wef.
1: Twee landen.
2: Uit welke twee landen?
0: Twee. Suze, weet jij het?
5: Wef, ik weet het ook niet, sorry.
0: Ivan, weet jij het?
6: De andere, het is dezelfde naam. Saint-Martin.
0: Ja, maar het bestaat uit twee landen, Nederland en Frankrijk. De Franse deel is Saint-Martin.
1: Oh.
0: En het Nederlandse deel is Sint-Maarten.
1: Sint-Maarten en Saint-Martin.
0: Saint-Martin.
1: Hoppig.
0: Vraag 5. Wat is de duurste straat in het spel Monopoly?
1: Noordin.
0: Yeah.
1: Sesamstraat.
0: Nee. Wef?
1: 5. 4. 3.
2: Albert Kuipstraat.
0: Nee, maar goed bedacht. Suze, weet jij het?
5: De Kalverstraat.
0: Ja, om de eer nog even te redden.
2: Ja, goed. Lekker, Suze.
0: Maar
1: wat?
0: Het is 3-1 voor Noordin.

0: Hoor je dit deuntje niet in je slaapwef?
1: Nee. Gewoon elke dag vergeet ik weer dat je wint.
0: Ja, soort
1: en zo
0: trauma.
1: Begin ik opnieuw.
0: Ja, heel goed. Ivan, gewoon morgen zelf het concept, hè?
2: Zeker, man. We got this.

0: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
1: Toen ik hoorde dat Nieuw-Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
2: Nieuw-Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen

0: 1899 euro. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
1: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken. Dat vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak een enorm gedoe vanwege verschillende vervoerders met verschillende websites en verschillende voorwaarden. Daarom wil de EU dat het mogelijk wordt om op één website je complete reis te regelen, zoals ook bij vliegtickets het geval is. En je moet ook makkelijker geld terug kunnen krijgen als je een overstap mist, vertelt correspondent Kiesja Hekster.
1: Stel, je wil van Amsterdam naar Straatsburg, dat doe ik nog wel eens, om naar het Europees Parlement te gaan, en je mist een aansluiting omdat je een treinkaartje hebt gekocht bij de NS Internationaal en een ander kaartje bij de Duitse spoor of het Franse spoor. Als de een vertraging heeft en je mist daardoor de trein aan de andere kant, ja, dan heb je nu pech, maar ook dat moet gaan veranderen, is de bedoeling.
0: De politie heeft vorig jaar een record aantal wapens van minderjarigen afgepakt. 2300 in totaal. Het waren vooral steekwapens, maar er werden ook een paar honderd vuurwapens in beslag genomen. De politie denkt dat sociale media een rol speelt. Jongeren bedreigen elkaar daar en zien dat wapenbezit verheerlijkt wordt. Polen gaat huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht die in de EU getrouwd zijn alsnog erkennen. De Europese rechter bepaalde deze maand dat dat moet. De Poolse premier Tusk zegt dat hij zijn excuses aanbiedt aan iedereen die zich jarenlang afgewezen en vernederd heeft gevoeld. Dan naar onze premier Jette. Hij moest vanochtend tijdens een bezoek aan Bonaire naar het ziekenhuis toe, omdat hij ergens door geprikt was. In het water voelde hij een steek en hij kreeg een allergische reactie. Waardoor hij geprikt is, weten we niet, maar hij heeft er niks ergs aan overgehouden. Het bezoek van Jette aan Bonaire en Aruba is wel aangepast. En in het Groningse dorpje Zoutkamp is het een en al vreugde nu door het openen van de buurtsuper. Het dorpje had sinds afgelopen zomer geen supermarkt meer. En daarom moesten de inwoners van Zoutkamp best wel een eindje rijden voor een pakje roomboter en een dozijn eieren. Nu hebben een paar inwoners zelf een supermarkt geopend. En daar zijn ze enorm blij mee.
2: Hartstikke blij. Een verorde mij. Voor alle mensen. Nou kijk, zo heen weer over weer. En ik heb geen auto, dus dan moet je altijd een ander verhoor.
3: En ook in zelf alles weer uitzuiken. Nee, fijn. Ik ben nog doodgelukkig mens. Als ik jonger was en geen gebreken had, dan heb ik me ook nog opgegeven.
4: Het belangrijkste is Zoltkamp bij de winkel.
5: Zeker. Doe harder dan uiteindelijk.
0: Gaan we nog even naar het weer toe. Nu nog droog, later vanavond nieuwe buitjes. Morgen een wisselvallige dag. Trekken dan stevige buien over, met ook kans op hagel en onweer. Bij maximaal 13 graden.
6: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Funix Awards. En maak kans op tickets. Check de Funix app voor meer info. Of ga naar funix.nl/awards.
7: Joe Duffy Day en Burna Boy. Zo meteen naar Lil Kleine en Jonna Fraser.

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Het is weer tijd dat jij moet gaan raden wie van ons twee liegt en wie de waarheid spreekt tijdens Who Did It.
2: En Sander, de producer, heeft een verhaal van één van ons twee eruit gepikt. En jij mag gaan raden van wie dat verhaal is. Hij gaat ons allebei één vraag stellen om daarachter te komen. Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
3: Deze is wel bijzonder, want ik denk dat dit jullie heel veel geld gaat kosten. Het verhaal van vandaag is: ik ben weggereden nadat ik mijn auto heb volgetankt zonder te betalen. Norden, waarom ben je zonder te betalen weggereden?
4: Ja, mijn vriendin belde en toen vergat ik gewoon alles omdat zij mijn wereld is.
3: Oké, en Wef, is die tankstation nog erop teruggekomen bij jou?
2: Ja, ik heb een incasso binnengekregen.
3: Oké.
4: Ik ben weggereden nadat ik mijn auto heb volgetankt zonder te betalen. Bij wie is dit gebeurd? Bij mij, Norden of bij Wef? Laat het weten in de MPU Luister app en laat ook even vooral weten waarom je denkt bij wie het hoort.

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Ik ben weggereden nadat ik mijn auto heb volgetankt zonder te betalen. Bij wie hoort dit verhaal?
2: Demi die zegt, wef, ik geloof haar omdat ik zelf ook een keer heb gehad. En met een incasso inderdaad.
1: Esje zegt, zeker weten wef, omdat het echt iets is voor vrouwen.
2: Veetje zegt, ik denk bij wef, want de manier waarop ze het uitlegde klonk gewoon als een grappig zo van, oh, schaamte.
1: Ja, wat dus wel grappig is, 100% in de NPO Luister app denkt dat jij het bent, wef.
2: Ja.
1: Maar op onze Instapol Noorden en wef hebben we dat ook gedaan. Volg ons even als je ons nog niet volgt daar. Is 67% Noorden en 33% wef. Dus er is echt een verschil met de mensen die ons volgen en de mensen die luisteren naar ons. Wie heeft het goed?
0: Who did it?
3: Het was wef.
1: Ja, de mensen die luisteren in de NPO Luister-app.
2: Jongens, ik kan me dit gewoon niet herinneren. Ik kreeg ineens een incasso binnen. Ik open het. Ik denk, nou, wat is dit nou weer? Wat heb ik nou weer niet betaald? Staat er gewoon dat ik ben weggereden bij een tankstation. Hele volle tank. Ik denk, dit kan
1: niet.
2: Kijk
1: in je tank.
2: Maar het is eng, want het is wel echt een tankstation waar ik altijd naartoe ga. Dus ja, ik heb nu een foto opgevraagd. Want ik kan niet geloven dat ik het ben. Of ik begin echt gewoon vergeetachtig te worden.
1: Hoeveel is die boete?
2: Ja, weet ik veel. Ik keek alleen maar naar het bedrag dat ik had getankt. En toen dacht ik, ja, dit is wel een volle tank.
1: Weet je wat ik hier heb gehad?
2: Wat dan?
1: Toen was ik dus met de auto van mijn vriendin, ging tanken. Heb ik het verkeerde pompnummer is schijnbaar afgerekend.
2: Oh, wat erg.
1: En ik weet zeker dat het komt door de pompbediende. Maar toen moest ik dus een boete betalen. En toen heb ik dat ook op de radio besproken van, moet ik dat doen of niet? Uiteindelijk heb ik het gewoon betaald, omdat ja... Je krijgt zo'n incasso, wat kan je doen?
2: Ja.
1: Maar dan weet ik nog echt dat ik echt dat vond het zo oneerlijk.
2: Ja, ik kan niet geloven dat ik het ben, dus wordt vervolgd.
1: To be continued. En zometeen kan je trouwens twee kaarten winnen voor de Phonics Awards.
4: Mag ik dit

0: 30 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Frenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Boerenliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Funnix Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar funnix.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

0: En jij kunt erbij zijn donderdag 21 mei. Avans Live met onder andere Kulas, Kaya Imani, Cho, Boerderliefde en many more. Geloof me, dit wil je niet missen.
1: En jij kan hierbij zijn door natuurlijk Hitmachine te spelen. Het is heel simpel, je hoort een tune en de vraag aan jou... is de volgende tune ouder of nieuwer dan de tune ervoor? Denk je dit te kunnen rocken? Ja, dan moet je dan nu Hitmachine sturen in de NPO Luisterapp... en dan spelen we het spel met jou straks.

0: 7.
1: 7?
2: Wow. Wow.
1: Dat zijn dingen waar ik van hou. Zelfvertrouwen. Arjan, ga je er overheen of ga je in het spel laten spelen?
0: Doe maar 8.
1: Ach!
2: Wauw.
1: Dit is het hoogste wat ik tot nu toe heb gehad sinds een paar weken dat we het spelen. Ik heb wel respect voor jullie, man. Want jullie zetten hoog in. Ik loef dat wel. Dat betekent dat we het spel met jou gaan spelen. Let op, ik heb een tune. En de vraag is de volgende tune nieuwer of ouder? De eerste kreeg je van mij cadeau. Die komt uit 2025. En is de volgende nieuwer of ouder? Snel antwoorden. Je denkt nieuwer, dat is goed.

0: Nee. Nee, die is nieuwer.
1: Yes.
0: Ja, het is een lastig spel. Ja, en dat betekent dat Jatin, jij gaat er met die kaarten vandoor.
1: Yes.
0: Wie ga je meenemen volgende week?
1: Ik ga lekker mijn vriendin meenemen.
0: Gezellig, man. En ik hoor nog de felicitaties van Ashwan. Goed, man, boys.
1: Dankjewel, man.

0: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beter.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
3: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juli 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet.

0: Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
1: Air Europa, you decide.
2: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
0: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
5: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
6: BME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
7: 6 bekende Nederlanders gaan de bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
8: Ah, ik wil uit!
7: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
9: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
10: Hou je bek, man.
7: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand twee keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info. Of ga naar phonix.nl/awards.
2: En Rijk is in de building. Hij is genomineerd voor 3 Phonix Awards. En op welke die het meest trots is, hoor je zo.

0: 9 dagen, dan is het tijd voor de Phonics Awards.
1: Noordin en Wes.
0: En de genomineerden, die zijn bekend. Jij kunt er nog steeds stemmen via Phonics.nl. Dus doe dat om jouw favoriete artiest in het zonnetje te zetten. En de volgende artiest in de building is maar liefst genomineerd voor 3 Phonics Awards. Best Collab, Best Song en Next Best. Give it up voor niemand minder dan Ray! Zo dan. Bro, welkom man. Ik vind het echt super, super gezellig dat je hier bent.
2: Dankjewel, dankjewel. Eens gelijks.
0: Je hebt echt een gekke run de afgelopen tijd.
2: Ja, ze zeggen het. Ze zeggen het. Ja man, het is allemaal snel gegaan. Het is hard gegaan. En nu zitten we hier, man. 3 Phonics Awards. Ik kon mijn oren niet geloven toen ik het hoorde, man. Ik ben super blij mee.
0: Hoe kwam dat binnen bij je?
2: Via mijn management volgens mij. Die belde me van, yo, die Phonics nominaties zijn bekend. En toen zag ik dat ik voor 2 liedjes genomineerd was waar ik op sta. Super hard. En natuurlijk die Next Best, die is natuurlijk extra speciaal. Want daar kan je maar 1 keer voor genomineerd worden. En dat is gewoon crazy, man, dat ik erbij sta. Het is een eer.
0: Waar ben je het meest trots op die dan ook?
2: Ja, ik denk het wel. Omdat die gaat echt om mijzelf. Snap je? Die andere trofeeën, die wil ik ook binnenslepen. Maar dat is natuurlijk niet in mijn eentje. Dat is samen met samenwerken met andere jongens. Dus die Next Best, dat is toch wel, dat is toch wel even een dingetje. Ja, man.
0: Hey, Rijk, even iets anders. Ik heb wel het idee dat jij komt ontzettend hard in de game. Maar jij hebt ook wel echt het medium TikTok zo op slot dat ik het idee had dat mensen jou een beetje zijn gaan kopiëren ook op TikTok. Van hoe maak Rijk zijn video's, zo moeten wij dat ook doen.
2: Ja, dat klopt. Ja, ik wilde eigenlijk niet al te veel uitspraken over doen. Ik vind het leuk dat jij het zegt.
0: Ik zie het.
2: Ja, ik zie het.
0: Het is een heel, heel duidelijk patroon voor mij.
2: Ja, wij noemen het zelf de Rijkformule.
0: Ja.
2: Het wordt constant toegepast. En kijk, aan de ene kant vind ik het niet erg. Want weet je, als het werkt, dan werkt het. En je moet vooral je inspiratie uit van alles halen. En laat wat ik heb gedaan ook inspiratie zijn voor andere mensen. Dus dat is oké. Okay. Alleen sommige mensen die trekken hem wel heel erg... naar zich toe, zeg maar, op een 1-op-1 stand. Ja, je weet toch, uiteindelijk is er maar 1 Rijk, snap je? Ja. Dus je kan die camera zo neerzetten, je kan de ondertiteling hetzelfde doen, en je kan... Maar goed, het gaat toch nooit hetzelfde zijn.
0: Ja, want het heeft met bepaalde, wat je zegt, camera stand te maken, ondertiteling, een bepaalde hele strakke, goede manier van filmen voor de mensen die luisteren, die er geen beeld bij hebben.
2: Ja.
0: Leg het even iets duidelijker uit.
3: Jammer. Je zegt met er is maar 1 Rijk, jij dus, en ik zag dat je jezelf kakker uit de ghetto noemt. Wat ik me dan afvraag, wat misschien een beetje corny is... ben jij nou rijk of niet?
2: Ja, deze vraag krijg ik vaak, man. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben qua geluk en gezondheid en familie... ben ik super blessed. En in die zin voel ik me zeker rijk. En misschien wel de rijkste. Dus ik ben heel erg blij en gelukkig dat ik dit mag doen. En dat we muziek kunnen maken. En dat we er zelfs ook ons werk van hebben kunnen maken in zo'n korte tijd. Daar ben ik heel blij mee. Maar financieel gezien denk ik dat we nog wel een lange weg te gaan hebben.
3: Maar, ja, ik vraag me dan af, hoe kom je dan aan die naam, Rijk?
2: Die naam die is eigenlijk al heel lang in de buurt. Eigenlijk sinds dat ik een beetje op straat aan het hangen was, is die ontstaan. Omdat mijn moeder... we komen uit Krooswijk, zijn later naar Rotterdam-Zuid ben ik verhuisd. En ik heb eigenlijk altijd wel een welbespraakte moeder gehad. Die heeft mij altijd opgevoed en is heel streng geweest met, joh, je moet goed Nederlands praten. En daardoor was ik altijd op de blok de enige jongen die, zeg maar, zonder spelfouten...
3: ABN kon praten.
2: Ja, toch? En dat was altijd een dingetje dat die jongens me altijd gingen plagen van, joh, volgens mij ben jij stiekem rijk, snap je? Jij hoort hier niet in deze buurt, snap je?
0: Hoe vindt jouw moeder dan nu dat jij een woordkunstenaar bent?
2: Ja, dat vindt ze geweldig. Ik denk dat ze heel erg trots op me is. Af en toe vindt ze nog wel dat het een beetje hard is en een beetje rauw. En heeft ze liever dat ik alleen maar love songs maak. Maar dat komt misschien ooit nog wel eens een keertje. Maar ze is wel trots op me. Zeker.
0: Heel leuk om te horen en terecht, man. Zeker weten. Ik heb trouwens wel gehoord dat jij goed bent in die muziekkennis, hè?
2: Ik ben een aardige muziekliefhebber, ja man, zeker.
0: Zometeen gaan we jouw muziektennis testen met de samples van of je kan raden waar ze vandaan komen.
2: Let's go.

0: categorieën genomineerd. En degene waar hij het meest trots op is, Next the Best. Ja, Rijk, jij bent ook wel goed in tune samplen, hè?
1: Ja, ik heb aardig wat samples erop zitten allemaal. Ja,
0: waar check je dan naar van een sample? Wat wil je dan voelen?
1: Als ik heel eerlijk ben, meestal als ik iets sample, dan is dat vaak iets wat ik zelf heel veel geluisterd heb. Of nog steeds luister. En daar haal ik dan zoveel inspiratie uit en denk, weet je wat? Ik wil gebruiken die beat gewoon. En dan kijken of ik er mijn eigen draai aan kan geven. En soms is het niet altijd even slim om te samplen.
0: Hoezo?
1: Ja, je hebt natuurlijk te maken met toestemming. Kijk, je kan niet zomaar alles samplen. Heb ik geleerd.
0: Hoe ben je erachter gekomen dan?
1: Ja, door een e-mail van Lady Gaga's management.
0: Wow. Wat zeiden ze daarin dan?
1: Met een bedreiging dat we het direct offline moesten halen. Anders zouden zij dat gaan doen. Dus dat was wel even schrikken, want ja, dat was gewoon een... Ik had het wel kunnen weten natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik heb een van haar grootste hits gesampled zonder toestemming te vragen. Maar daar had ik helemaal geen tijd voor. Ik wilde gewoon die pokken online zetten.
0: En hoe gaat zoiets dan verder? Want staat die nog online, die
1: pokken? Ja, zij gingen dreigen van, joh, we gaan hem offline halen. En ik had heel tactisch had ik die pokken gedropt met Kerstmis. Omdat, kijk, technisch gezien is Kerstmis niet zo'n slimme periode om te droppen, want dan is iedereen met Mariah Carey aan het luisteren. Maar ik dacht, misschien is Lady Gaga dan gewoon Kerst aan het vieren en dan vergeten ze het misschien gewoon. Dus na die dreigmail hadden we gezegd van, ja, oké, we komen er ZSM op terug en dan komen we met een voorstel om het nummer online te laten. En daar hebben ze eigenlijk nooit meer op gereageerd, man. Dus tot op de dag van vandaag staat hij nog steeds online.
0: Want we hebben het over Dans Gewoon,
1: ja,
0: toch?
1: Dans Gewoon, ja,
0: zeker.
1: Letterlijk vertaald, Just Dance.
0: Geweldig.
1: Still Going Strong.
0: En Still Going Strong. En we gaan hem zo meteen ook gewoon nog steeds lekker hier draaien. Dus,
1: fuck it.
0: Pa, pokerface. Oké, we gaan door naar die samples. Ik laat jou een tune horen. We gaan even beginnen met een voorbeeld. En dan moet jij raden wat ze ermee gedaan hebben. Dus bijvoorbeeld deze. Wie heeft die recent gesampled en met welke tune?
1: Central C met Doja.
2: How can I be homophobic? My bitch is gay.
0: Ja, dat was ik heb wel
3: vertrouwen hierin.
0: We hebben er 5. Hoeveel denk jij dat je er goed gaat hebben?
1: Oeh, lastig. Ik weet het niet. Ik weet niet wat voor soorten pokoes het zijn. Dus als ik het ken, dan 5. Als ik het niet ken, dan misschien 4 of 3. We gaan het zien.
0: We gaan naar de eerste.
4: Ik doe de deur dicht. Straten lijken te huilen, wolken lijken te vluchten, ik stap de bus in.
0: Welke tune?
1: Het is Frenna samen met Lil Kleine met Verleden Tijd, maar het is ook Lange Rich met Ik Doe De Deur Dicht. Dubbel.
0: We zochten naar deze, maar je hebt

0: to Kanye West with Power. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Oh, ik geloof dat zo, Andy. Deze weet ik niet te doen.
1: Ja man, ja,
0: Sample King.
1: Hey, dit is goed. Ja, vanaf nu ben jij de Sample King. Dit is goed om te weten. Volgende keer ga ik lastig uit mijn hoofd toveren.
0: Maar doe
1: dit,
0: er 20 man.
1: Deze echt met respect.
0: Dankjewel.
1: Rijk, tot slot. Wat wil je nog tegen de mensen zeggen? Waarom moeten ze op jou stemmen?
0: Ga gewoon even naar mijn Instagram. Kijk eventjes vanaf het begin. 1 mei 2025. Dat is precies een jaar geleden heb ik mijn eerste filmpje op TikTok en op Instagram gezet. Sindsdien is het gevlogen. We hebben de content game aangepakt. We hebben het veranderd. We hebben een nieuwe standaard gezet in de manier waarop je muziek uit moet brengen. We hebben met superveel grote artiesten samengewerkt. Het is allemaal organisch gegaan. Ik ben independent. Er zit geen label achter, geen machine.
1: Wow.
0: We doen dit allemaal samen met het management. En samen, je weet toch, met mijn vrienden. Dus het is echt een gebundelde samenwerking van boys die gewoon passie hebben voor muziek. En kijk, weet je wat het is? Eind van de dag, iedereen die genomineerd is, is hard. Iedereen is goed bezig. Het is een moeilijke keuze. Volg je gevoel en mogen de beste winnen. Als je op Rijk wil stemmen, much love. Zo niet, dan zie ik jullie volgend jaar bij Best Artist.

0: serie kijken.
1: Juist, en dan voordat je het weet is het 12:30, 12:30, 12:30. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
0: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
1: Ja, dat niet.

0: Build the Weetjes.
1: Paracetamol werkt tegen een heartbreak. Dat is iets wat we samen met jou gaan onderzoeken of dit wilde weetje klopt of niet. Morgen gaan we met de maker van een paracetamol spreken. Oh. Maar voordat we daar zijn, wil ik eerst weten hoe jij over een heartbreak heen komt, Nordin.
2: Nou, het is echt de eerste dagen heb ik heel veel zelfmedelijden met de heartbreak. Daar ga ik altijd de foto's van ons terugkijken.
1: Nee, wat slecht.
2: En dan ga ik André Hazes luisteren met liefde.
1: Oh, wat slecht.
2: Wat is dan liefde? Maar ik moet je eerlijk zeggen, de makkelijkste manier om over een heartbreak heen te komen is toch wel gewoon een andere dame.
1: Nou,
2: een rebound chick. Een rebound chick. Luister, ik zeg gewoon eerlijk, als het uit is, is het uit. En op het moment,
1: tenminste,
2: bij mij
1: is,
2: werkt het zo, dan voel je je slecht. En de liefde van mijn leven. En dan heb je seks met iemand
1: anders.
2: Ja, dan heb je seks met iemand anders en dan denk je, oh, zo, dit was ook wel een lekker gevoel. Of dit was ook wel even
1: nou,
2: lekker.
1: Nou, dat is echt tijdelijk ook, hoor.
2: Ja, maar ik vind dat wel echt, voor mij is dat echt een goede manier van afleiding. Eerste 3 dagen zelf medelijden. Dan verwijder je gewoon alles. Alle chats verwijderen, niet meer omkijken. En dan is het
1: en
2: gewoon,
1: dan rach je erop los.
2: Dan rach je erop los. Rach season.
1: Nou, ik vind het echt verschrikkelijk. Ik denk niet dat dat de juiste manier
2: is. Nee, wat is dan volgens jou de juiste manier? Je hebt het volgens mij aardig vaak. Hoe vaak word je nou gescheiden?
1: Nou, volgens mijn dochter ben ik 2 keer gescheiden. Maar ik ga gewoon ineens een nieuwe hobby zoeken. En ik word helemaal obsessief met die hobby. Dus
2: dat
1: ja,
2: is
1: bijvoorbeeld
2: triest,
1: sporten.
2: Hoor.
1: Vind je dat triest?
2: Ja, ik vind dat triest.
1: Ik ga echt aan mezelf werken. Ik ga een beetje schrijven, een beetje journalen, een beetje de natuur.
2: Ik ben nou al 3-4 jaar matties met je. Ik heb het nog weinig gezien dat het effect heeft gehad.
1: Hoezo? Ik ben nu toch lekker aan het sporten. Ik zit helemaal lekker in.
2: Heb jij een heartbreak gehad?
1: Nee, zeker niet. Maar goed, wat ik van jou wil weten is hoe jij met een heartbreak omgaat. Ik hoop niet net als Nordin. Laat het even weten in de NPO Luisterapp.
2: Ja, wat is jouw manier om te gaan met een heartbreak?

0: Wilde weetjes.
1: Wij gaan er samen achter komen of paracetamol tegen een heartbreak werkt. Maar ik ben vooral vandaag benieuwd hoe jij met een heartbreak omgaat. Je kan het laten weten in de NPO Luister app.
2: Ja, en jij gaat ermee om door obsessief een andere hobby te hebben. En ja, ik denk dat je zo snel mogelijk met iemand anders
1: Bed moet gaan.
2: Ja.
1: Net zoals Gino, want die zegt ik ga gewoon lekker met een ander inderdaad Noordin gewoon erop rachen. Ja, is echt verschrikkelijk dit. Claire die zegt op reis gaan en lekker ijs eten en pure chocola eten. En?
2: Ja, Lindsay. Goeie avond.
3: Goeie avond.
2: Wat doe jij als je een heartbreak hebt?
3: Ja, ik ga dan echt weer zoveel stappen. En ja, gewoon andere jongens moeten zoenen, seksen.
1: Wat?
3: Echt, ja.
1: Maar werkt dat echt, Lindsay? Gewoon elke keer een nieuwe guy?
3: Wel om je vorige liefde te vergeten, dat wel. Je vergeet het gewoon. Kijk, je gaat inderdaad, net zoals Van Noorlin ook zegt, je gaat eerst de komende dagen, dan zit je er gewoon doorheen, ga je foto's bekijken, ga je liedjes luisteren die eraan linken. En daarna is het gewoon klaar. Je gaat dan de vol voor en je bent gewoon weg. En je verwijdert daarna alles en je doet alsof het nooit meer gebeurd is, zeg maar.
1: Heb jij fysieke pijn gehad toen je een heartbreak had?
3: Ja, ik kom uit een relatie van 7 jaar. Ja, dat deed wel heel erg veel zeer. Alleen, ik was er op dat moment enorm klaar mee en hij niet. En toen heb ik dat gewoon eigenlijk in mijn relatie al gedaan. Zo.
1: Wat bedoel je in je relatie gedaan?
3: Ja, ik ben in mijn relatie toen al vreemd gegaan, zeg maar.
1: Oh,
3: ja. Okay.
2: En hij ook of hij wist dat niet?
3: Ja, hij achteraf dus ook. Ja.
2: Hoe weet je dat?
3: Wij waren echt alleen nog maar bij elkaar omdat het financieel was. Omdat hij dan een dak boven zijn hoofd had. En dat was het. Hij vroeg ook nooit waar ik was.
1: En dus, hoe is dat nu dan geëindigd?
3: ik had wat vriendjes opgedaan. Hè. Daar had ik seks mee. En met mijn huidige partner, waar ik nu steeds samen mee ben. Dat was toen ook een van die gasten. Daar ben ik zwanger door geraakt.
1: Wat? Je bent zwanger.
3: Ja, nee, nou niet meer. Dat is eigenlijk inmiddels al bijna 3, maar.
1: Oh, ja.
2: Nou, en ik wil weten, zijn jullie nog bij elkaar?
3: Ja, wij zijn nog steeds bij elkaar.
2: Nou, wat een mooi succesverhaal. Zo, maar. Ja, we hebben dus de informatie wat we tot nu toe hebben, is dat verschillende dingen pijnstillend kunnen werken tegen een heartbreak. Morgen gaan we het verder onderzoeken, maar ik blijf erbij. Zeker na dit succesverhaal. Als je een heartbreak hebt, er is maar één ding wat je het allerbeste kan doen, hè?
3: Gewoon
2: outside zijn en er bovenop duiken en in jouw geval baby's maken.
3: Ja.

0: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
1: Hoe kom ik hier weg?
0: Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
0: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
0: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Zin in Latijns-Amerika? Met Air Europa vlieg je er comfortabel naartoe. Ontdek een wereld vol kleur, warmte en passie. Vlieg met de meest Latijns-Amerikaanse airline van Europa. Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
5: Air Europa, you decide.
6: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maas College.
4: Zin in Latijns-Amerika? Ga naar aireuropa.com en boek jouw droomreis.
7: Heeft u Metalimex metaalhandel al ontdekt? Daar betalen ze u de beste prijzen voor metaalafval. Zoals koper, aluminium, lood, zink, RVS en ijzer. Van industrie tot particulier. Metaalhandel Metalimex. Overschiessenweg 68, Rotterdam Spaanse Polder.
8: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen. Samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
9: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
8: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
10: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funnix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
12: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
13: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
14: Ik ben verscholen getrapt.
15: Hoe ga je ouders dit vertellen?
14: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
16: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
17: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
18: Ik doe toch mijn fucking best!
13: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
19: Ben je nou een politieke discussie aan het winnen?
20: Weet je, rechts denkt alleen maar aan zichzelf.
21: Ja, en links maar met uitkeringen strooien.
19: Of een goede collega aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
1: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En dat is alles wat ik erover kan zeggen.
0: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog. Later weer stevige buien. En het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info. Of ga naar phonix.nl/awards.
3: Naomi. Oh, wat gezellig. Je bent weer ingetuned bij de blok. Er is Distinct en Morad met RSC.

0: een hele goede avond. Je bent weer ingetuned bij...
1: De Bla!
0: De show met verhalen uit jouw stad. En vanavond spreken we met iemand die zich inzet voor jouw veiligheid in de nacht. Maar eerst, ja, dat is heel belangrijk, maar eerst even dit. Ja, ik denk dat we wel kunnen zeggen dat festival season begonnen is. Een week geleden was het 5 mei en waren er allemaal bevrijdingsdag festivaletjes door het land. Afgelopen weekend was ik bij Trek in Rotterdam, een food festival. En langzaamaan is er gewoon steeds meer te doen door heel het land. Nou, vind ik leuk, want ik ben niet vies van een festivaletje. Ik hou ervan. Ik ga elk jaar naar Lowlands. En daar kijk ik ook echt het hele jaar naar uit. Weet je, de gezelligheid, de muziek, lekker met je friends, een drankje. Helemaal nice. Maar het enige kutte, of nee, een van de meest kutte dingen aan een festival vind ik hoe vies mensen zijn. Want sommige mensen douchen gewoon niet. Dan is er een festival van 3 dagen en dan heb je gewoon geen 1 keer in die 3 dagen je kut gewassen. Ja, ik snap dat niet. En er zijn er ook nog eens mensen die dan gaan seksen op een festival. Met iemand die ze niet kennen. Ik vind dat zo bizar. En geloof mij, ik ben echt geen preutsmeid. En ik begrijp wat middelen met je kunnen doen. Maar seksen met een vreemde die misschien al dagen dezelfde gore onderbroek aan heeft. Ja, dat ga ik gewoon niet doen. Ik vind dat heel bizar. Nou, nu ben ik benieuwd wat jij vindt. Ben je het met me eens of niet? Laat het me weten in de NPO Luister app. Wat vind jij van seksen op een festival?

0: Burna Boy en Georgia Smith met Gambari.
1: On the Block met Naomi.
0: Ja, festival season is officieel begonnen, zou je wel kunnen zeggen. Ik heb er zoveel zin in. Ik hou van festivals, maar wat ik er wel irritant aan vind, is dat gewoon heel veel... Er zijn gewoon heel veel vieze mensen. Mensen douchen niet, mensen wassen niet, mensen gebruiken niet eens van die doekjes en zo. Super goor. En er zijn er zelfs nog mensen die gaan seksen. Dus ik vroeg aan jou, wat vind jij van seksen op een festival? Je kon het me laten weten in de NPO Luister-app. Imra deed dat, zij zegt namelijk... Daar heb ik maar één ding op te zeggen. Gadverdamme. Iedereen pist op Dixies. Mensen zitten aan de drugs. Het is echt niet fris. Ja, Dixies ben ik het mee eens. Drugs niet. Daar word je niet per se vies van, volgens mij. Ik weet het niet. Ik zou het niet weten. Haha. Ferry die zegt... Waar? In een tent? Op een luchtbed? Never. Dat is het ook. Het is best wel onhandig natuurlijk. En Nina zegt... Wel eens gedaan. Zou het niet per se aanraden. Daar ben ik wel heel erg benieuwd eigenlijk. Sanne?
2: Nou... Wat je zegt over die drugs klopt niet. Je gaat toch zweten? Je gaat toch heel erg zweten van drugs ook. En van feesten. En,
0: dat is waar.
2: En die douches zijn nou niet echt... Die maak je nou voor mijn gevoel nooit helemaal schoon. Want je zit ook in zo'n soort van Dixie douche te douchen.
0: Ja.
2: Waar ook weer heel veel anderen in hebben gedoucht. En waar je die haren zo aan de zijkant ziet. Ja, het is gewoon niet fris. Ja, ik heb ook wel eens gesext op een festival. Maar niet met iemand anders dan mijn partner toen en tijd.
0: Ja.
2: En ik zou niet met iemand die ik niet ken... Waarschijnlijk heb je je dop niet eens afgeveegd na het plassen. Ja, sorry. Dat vind ik... Niet op een festival. En waar moet je dat dan doen? Inderdaad, in een tent, in een Dixie, in de douches.
0: Ja, je hebt dus op Lowlands... heb je dus zeg maar van die kleine containers... waar je dan ook in kan seksen. Daar ben ik dus best wel benieuwd naar.
2: Huh?
0: En elke keer verschonen ze dat dus. Maar mijn natuurlijk
2: is ervoor betalen?
0: 30... Nee.
2: Huh?
0: Dan is het al 30 graden, maar dan ga je in zo'n klein ding. En dan kunnen mensen staan dan te kijken en dan zien ze dat zo bewegen. Ja, ik ben dus wel ergens benieuwd, maar dan zou ik wel zeggen...
2: Maar daar zou ik wel in liepen, denk
0: wassen.
2: Ik.
0: Toch, ja. Maar wel als iemand ook echt...
2: Wel gewassen.
0: Maar je kan iemand niet vertrouwen die je niet kent.
2: Nee, maar dat heb je ook als je in de kroeg staat. Dan weet je ook niet hoe vaak je
0: in de kroeg ga ik ook niet neuken op de wc.
2: Nee, maar dan kan je wel thuis neuken. Dan zeg je eerst even douchen en dan...
0: Ik hoop dat mijn moeder niet luistert. Maar ik heb dat niet altijd gezegd. We gaan maar eerst even douchen.
2: Dus nee, dus dat kan wel net zo vies zijn, toch? Als op een festival.
0: Dat is waar. En sommige mensen douchen sowieso niet. Dus dat is sowieso al raar.
2: Ja.
0: Ook thuis gewoon niet.
2: Ja, nee, daarom. Dus je weet het eigenlijk nooit. Dus in dat opzicht, ik zou het gewoon lekker doen. En als jij nou op Lowlands het uittest, die containers zeg maar... Dan geven we na Lowlands een review ervan.
0: Dat is leuk. Misschien moet dan onze reporter Bradley meegaan. En dan gaan we kijken hoe dat
2: maken.
0: Een report van... Hoe is het om in die containers bij Lowlands te seksen?
2: Ja.
0: Nou, misschien moeten we dat gaan doen.
2: Ik denk het wel. Ik zie het helemaal voor me.
0: Love it. Zin in.

0: love the stuff.
1: Breaking news.
2: Your city update.
3: Als je aan een attractiepark denkt, ja, dan denk je meestal aan hele leuke dingen. Nou, het attractiepark in Rotterdam is alles behalve dat. Het is meer gedoe eigenlijk. Het staat al jaren dicht, zou open gaan, toen toch niet. Weer een nieuwe eigenaar. Ja, ik hou het eigenlijk allemaal gewoon niet meer bij. Nou, gelukkig legt Rijnmond ons uit hoe het zit. Luister even mee.
4: De Soap Attractiepark Rotterdam heeft weer een nieuwe wending gekregen. Oud-eigenaar Henny van der Mos wordt namelijk beschuldigd van diefstal.
5: Hij heeft de boksen uit het plafond geschroefd, stukken van de keukens eruit gehaald.
4: Dat zegt Wim Beelen, de nieuwe eigenaar van het park.
5: Wat manipulatie en macht met een mens kan doen. Er hingen 20 camera's op het terrein en die beelden hebben we allemaal.
4: Van der Mos laat in een reactie weten inderdaad spullen meegenomen te hebben naar de veiling, maar is kwaad op Beelen. Hij zegt, als je geld hebt kun je schreeuwen. Ik heb niet gesaboteerd. De oud-eigenaar erkent wel dat hij te veel heeft meegenomen. Ik dacht dat het alleen om onroerend goed ging, wat op het dek stond. Niet om losse spullen. Ik had het achteraf gezien niet mee mogen nemen, maar dat wist ik niet. Van der Mos zegt dat hij de spullen terug gaat brengen. Beelen denkt aan het nemen van juridische stappen.

Rams en Kaya Imani hoorde je hier aan de Blak. En zometeen spreek ik met iemand die er alles aan doet om het nachtleven in Rotterdam te verbeteren. Dat zometeen na Kevin. Dit is Bushokje.

0: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
1: Hoe kom ik hier weg?
0: Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
0: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
0: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Kei Tornada, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/keitornada.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your

0: 6 van X. Start Monster. Lomen is goed. Starten is beter. Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl. Start Monster. Lomen is goed. Starten is beter.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Trek in iets echt lekkers? Ga naar

0: altijd goed.
1: Heeft u Metalimex metaalhandel al ontdekt? Daar betalen ze u de beste prijzen voor metaalafval. Zoals koper, aluminium, lood, zink, RVS en ijzer. Van industrie tot particulier. Metaalhandel Metalimex. Overschiessenweg 68, Rotterdam Spaanse Polder.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
1: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstof, stofvoorraden zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
0: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. Drie weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
2: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd, het kost de hele avond, het kost geld. Sportief gezien is het... het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend, nee.
0: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de FunX Awards. En maak kans op tickets. Check de FunX app voor meer info of ga naar funx.nl/awards.
4: Naomi. Omalé on the block. Dit is Waste.

0: the block.
1: Er valt veel te zeggen over het Rotterdamse nachtleven. Ja, elk weekend wordt er wel van alles georganiseerd, maar er is één ding wat ik toch wel echt het allerbelangrijkste vind. En dat is dat iedereen zich veilig voelt. De Veilige Nacht Rotterdam zet zich daar volop voor in. En oprichter Anouk is hier bij mij in de studio aangeschoven om ons daar meer over te vertellen. Anouk, welkom.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel voor het uitnodigen.
1: Ja, leuk dat je er bent. Hey, mensen kunnen jullie op meerdere plekken vinden. En een van die plekken is gewoon midden op de dansvloer in een club in Rotterdam. Vertel.
2: Ja, klopt. We doen verschillende dingen om die veiligheid te vergroten. En een van die dingen zijn awareness crews. Mm-hmm. Of floor angels, of hoe je het ook wil noemen.
1: Leuke term.
2: Ja, toch? Ja, ja, je kan eigenlijk bij elk event weer een eigen twist aan geven. Een beetje wat bij jou past. Mm-hmm. En dat zijn dus mensen die tussen de dansers staan op de dansvloer. En daar echt zijn als buddies. Dus mocht er iets overkomen zijn, of je gaat te hard, je bent te dronken, whatever, kan je naar deze mensen gaan en om hulp vragen.
1: En hoe herken je deze mensen dan?
2: We hebben altijd felroze shirtjes aan. En als het heel erg donker is, dan hebben we ook zo'n lichtgevend armbandje aan.
1: Zodat, oh ja.
2: Waar je ook bent op de dansvloer, je kan ze in ieder geval vinden.
1: Oké. Okay. En met wat voor situaties krijgen jullie dan te maken daar?
2: Ja, echt van alles en nog wat. Denk aan grensoverschrijdend gedrag. Dus er is, weet ik veel, aan je kont gezeten waar je dat niet wil. Of je wordt wel eens achtervolgd. Of je voelt je echt niet lekker. Of dat nou is omdat je gewoon te veel gesoppie hebt. Of dat je drugs hebt gebruikt of whatever. Dan kan je daar naartoe. En het is vaak ook gewoon kletspraatjes. Het is vaak ook gewoon even willen kletsen, even willen jappen. En dan, ja.
1: Gezellig. Maar ja, ook wel hele serieuze dingen die je dus eigenlijk zegt.
2: Zeker.
1: Hoe ga je dan ook met zulke moeilijke situaties om?
2: Ja, onze teams zijn enorm getraind. Dus mm-hmm. we zijn getraind op de-escalerend werken. Mm-hmm. Dus dingen signaleren en eigenlijk vooraf al oppakken. Mm-hmm. En gewoon, hoe bied je zo'n luisterend oor? Hoe kijk je nou wat diegene voor jou echt nodig heeft en daarop inspelen?
1: Goed. Hey, en ook staan jullie elke weekend met een bus op het Stadhuisplein. Wat doen jullie daar?
2: Ja, dat is echt een hele toffe klus. Dat samen met de gemeente Rotterdam. Die wilden graag ook een stad veiliger maken. En dat is dus een bus die als safe haven dient voor het Stadhuisplein. Dus ook daar geldt weer echt alles van, shit, ik heb een pleistertje nodig. Of mijn telefoon opladen. Of ik wil even bij jullie wachten voordat ik een taxi pak. Tot aan grensoverschrijdend gedrag of, again, te veel gezopen of iets anders. Je kan daar in ieder geval terecht. Staat dezelfde crew die normaal op een dansvloer staat, kan ook gewoon daar staan. En dan kan je daar gewoon even op adem komen.
1: En wanneer staat de bus daar?
2: Elke vrijdag en zaterdagnacht. Tussen 11 uur en 4 uur.
1: Oké.
2: Okay, ja.
1: Hey, jullie bestaan nu al 4 jaar. Waarom vond je het zo belangrijk om dit op te zetten?
2: Ja, 4 jaar terug was het natuurlijk coronatijd. Dus het nachtleven lag gewoon plat.
1: Ja.
2: En Yara en ik die merkten gewoon heel erg van, shit, we missen dat nachtleven zo erg. En het biedt zoveel. De meeste mensen die regelmatig uitgaan, die weten ook, het is echt zo'n lekkere weekbreak. Week voor je afshaken. Maar ja, daar moet je wel je veilig voor kunnen voelen. Voor vele mensen is het ook een plek om je identiteit te ontdekken. Again, daar moet je je eerst veilig voor voelen. En dat was iets wat toch echt wel ontbrak op vele vlakken. Dus daar wilden we op inspelen en iets voor kunnen bieden.
1: Ja, heel mooi. Goed dat jullie dit doen.
2: Ja.
1: Hey, Anouk, heel erg bedankt. Dankjewel dat je er was.
2: Ja, dankjewel voor het uitnodigen en succes nog.
1: Thank you. En wil je nou meer weten? Check dan veiligenacht.nl of hun Insta. @veiligenacht.rotterdam

0: En dan kan ik niet. Ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Ja. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

dan een week is het zover. De Phoenix Awards. Ja, donderdag 21 mei in AFAS Live Amsterdam. Daar gaat het grote spektakel gebeuren. En de line-up is echt niet normaal. Denk aan Cho, Kaya Imani, Kulas, Broederliefde. En er komt nog meer aan. Ja, je kan een kaartje kopen. Maar weet je, ik ben een hele gulle bui. Dus hier bij mij krijg je ze helemaal gratis. Daar moet je natuurlijk wel wat voor doen. Dus, ben jij een echte Phoenix muziekkenner? Stuur Hitmachine in de NPO Luister app. En maak kans op kaarten voor de Phoenix Awards 2026.

0: Lil Kleine en Juna Fraser, dit was Fashion Week. Dit is de Phonics Hitmachine. Dit kunt winnen. Het spel waarbij het draait om jouw muziekkennis. Je hoort een tune en de vraag is simpel. Is de volgende tune ouder of nieuwer dan de tune ervoor? En zo gaat het door totdat je af bent. Nou, vandaag gaan Bo en Peter de uitdaging aan. Bo, hoeveel tunes denk jij door te kunnen gaan?
1: Drie, vier, ik weet niet.
0: Drie of vier?
1: Vier.
0: Vier. Peter, ga je die overheen of laat je Bo spelen?
2: Ik laat Bo spelen.
0: Oké, Bo, dat betekent dat jij er vier goed hebt. Dan ga je naar huis met die kaarten. Lukt het niet, dan wint Peter. Snap je hem?
1: Ja, ik snap hem.
0: Oh, je vindt het spannend, hè?
1: Ja.
0: We gaan toch beginnen. Dit is jouw begintje. Luister goed. Dat was aan die hele meneer. Je mening, kan me niet schelen. Hele meneer van Artje, die komt uit 2013. Dan gaan we nu echt beginnen. En de vraag is de volgende tune nieuwer of ouder dan die ervoor? Let's go. Nieuwer of ouder?
1: Nieuwer.
0: Ja.

0: más fácil. ¿Y
1: una?
0: Ya. Número Powder. Super goed gedaan. Ook best makkelijk, toch?
1: Ja, toch wel.
0: Hey, wie ga je meenemen?
1: Caitlin, vriendin van mij.
0: Oh, wat leuk. Nou, Bo en Caitlin, heel erg veel plezier. Dan zie ik je daar bij de Phoenix Awards.
1: Dank je.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Je had voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken.

apotheka optimist, maar je runner is Chanel. Je kan zeggen wat je wilt, maar het trekt je aan. Breng je naar de stores en ik adore je. Ze zeggen, heet je echt Dior? Ik zeg, ik drip je in mijn echte naam. Zeg maar wat je wil, ik kan je geven.

0: Net papa, net mama. Maar dan kleiner. Babykleding met naam of foto. Direct klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture
1: Moments. Heeft u Metalimex metaalhandel al ontdekt? Daar betalen ze u de beste prijzen voor metaalafval. Zoals koper, aluminium, lood, zink, RVS en ijzer. Van industrie tot particulier. Metaalhandel Metalimex. Overschietseweg 68, Rotterdam Spaanse Polder.
0: Dat ene fotomoment verdiende iets moois. Op canvas of op metaal. Binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture Moments.
2: Bereik jouw doelgroep op Fannix. Vaak effectief.

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
4: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
5: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin Vloeren.
6: Maaskollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maaskollege.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Brunssum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
1: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
0: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Funnix Awards. En maak kans op tickets. Check de Funnix app voor meer info of ga naar funnix.nl/awards.
3: Naomi. Ja, je bent nog steeds ingetuned bij de blok. Dit is Jonna Fraser, Leeuw Kleine met Don Julio Daddy.

0: Je zou maar ineens zonder koelkast zitten en geen geld hebben voor een nieuwe. Of geen geld hebben voor een nieuwe bril of voor boodschappen. Ja, dingen die voor veel mensen normaal zijn, zijn voor sommige Rotterdammers namelijk echt onbetaalbaar geworden. En daar probeert Fonds Bijzondere Noden Rotterdam iets aan te doen. Iemand die ons daar meer over kan vertellen is Tim. Tim, hele goede avond.
1: Hi Naomi, goedenavond.
0: Goedenavond. Hey Tim, kan je mij misschien even kort vertellen wat jullie precies doen?
1: Ja, nou eigenlijk vertel je het ook in de inleiding. Hè? Dus stel je voor dat de rekening zo hoog opgelopen is dat je morgen afgesloten wordt van de energie. Of dat jouw kind eigenlijk niet een fatsoenlijk bed heeft om in te slapen, omdat je gewoon geen geld hebt om dat aan te schaffen. Nou, dat zijn situaties die bij ons elke dag aangemeld worden. Mm-hmm. Wij zijn een noodhulpbureau voor Rotterdammers die in zo'n situatie kunnen helpen. Dat is wat we doen.
0: Ja, oké. Okay. Hey, en waarom is het zo belangrijk dat dat hier is in Rotterdam?
1: Ja, de armoede in Rotterdam is fors. De armoede in Nederland is fors, maar in Rotterdam extra fors. Er zijn zo'n 82.000 Rotterdammers die rondom de armoedegrens leven. Mm-hmm. En die moeten de eindjes aan elkaar knopen. Zodra er ook maar iets gebeurt in die thuissituatie, zodat er extra kosten komen, ja, dan zie je dat mensen door het ijs zakken en het eigenlijk niet meer weten te redden. En dan zie je dat de problemen zich opstapelen en als er dan acuut een noodsituatie is, dan werken wij samen met alle hulpverleners in Rotterdam. En dan mogen die hulpverleners een aanvraag doen voor die betreffende Rotterdammer. Mm-hmm. En dan helpen wij door een gift te verstrekken van een bedrag van zo'n 2500 euro max. En dat kan dan zijn voor een wasmachine of een koelkast of een bed voor een kinderkamer of een laptop om naar school te gaan. Echt basisbehoeften.
0: Ja.
1: Dus wij helpen in feite eigenlijk direct via die hulpverleners om ervoor te zorgen dat niet nu alleen het probleem wordt opgelost, maar dat die hulpverlener ook verder kan om de situatie op de langere termijn beter te maken voor die Rotterdammer.
0: Ja, en waarom gaat dat dan via een hulpverlener?
1: Ja, omdat een hulpverlener heel goed kan inschatten wat er in zo'n situatie echt nodig is. En die hulpverlener dus ook de situatie bij de hand kan nemen en vervolgens het gezin voor de langere termijn kan helpen. Dus wat wij doen is echt die acute nood lenigen. Maar wat je eigenlijk wil is dat de situatie weer stabiel wordt, zodat die Rotterdammer ook gewoon weer zelf kan. Zelf verder kan. En die hulpverlener die kan dat dan doen.
0: Ja.
1: Dus wij hebben overleg met die hulpverlener. Die hulpverlener belt ons, mailt ons en wij schatten dat in. En zij kunnen heel snel inschatten wat is er acuut nodig. En dan kunnen wij vaak al binnen 24 uur die bedragen overmaken, zodat de situatie opgelost kan worden.
0: Ja. Hey, als degene die nu luistert iets wil betekenen voor anderen in Rotterdam, hoe kunnen zij dan helpen?
1: Ja, Rotterdam maken we samen. Dus we zouden het echt heel mooi vinden als Rotterdammers ons kunnen steunen, zodat wij Rotterdammers in armoede kunnen steunen. Mm-hmm. En dat kan via onze webpagina. Dat is www.bijzondernodig.nl. En dan kunnen jullie ons helpen.
0: Ja, top. Hey Tim, heel erg bedankt.
1: Ja, geen dank. Dankjewel voor deze ruimte, dat ik dat even mocht vertellen.
0: Zeker, ja. En wil jij iets doen? Check dan bijzondernodig.nl of de link op de Funix website. Baby.

0: 25 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Fenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Boerenliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

0: and brown eyes.
1: Breaking news.
2: Your city update.
3: Een week geleden vandaag was het Bevrijdingsdag. En misschien heb jij wel een festivaletje gepakt. Nou, als je dat toevallig in Den Haag gedaan hebt, dan zag je de enige echte Willy Wartaal. En Den Haag FM ging met hem in gesprek. Luister maar even mee.
4: Ik ben altijd aan het werk, ik ben altijd bezig. En nu zijn er extra leuke dingen gaande. Ja man, sick.
5: Want vrijdag is finale, hè? Ga je winnen of?
4: Tuurlijk ga ik winnen. Wat is dat nou weer voor de aarde vandaag? Einde interview.
5: Ja, vandaag sta je hier in je eentje. Hoe vind je dat?
4: Heel eng. Ik ben eigenlijk nooit alleen. Dus ik vind het wel spannend, want er is niemand bij om mijn handje vast te houden. Maar ik ga gewoon luisteren naar de mensen. Als zij zeggen held of legend, dan denk ik ja, oké, dat ben ik. En daar hou ik me dan gewoon aan vast.
5: Wat voor muziek ga je draaien?
4: Kutmuziek.
5: En heb je nog meer op de planning dit jaar?
4: Ik hoop gewoon vooral dat mijn kinderen in leven blijven en gezond. En dat ze heel veel de jeugd van tegenwoordig draaien op dit station.
5: Ja, dat gaan we regelen.
1: Op de blok.
6: Den Haag.
7: Voor de haai is de rocker. En de bad.

0: The Block met Naomi.
1: Ja, je hoort het, je luistert nog steeds naar The Block hier bij Phonics, de zender met de beste muziek. En misschien denk je, ja, Naomi, je hebt inderdaad gelijk, je bent heel lekker aan het draaien, dank je wel. Aan het draaien ook. Maar misschien mis je net die ene tune. Nou, dan is dit jouw moment. Het is namelijk request-tijd, het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Phonics gedraaid wordt. Heel simpel. Open de NPO Luister-app, stuur mij een berichtje met de tune die jij wil horen. En wie weet draai ik hem zometeen. Oké, let me know.

0: Go Mama van Dior. Ja, we zitten nog steeds midden in de request. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier aan de blak gedraaid wordt. Je kon mij een berichtje sturen via de NPO Luister-app. Rick deed dat. Luister even mee.
1: Zou je alsjeblieft voor mij willen draaien, Tupac, Mama? Want dan denk ik aan mijn moeder, die er al langere tijd al niet meer is. En zij ging altijd los op dit nummer. Daarom zou ik hem heel graag willen horen.

0: Hans Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Net papa, net mama. Maar dan kleiner. Babykleding met naam of foto. Direct klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture
2: Moments. Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
1: Dat ene fotomoment verdiende iets moois. Op canvas of op metaal. Binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture Moments.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak.

0: bijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Heeft u Metalimex metaalhandel al ontdekt? Daar betalen ze u de beste prijzen voor metaalafval. Zoals koper, aluminium, lood, zink, RVS en ijzer. Van industrie tot particulier. Metaalhandel Metalimex. Overschietseweg 68, Rotterdam Spaanse Polder.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288786 of check istanbulhair.nl.
3: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin in vloeren.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de Omroep NH.
1: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
0: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wow. Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards en maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info of ga naar phonix.nl/awards.
3: Naomi, nu bij de blok. Frenna met Komaas.

Sinners hier on the block. Dit was Push to Start. On the block met Naomi. Ja, en het is weer tijd voor Is het Lit of Is het Shit? En vandaag met Ronnie uit Den Haag. Hij zegt namelijk: hey Naomi, mijn vriendin heeft mij ten huwelijk gevraagd toen we op vakantie waren in januari. Ze vond dat ik er te lang over deed en dus deed ze het zelf. Nu zijn we dus verloofd. Alleen mijn vrienden lachen me erom uit omdat zij het echt de taak vinden van de man. En nu schaam ik me een beetje als mensen mij ernaar vragen. Dan wil ik bijna liegen dat ik haar zelf ten huwelijk heb gevraagd. Ik vraag me daarom af, is het lit of is het shit om als man ten huwelijk gevraagd te worden door je vrouw? Oeh. Wow. Ja, Ronnie. Sowieso moet je altijd gewoon doen wat je zelf fijn vindt. Dus boeien wat andere mensen vinden. Maar als ik toch echt mijn mening moet geven, dan zou ik zeggen dat het lit is om als man ten huwelijk gevraagd te worden door je vrouw. Ik vind het zo onzin dat alleen maar door wat jij in je onderbroekje hebt zitten, dat je daarom bepaalde dingen moet doen. Als dit in jullie relatie werkt, dan werkt het. Maar als jij je oncomfortabel voelt, ja. Maar je moet je niet bang laten maken. Nee, het is lit om als man ten huwelijk gevraagd te worden door je vrouw, vind ik. Maar goed, wat vind jij? Laat het me weten in de NPO Luister-app. Is het lit of is het shit om als man ten huwelijk gevraagd te worden door je vrouw?

0: Drake en Travis Scott. Dit was Fair Trade. On the block met Naomi. Ja, we zijn nog steeds bezig met de is het lid of is het shit om als man ten huwelijk gevraagd te worden door je vrouw. Dat vraagt Ronnie uit Den Haag zich af. Ja, is het dat het gewoon lid was? Maar ik was benieuwd wat jij vond. Je kon me laten weten in de NPO Luister app. Lisa zegt lid. Ik vind het juist powerful als een vrouw dat doet. Nou, Kevin is het daar niet mee eens. Die zegt shit man, ik zou me ook schamen. De man hoort dat te doen. Oké. En Fatty zegt, als je bijna gaat liegen omdat zij jou vroeg, dan boeit de mening van je vrienden je echt veel te veel. Kutvrienden zijn het, want ze horen blij voor je te zijn. Ja, dat is heel erg waar. Sanne, wat vind jij?
1: Ja, ik vind ergens ook wel dat de man de vrouw hoort te vragen.
0: Waarom?
1: Nou, dat zit gewoon zo in mijn hoofd. Ik zou het zeg maar persoonlijk, zeg maar als een ander van iets anders gelukkig wordt, you do you.
0: Ja.
1: Maar persoonlijk zou ik niet op mijn knieën gaan voor een man. Ik wil zelf die ervaring hebben dat je een soort van prinsesje kan voelen. Ik vind wel dat een man daarin de gentleman hoort te zijn en iets moet organiseren wat heel klein kan zijn, maar wel dat je als vrouw zijn een soort van veroverd of speciaal daarin voelt of zo. Ja, dat daarin vind ik gewoon wel dat als je in een relatie zit met een man en een vrouw.
0: Wat betekent dat?
1: Nou, een masculine vent en een vrouwelijke vrouw.
0: Ja.
1: Dat de verhouding in mijn optiek ook een beetje hoort te zijn.
0: Maar wat nou als Ronnie jouw friend is en die zegt dat tegen jou, ik ben het huwelijk gevraagd door mijn vriendin. Ga je dan ook lachen? Of wat?
1: Tuurlijk niet. Dan moet je toch hartstikke blij zijn. Je moet wel blij voor een ander zijn. Tuurlijk, als Ronnie er gelukkig van wordt om ten huwelijk te worden gevraagd door zijn vrouw, dan absoluut. Maar als Ronnie zelf ook vindt van dat had ik zelf willen doen, dan had hij moeten zeggen, nee, wacht maar.
0: En dan had hij misschien ook gewoon zijn vrouw voor moeten zijn.
1: Ja, want als zij er al heel erg lang om vraagt, op een gegeven moment moeten we het ook even al eigen. Als we moeten wachten op die mannen altijd, jongen, dan wacht je lang.
0: Dat is zeker waar.
1: Ja,
0: oké. Dus eigenlijk, als ik jou hoor, voor jezelf vind je het niet nice. Maar je zegt ook wel, iedereen moet gewoon zelf weten wat ze fijn vindt.
1: Als iemand anders daar blij van wordt, joh. Hartstikke gefeliciteerd trouwens, Ronnie, met je verloving.
0: Ja, gefeliciteerd.
1: En
0: inderdaad.
1: Geniet er lekker van. Ja, boeien.
0: Ja, als iemand anders daar blij van wordt, inderdaad. Ja, Ronnie, dus ik zou zeggen, probeer het gewoon lekker van je af te schudden dat je vrienden dat zeggen. Als jij gelukkig bent, dan is het helemaal oké. Dan is het lid. En dus niet.

0: seriekijken.
1: Juist, en dan voordat je het weet is het 11:30, 12:30, 12:30 en dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
0: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
1: Ja, niet.
0: Maar wat jij zegt, precies gisteravond, dan hebben we de hele

0: Tommy.
1: Nog steeds valt Israël Libanon aan. En daarom was er een fundraiser hier in Rotterdam. En onze reporter Bradley, die was erbij. Luister maar even mee.
2: Heb je ook het idee dat zulke avonden ook echt effect hebben?
3: Ik denk dat het wel mensen samenbrengt. Dus ik denk dat het wel effect is, ja.
1: Zometeen hoor je meer.

0: met Bradley.
1: Op dit moment is de situatie in Libanon nog altijd zorgelijk. Want Israël blijft de aanvallen in het gebied voortzetten. Vanavond ben ik bij een fundraiser en de oprichter daarvan, Sophia Habib, legt ons uit waarom deze avond juist nu nodig is.
2: Op het moment zijn er heel veel mensen in Zuid-Libanon en in Beirut die hun huis zijn kwijtgeraakt. Die worden gebombardeerd. Die vechten voor hun leven eigenlijk. En wat er het meest nodig is acute hulp, zodat mensen slaapplekken hebben, slaapzakken, tenten, medicatie, eten, om te kunnen overleven echt.
3: Ik denk dat er eigenlijk te weinig ruimte wordt gegeven aan hoe de situatie is in Zuidwest-Azië. Ik vind het ook heel belangrijk om juist ook als witte Nederlander me juist in te zetten hiervoor. Ik heb zoiets van, kijk, als je alles verwacht dat alle labor ligt bij de mensen bij wie wat overkomt, dan gaat het heel lang duren voordat het hen niet meer overkomt. En die verantwoordelijkheid dragen we met z'n allen.
1: Kan je ons een beetje meenemen in de sfeer vanavond?
4: Het is echt een super gemoedelijke sfeer. Iedereen is best wel vrolijk en we hebben echt al best wel veel verkocht. Iedereen is super welwillend om donaties te doen en is met elkaar aan het mingelen. En dat is echt ontzettend fijn dat we op deze manier aandacht kunnen vragen voor de cause. Maar ook gewoon samen kunnen komen.
2: Nou, de sfeer is heel erg goed. Ik weet niet of je het een beetje op de achtergrond kan horen. Maar wat we wilden doen is, we wilden focussen. Er is zoveel negativiteit al. We wilden focussen op het mooie, het hoop geven, community, warmte en laten zien dat wij als Rotterdam samen kunnen komen voor de mensen in Libanon.
1: Heb je ook het idee dat zulke avonden ook echt effect hebben?
3: Ik denk dat het wel mensen samenbrengt. Dus ik denk dat het wel effect heeft, ja.
5: Absoluut. Als je hier om je heen kijkt, het officiële programma is voorbij. Maar er blijven zoveel mensen hier nog rond staan en met elkaar kletsen, met elkaar uitwisselen, dingen kopen, eten, drinken. Ja, supergezellig en heel mooi.

0: met Naomi.
1: Ja, dat was hem weer. De blok op de dinsdagavond. Maar niet getreurd, want Phanix gaat nergens naartoe. Vannacht door je Night Vision. En nu staat Phanix Vibes voor je klaar. En ik check je morgen weer.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Net papa, net mama. Maar dan kleiner. Babykleding met naam of foto. Direct klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture Moments.
3: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin Vloeren.
2: Dat ene fotomoment verdiende iets moois. Op canvas of op metaal. Binnen 1 uur klaar. Picture Moments op Zuidplein. Picture Moments.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
9: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
10: Kate Renata, kom naar Nederland. Op 1 juni 2026 laat hij de Ziggo Dome in Amsterdam trillen met zijn unieke sound en vibes. Dit wil je niet missen. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Kate Renata.
11: Zes bekende Nederlanders gaan de bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
12: Ik wil naar huis!
11: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
13: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
14: Hoi, ik ben man.
11: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
15: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
16: Oh, wat betekent dat voor mij?
15: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
16: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
15: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
16: En moet ik verder nog ergens op letten?
15: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot een graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Funnix Awards. En maak kans op tickets. Check de Funnix app voor meer info.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
3: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koning in vloeren.
5: Zes bekende Nederlanders gaan de bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
6: Ah, ik ben uit!
5: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
7: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
8: Oh, je bent, man.
5: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
9: Stel, een klimaatdiscussie polariseert tussen jou en een fijne collega. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Favoriete artiesten voor de Funnix Awards. En maak kans op tickets. Check de Funnix app voor meer info. Of ga naar funnix.nl/awards.

0: plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde ook dat de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren dat alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Odido wist pas 2 dagen na de hack van begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei afgelopen dag dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Funnix Awards. En maak kans op tickets. Check de Funnix app voor meer info.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld, meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen.